Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM.
1: All right.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een politieachtervolging is vanochtend geëindigd in een sloot langs de Soestdijkse kade. Het kenteken stond gesignaleerd en dus wilden agenten de auto aanhouden. Maar de bestuurder stopte niet en gingen vandoor. Na de crash namen beide inzittenden de benen, maar ze konden al snel worden aangehouden. Een van de verdachten die richting het Zuiderpark rende werd gebeten door een politiehond. Volgens een woordvoerder heeft hij na zijn arrestatie de nodige zorg gekregen op het politiebureau. Het Kunstmuseum in Den Haag en het Museum of Modern Art in New York lenen vanaf volgend jaar hun beroemdste werken van Piet Mondriaan aan elkaar uit. De Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie zijn dan voor het eerst in ruim 80 jaar samen te zien. Eerst in New York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
2: De ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen en om die New Yorkse periode van Mondriaan goed uit te lichten, die bestaat al jaren. Voor ons als museum, voor het Nederlandse publiek, is het echt een buitenkans om straks die periode heel goed te kunnen bewonderen in het museum.
1: In de VS en in Nederland, hier dus in het Kunstmuseum. En je kan weer stemmen op de favoriete roos in het Westbroekpark. Welke roos verdient volgens de Hagenaars de publieksprijs? In het rosarium staan weer honderden rozen in bloei. De bezoekers kunnen tot en met 28 juni stemmen op hun favoriet uit de 350 rozensoorten die meedoen aan het internationale rozenconcours. Het kan eenvoudig met een telefoon door de QR-code in het Haagse rosarium te scannen. En liever op papier, ook dat kan met een stemformulier. Dan nog het weer. Enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Er staat een matig tot een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht eerst nog enkele buien, later meer opklaringen. Minima rond 9 graden. Morgen geregeld zon, maar in de loop van de dag opnieuw buien. En de maxima dan 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Een politieachtervolging is vanochtend geëindigd in een sloot langs de Soestdijkse kade. Het kenteken stond gesignaleerd en dus wilden agenten de auto aanhouden. Maar de bestuurder stopte niet en gingen vandoor. Na de crash namen beide inzittenden de benen, maar ze konden al snel worden aangehouden. Een van de verdachten die richting het Zuiderpark rende werd gebeten door een politiehond. Volgens een woordvoerder heeft hij na zijn arrestatie de nodige zorg gekregen op het politiebureau. Het Kunstmuseum in Den Haag en het Museum of Modern Art in New York lenen vanaf volgend jaar hun beroemdste werken van Piet Mondriaan aan elkaar uit. De Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie zijn dan voor het eerst in ruim 80 jaar samen te zien. Eerst in New York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
2: De ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen. En om die New Yorkse periode van Mondriaan goed uit te lichten, die bestaat al jaren. Voor ons als museum, voor dit Nederlandse publiek, is het echt een buitenkans om straks die periode heel goed te kunnen bewonderen in het museum.
1: In de VS en in Nederland, hier dus in het Kunstmuseum. En je kan weer stemmen op de favoriete roos in het Westbroekpark. Welke roos verdient volgens de Hagenaars de publieksprijs? In het rosarium staan weer honderden rozen in bloei. De bezoekers kunnen tot en met 28 juni stemmen op hun favoriet uit de 350 rozensoorten die meedoen aan het internationale rozenconcours. Het kan eenvoudig met een telefoon door de QR-code in het Haagse rosarium te scannen. En liever op papier, ook dat kan met een stemformulier. Dan nog het weer. Enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Staat een matig tot een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht eerst nog enkele buien, later meer opklaringen. Minima rond 9 graden. Morgen geregeld zon, maar in de loop van de dag opnieuw buien. En de maxima dan 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedendag, ik ben André Kolen. Een politieachtervolging is vanochtend geëindigd in een sloot langs de Soestdijkse kade. Het kenteken stond gesignaleerd en dus wilden agenten de auto aanhouden. Maar de bestuurder stopte niet en gingen vandoor. Na de crash namen beide inzittenden de benen, maar ze konden al snel worden aangehouden. Een van de verdachten die richting het Zuiderpark rende werd gebeten door een politiehond. Volgens een woordvoerder heeft hij na zijn arrestatie de nodige zorg gekregen op het politiebureau. Het Kunstmuseum in Den Haag en het Museum of Modern Art in New York lenen vanaf volgend jaar hun beroemdste werken van Piet Mondriaan aan elkaar uit. De Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie zijn dan voor het eerst in ruim 80 jaar samen te zien. Eerst in New York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
1: De ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen en om die New Yorkse periode van Mondriaan goed uit te lichten, die bestaat al jaren. Voor ons als museum, voor dit Nederlandse publiek, is het echt een buitenkans om straks die periode heel goed te kunnen bewonderen in het museum.
0: In de VS en in Nederland, hier dus in het Kunstmuseum. En je kan weer stemmen op de favoriete roos in het Westbroekpark. Welke roos verdient volgens de Hagenaars de publieksprijs? In het rosarium staan weer honderden rozen in bloei. De bezoekers kunnen tot en met 28 juni stemmen op hun favoriet uit de 350 rozensoorten die meedoen aan het internationale rozenconcours. Het kan eenvoudig met een telefoon door de QR-code in het Haagse rosarium te scannen. En liever op papier, ook dat kan met een stemformulier. Dan nog het weer. Enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Staat een matig tot een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht eerst nog enkele buien, later meer opklaringen. Minima rond 9 graden. Morgen geregeld zon, maar in de loop van de dag opnieuw buien. En de maxima dan 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Thank you.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Een politieachtervolging is vanochtend geëindigd in een sloot langs de Soestdijkse kade. Het kenteken stond gesignaleerd en dus wilden agenten de auto aanhouden. Maar de bestuurder stopte niet en gingen vandoor. Na de crash namen beide inzittenden de benen, maar ze konden al snel worden aangehouden. Een van de verdachten die richting het Zuiderpark rende werd gebeten door een politiehond. Volgens een woordvoerder heeft hij na zijn arrestatie de nodige zorg gekregen op het politiebureau. Het Kunstmuseum in Den Haag en het Museum of Modern Art in New York lenen vanaf volgend jaar hun beroemdste werken van Piet Mondriaan aan elkaar uit. De Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie zijn dan voor het eerst in ruim 80 jaar samen te zien. Eerst in New York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
2: De ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen en om die New Yorkse periode van Mondriaan goed uit te lichten, die bestaat al jaren. Voor ons als museum, voor dit Nederlandse publiek, is het echt een buitenkans om straks die periode heel goed te kunnen bewonderen in het museum.
1: In de VS en in Nederland, hier dus in het Kunstmuseum. En je kan weer stemmen op de favoriete roos in het Westbroekpark. Welke roos verdient volgens de Hagenaars de publieksprijs? In het rosarium staan weer honderden rozen in bloei. De bezoekers kunnen tot en met 28 juni stemmen op hun favoriet uit de 350 rozensoorten die meedoen aan het internationale rozenconcours. Het kan eenvoudig met een telefoon door de QR-code in het Haagse rosarium te scannen. En liever op papier, ook dat kan met een stemformulier. Dan nog het weer. Enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Staat een matig tot een vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht eerst nog enkele buien, later meer opklaringen. Minima rond 9 graden. Morgen geregeld zon, maar in de loop van de dag opnieuw buien. En de maxima dan 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Het nieuws uit Den Haag. Altijd up-to-date. Dit is Den Haag FM. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben André Kolen. De gemeente is van plan om 50 queer asielzoekers op te gaan vangen aan de Westvlietweg. Plan is om een pand aan deze straat voor een periode van 5 jaar te huren om hier de opvang in aan te bieden. Hier komen niet alleen LHBTI-asielzoekers te wonen, maar ook mensen die aansluiten bij de opvanglocatie. In het pand zat eerder de zorginstelling Anton Constance voor mensen met een psychische ondersteuningsbehoefte. Maar de gemeente is van plan om het gebouw te gaan huren. De doelgroep is gebaat bij de kleinschaligheid van de locatie, omdat het ruimte biedt voor begeleiding, ondersteuning en maatwerk dat aansluit bij de specifieke behoeften van de bewoners, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de raad. Een lagere taakstelling voor het aantal op te vangen asielzoekers is voor Den Haag niet mogelijk. Dat oordeelt een rechter in een rechtszaak die de gemeente aanspande. De gemeente zegt te weinig voorzieningen te hebben om alleenstaande minderjarige vluchtelingen op te vangen. Maar de rechter gaat hier niet in mee. Je kan weer stemmen op de favoriete roos in het Westbroekpark. Welke roos verdient volgens de Hagenaars de publieksprijs? Nou, in het Rosarium staan weer honderden rozen in bloei. De bezoekers kunnen tot en met 28 juni stemmen op hun favoriet uit de 350 rozensoorten die meedoen aan het internationale rozenconcours. Kan eenvoudig met een telefoon door de QR-code in het Rosarium te scannen. En liever op papier, ook dat kan met een stemformulier. Dan nog het weer, geregeld zon, maar in de loop van de dag enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het vandaag omstreeks 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
5: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
5: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Het is alweer 7:12. En het is vandaag wel weer een hele bijzondere dag. Nu denk jij bij jezelf, maar hoezo is het dan een bijzondere dag? Want het is gewoon 10 juni vandaag. Nou, ik ga je even vertellen waarom het een bijzondere dag is. Want vanmorgen, iedere ochtend, zodra ik mij ga aankleden, kijk ik eventjes op de weer-app. Want ik ben natuurlijk hartstikke benieuwd, wat gaat het weer doen en hoe moet ik me aankleden? Want je weet het, hè? Het is natuurlijk Nederland, het blijft Nederland. Het weer kan ieder moment veranderen. En wat zag ik tot mijn grote verbazing? Het wordt vandaag niet warmer dan 16 graden. Nou, zo liep ik 2 weken geleden nog hier gewoon in een kort shirtje. Was ik aan het zweten en aan het broeien. En misschien wel een beetje aan het zeuren van alle hitte. Heb ik nu gewoon weer mijn trui uit de kast getrokken. Ja, het is ongelooflijk. En heel eerlijk, als ik naar buiten kijk, wat ik dus nu ook gewoon achter mij kan zien buiten, de lekkere buitenlucht, dan zie ik toch wel gewoon een blauwe lucht. Ik zie een zonnetje schijnen. Maar dat is dus allemaal een illusie. Dus ik ben hier om jou even te vertellen om vandaag toch even wat warmers aan te trekken en goed jouw dag door te komen.

0: Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe.

0: met vrienden.
1: Door en door, voor altijd door.
0: Tot de kakkineuze bluf van het leven.
1: Dat achter een masker grijnst en lacht.

0: te mallen, toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven. Proost!
1: Ja, proost. Vroeg op de ochtend. Nou, doe mij dan maar toch even lekker een watertje. Het is juni. De zomervakantie staat echt ook alweer op ons te wachten. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd naar wat jij deze zomer gaat doen. Ga je lekker op vakantie of blijf je lekker werken? Of heb je iets anders op de planning staan? Laat het me dan even weten. Ik ben heel erg benieuwd. De lijnen die heb ik opengegooid. Je kan een appje sturen naar 070-307-8899. En wat ik vandaag nog wel heel erg leuk vind, als je mij dan een berichtje stuurt met wat jij deze zomer gaat doen, vind ik het leuk als je daar misschien dan ook nog een muziek verzoekje bij doet. Nou, dat als jij bijvoorbeeld naar Ibiza gaat, dat je een nummer uitkiest wat bij Ibiza past. Nou, ik noem maar wat. Dus dat is misschien wel leuk om even te doen, want ik ben op zoek naar leuke dingen voor in de zomervakantie. Als ik zelf kijk naar de zomervakantie, dan ga ik eventjes naar Parijs. Mijn schoonzusje die is jarig en dat gaan we met heel de familie daar vieren. Dan gaan we naar Disneyland. Nou, super gezellig. Heel erg veel zin in. En ik ga daarnaast ook een tripje maken naar Londen samen met mijn verloofde. En dat doen we eigenlijk rondom ons verlovingsdatum, om dan toch eventjes, ja, extra ervan te genieten. Dus dat is voor mij tot nu toe de planning voor de zomer. Verder heb ik nog geen grote dingen gepland staan, maar heel eerlijk, ik was soms ook wel last minute. Dat ik misschien denk van, gaan we toch nog ergens naartoe? Dus ik zoek een beetje inspiratie. Dus weet jij iets, ken jij iets en het zou nog heel erg leuk zijn als de honden mee kunnen, laat het dan vooral weten. Nogmaals het nummer 070-307-8899. We gaan luisteren naar Dasha Austin. Hier bij de ochtendshow met Sandy op Den Haag, FM 92.0.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 19:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Tegen twee verdachten van de fatale ripdeal in het Laakkwartier zijn celstraffen van 13 en 16 jaar geëist. Bij de mislukte drugsroof kwam de 21-jarige Titas om het leven. Tijdens de rechtszaak gaven de verdachten elkaar de schuld en spraken ze elkaar op belangrijke punten tegen. De werkgelegenheid in Haaglanden blijft de komende jaren groeien. Dat verwacht het UWV in de nieuwe arbeidsmarktprognose. Vooral in de ICT, zorg en zakelijke dienstverlening komen er banen bij. Tot 2028 groeit het aantal banen in de regio naar verwachting met bijna 3%. En dan naar de Vogelwijk, waar nieuwe straatnaamborden voor flink wat gesprekstof zorgen. De oude borden worden vervangen omdat de reflecterende laag was vervaagd. Maar daarbij kregen de straatnamen ook een extra onderschrift. Zo staat onder de Kiplaan, Pauwelaan en Vuutlaan nu de tekst De Vogel van die naam. Niet iedereen is daar enthousiast over. Bewoners noemen de toevoeging overbodig en vragen zich af waarom hiervoor geld is uitgegeven. Anderen kunnen er juist wel om lachen. Volgens de gemeente zorgen de onderschriften voor meer uniformiteit in het Haagse straatbeeld en worden de borden voorlopig niet aangepast. En dan het weer van vandaag. Veel bewolking met geregeld buien. Daarbij is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en vanmiddag wordt het ongeveer 16 graden. Dus een jas meenemen is zeker aangeraden. Het

0: Physical van Dua Lipa. En daarvoor hoorde je Thing I Love van Max en Andy Grammer.
1: Senshi's Classic.
0: Het is weer tijd voor de Classic of the Day. En ik heb vandaag een nummertje meegenomen voor jou uit het jaar 2000. En ik neig toch al vaak naar de classics van ja, rond de eind jaren 90, richting 2000. En er zijn altijd eigenlijk wel nummers met toch wel een beetje ja, verliefdheid, liefdesverdriet. Dat je niet precies weet waar je nou zit. En zo ook vandaag heb ik het nummer I Wanna Know van Joe geselecteerd. Ik had zoiets van, ja, dit is echt een lekker nummertje. Een ouwe gouden. En ik heb zoiets van, ja, R&B classics. Dat past perfect bij de zomer waar we natuurlijk naartoe gaan. Dus dit is vandaag de Classic of the Day, I Wanna Know van Joe.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen, ik ben André Kolen. De gemeente is van plan om 50 queer asielzoekers op te gaan vangen aan de Westvlietweg. Het plan is om een pand aan deze straat voor een periode van 5 jaar te huren om hier de opvang in aan te bieden. Hier komen niet alleen LHBTI-asielzoekers te wonen, maar ook mensen die aansluiten bij de opvanglocatie. In het pand zat eerder de zorginstelling Anton Constance voor mensen met een psychische ondersteuningsbehoefte. Maar de gemeente is van plan om het gebouw te gaan huren. De doelgroep is gebaat bij de kleinschaligheid van de locatie, omdat het ruimte biedt voor begeleiding, ondersteuning en maatwerk dat aansluit bij de specifieke behoeften van de bewoners, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de raad. Een lagere taakstelling voor het aantal op te vangen asielzoekers is voor Den Haag niet mogelijk. Dat oordeelt een rechter in een rechtszaak die de gemeente aanspande. De gemeente zegt te weinig voorzieningen te hebben om alleenstaande minderjarige vluchtelingen op te vangen. Maar de rechter gaat hier niet in mee. Je kan weer stemmen op de favoriete roos in het Westbroekpark. Welke roos verdient volgens de Hagenaars de publieksprijs? Nou, in het Rosarium staan weer honderden rozen in bloei. Bezoekers kunnen tot en met 28 juni stemmen op hun favoriet uit de 350 rozensoorten die meedoen aan het internationale rozenconcours. Kan eenvoudig met een telefoon door de QR-code in het Rosarium te scannen. En liever op papier, ook dat kan met een stemformulier. Dan nog het weer, geregeld zon, maar in de loop van de dag enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het vandaag omstreeks 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
6: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.

0: Elizabeth Taylor van Taylor Swift. Je luistert nog steeds naar De Ochtendshow met Sanji. En het is deze week de Week van de Gezonde Jeugd. Nou, van 8 tot en met 12 juni gebeuren er allemaal initiatieven hier zo in de stad om ervoor te zorgen dat ons jeugd gezond blijft, gezond is of gezond wordt. Nou, ik ga daarover in gesprek met Mirjam. Zij is verpleegkundig specialist van het Haga Ziekenhuis. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nou, ik zei net, u bent verpleegkundig specialist van het Haga Ziekenhuis. Wat voor soort specialisme heb jij?
1: Ik ben specialist in leefstijl bij kinderen. En daarnaast ook voor kinderen met een eetstoornis. Zowel te dun als te dik.
0: Ja, nou, en dan is nu deze week de Week van de Gezonde Jeugd. Ik denk dat dat dan ook perfect eigenlijk binnen jouw specialisme valt.
1: Zeker, ja.
0: Ja. Zijn er bepaalde dingen die jou extra opvallen waarvan je denkt van, oh, dit zijn ontwikkelingen waar ik me als specialist zorgen om maak?
1: Zeker. Er is net een onderzoek geweest, of het is niet echt een onderzoek, het was meer een vraaggesprek onder kinderartsen, waarin blijkt dat er steeds meer kinderen zijn die komen met aandoeningen doordat er te weinig bewogen wordt.
0: Ja.
1: Dat is echt iets waar ik me zorgen om maak. En waarvan ik ook denk van, hoe gaan we dat met elkaar veranderen? He, want de fatbike, de elektrische bike, maar ook de elektrische step. Er zijn steeds meer dingen die het voor kinderen makkelijk maken om zich voor te bewegen.
0: Ja.
1: Maar die tegelijkertijd ook het zelf doen ontnemen. Hè? En het zelf leren fietsen, het bewegen. Zeker zijn er dingen waar ik me wel zorgen over maak. Ja,
0: ja, en is dat ook zo? Ja, bijvoorbeeld als ik denk aan mijn eigen kindertijd. Nou, dan ging ik vroeger naar buiten, in bomen klimmen. Maar tegenwoordig natuurlijk ook de PlayStation. Dat er mensen, veel minder kinderen echt buiten spelen.
1: Ja, ook dat is een punt van aandacht. En alhoewel je wel veel initiatieven ziet en ook Den Haag best bezig is met goede plekken waar kinderen kunnen spelen.

0: zelf.
1: Ja, ook het kind zelf het eigenlijk overneemt. Ze zegt van ja, ik ga ervoor, ik wil een gezonde lifestyle aannemen. Nou, nu in deze week, hoe bieden jullie daar aandacht aan binnen in het ziekenhuis?
0: Al in de aanloop van deze week heeft het Haga ziekenhuis verschillende initiatieven gehad om ook het personeel daar heel bewust van te maken, zodat wij dat weer meenemen in de spreekkamer. Er was bijvoorbeeld een symposium 's avonds met echt prachtige sprekers. We konden een online cursus doen. Er was een webinar. Dus dat. En in deze week zijn er meerdere initiatieven, zoals bijvoorbeeld ook een sportdag vandaag in het ziekenhuis. En we werken ook samen met de Esther Vergeer Stichting. Ik weet niet of je dat kent. Esther Vergeer is een dame die zelf in een rolstoel zit en op heel hoog niveau getennist heeft. En zij wil heel graag dat alle kinderen kunnen sporten.
1: Ja.
0: En daarom heeft die stichting een spreekuur in het Juliana Kinderziekenhuis, waarin als ik zie of mijn collega's zien van god, dit kind beweegt heel weinig en durft niet of voelt zich gehinderd door zijn ziektebeeld om te gaan sporten, gaan zij echt met het kind kijken van hoe krijg ik dit kind ergens op een goede plek waar hij zich fijn voelt en veilig voelt.
1: Ja, hoe krijgen we dan dat kind toch inderdaad lekker in beweging? Er is vandaag dus een sportdag. Ja, is het dan voor het personeel of is het ook echt dat mensen vandaag naar het Haga ziekenhuis kunnen komen en mee kunnen doen?
0: Nou, het is natuurlijk ook voor kinderen die naar het ziekenhuis komen. Eigenlijk vooral voor kinderen die naar het ziekenhuis komen. Want eigenlijk gezonde kinderen wil je uit het ziekenhuis houden.
1: Ja.
0: Maar als kinderen komen, zijn er activiteiten in de grote hal van het ziekenhuis en waar ze aan mee kunnen doen.
1: En mogen we al een beetje weten, wat voor sportactiviteiten?
0: Het zijn natuurlijk dingetjes die je binnen kan doen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus ook bijvoorbeeld de trap op en af? Of,
0: nou, dat vind ik een heel mooi initiatief. Daar heb je het over, wat kunnen we nou met elkaar doen? Ons ziekenhuis is bijvoorbeeld gebouwd met een hele grote trap in het midden. Dus waar vroeger de liften in het ziekenhuis vaak aan de voorkant zaten, moet je bij ons zoeken naar de lift. En neemt eigenlijk iedereen die het kan, neemt de trap. En de trap is ook nog heel erg leuk gekleurd, met allemaal verschillende kleurtjes op de tredes. Dus het nodigt kinderen echt uit om daar omhoog en naar beneden te gaan. En we hebben ook een hele mooie boot in de hal van het ziekenhuis waar je kinderen ziet klimmen en klauteren. Want eigenlijk wil elk kind bewegen.
1: Ja.
0: Dus het is aan ons om ze daarmee te helpen dat het ook kan en dat het veilig is en dat ze er komen.
1: Ja, precies. Ja, en wat bieden wij daarin aan om te zorgen dat die kinderen uitgenodigd worden om inderdaad lekker te bewegen en te doen?
0: Ja.
1: Zometeen kletsen we nog even verder. We gaan eerst nog even luisteren naar een muziekje van Rihanna, Take a Bow.

0: Take a Bow van Rihanna. En bij mij in de studio zit nog steeds Mirjam. Zij is verpleegkundig specialist van het Haga Ziekenhuis. Het is natuurlijk de week van de gezonde jeugd. Nou, we hebben net al gehad, ja, bewegen, eten, dat hoort er allemaal bij. Gezonde voeding. Maar er is natuurlijk nog veel meer als we het hebben over gezondheid. Bijvoorbeeld ook je mentale gezondheid. Moet ik daar ook aan denken in deze week?
1: Zeker. Bij gezonde leefstijl wordt inderdaad heel vaak gedacht aan voeding en beweging. Dat komt bij iedereen naar voren. Maar er zijn inderdaad nog veel meer dingen die belangrijk zijn. Bijvoorbeeld ook je slaap. Slaap heeft eigenlijk invloed op al die processen. Ook je mentale gevoel, hoe je in je vel zit. Bijvoorbeeld verbinding van hoe sta ik in de samenleving? Bij wie hoor ik? Heb ik vriendjes, vriendinnetjes? Voel ik me thuis veilig om de dingen te vragen of te vertellen? Is school een veilige plek? Dat zijn ook dingen die invloed hebben op je leefstijl. Dat is ook echt een samenspel. Ik zou met kinderen nooit hebben alleen over voeding of bewegen. Je gaat altijd kijken van, hoe gaat het met jou in totaal? Het totale plaatje.
0: Ja, en ik denk vanuit jouw specialisme is het denk ik ook wel goed om daar echt naar te kijken. Want als we het hebben over bijvoorbeeld alleen gezonde voeding, het kan ook juist dat als het op iemand wordt gedrukt, dat het heel erg wat kan triggeren. Vooral bij bijvoorbeeld meiden die in de pubertijd zitten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en dat zie je ook bijvoorbeeld het gedrag op school. Van hoe is het op een school om wel of niet te eten? Gaat de hele klas naar de appie om lekkere dingen te kopen? Of is er juist een sfeer dat er niet gegeten wordt? Dat het gek is om met elkaar te eten? En als wij dingen opleggen van je moet dit of je moet dat, maar het past helemaal niet in het wereld van het kind, dan gaat het sowieso niet werken. Dus daarom is het ook zo belangrijk. En bijvoorbeeld arts en leefstijl heeft daar opzet voor gemaakt, echt een praatpapier waarmee je met kinderen kunt praten en kunt kijken van, op welke vlakken vind jij nou dat het goed gaat? En waar zit bijvoorbeeld ruimte om wel iets te veranderen? En sta je daarvoor open? En wat kan dan veranderd worden? En ik denk dat het, heel vaak zie je dat mensen willen grote stappen zetten. Je gaat gelijk alles gezond eten en je gaat heel veel bewegen. En dat hou je 3 maanden vol en daarna kachelt het weer in. Maar het gaat er juist om, hoe vind je iets wat op de lange duur ook bij jezelf past? Hoe ga je het in je gezin, in je leven toepassen?
0: Ja, ik denk dat iedereen het wel herkent. Dat op een gegeven moment dat je denkt van, vanaf nu ga ik het helemaal anders doen. Nou, dan word je zegt, 2-3 maanden ben je super fanatiek. En dan daarna, dan komt het leven letterlijk weer om de hoek kijken. En dan past dat eigenlijk niet in hoe je hele leven is ingedeeld.
1: Nee, en je ziet ook soms in gezinnen dat mensen denken van, dan moet ik het voor dat kind veranderen. Maar dat lukt niet. Als de cola in de koelkast staat en je zegt tegen dat ene specifieke kind dat het niet mag, is dat zo moeilijk om dat te doen. Dus het is ook voor, dat vind ik ook het leuke aan mijn werk. Ik heb niet alleen te maken met kinderen, maar ook met ouders. En om te kijken van hoe kan je dat in je gezin nou echt veranderen. En daar heb je iedereen bij nodig. Vader, moeder, maar ook opa's en oma's die oppassen. Ook de school. Hoe doe je het met elkaar en ook de stad?
0: Ja, precies. Zegt ook net, de school. Ja, kinderen zijn natuurlijk een heel groot gedeelte van de dag gewoon op school. En sommigen zien echt hun ouders pas in de avond. Hebben jullie ook bijvoorbeeld dat je ziet van, de scholen doen er voldoende aan? Of hebben ze iets van, er mag toch wel weer wat sterker aan de teugels worden getrokken, maar.
1: Ja, er zit gewoon heel veel verschil in de stad. En dat is het leuke van het Juliana Kinderziekenhuis. Ik zie kinderen uit alle delen van de stad en ook de randgemeentes. Er zijn echt scholen die dit fantastisch oppakken. Echt waar, dus die met tractaties rekening houden. Gewoon water mee naar school. De verschillende kleurtjes in de lunchbox. Maar er zijn ook echt nog wel scholen die hier geen aandacht aan geven of kunnen geven. Ik kan niet kijken in elke school hoe die dat kan toepassen. Maar ik denk dat bewustwording bij iedereen belangrijk is. Ook op scholen. Ja.
0: Nou, als er nu iemand uit luisteren is die zoiets heeft van, ik wil hier meer over weten, of ik wil misschien deze week nog even naar binnen wandelen om er wat over te vragen. Kan dat bij het Haga Ziekenhuis?
1: Nou, bij mij in ieder geval wel.
0: Ja.
1: Dus Mirjam Ofringa, zoek me op. En ik vind het superleuk om erover te praten en om te kijken wat er kan. En ik hoor ook heel graag initiatieven die al in de stad zijn. Want we weten best veel. We hebben best een netwerk. Maar er zijn vast nog veel meer initiatieven waarvan ik niet weet van het bestaan af. En het is heel fijn om ouders en kinderen te kunnen wijzen naar dingen die al in de stad zijn. Hè?
0: Ja.
1: Daar sta ik zeker voor open.
0: Ja, precies. Ja. En ook voordat we afsluiten, bijvoorbeeld sporten. Voor sommige mensen met een kleine portemonnee zijn er ook weer genoeg initiatieven in de stad, waardoor ze alsnog ook gewoon kunnen sporten. Dat is ook superbelangrijk.
1: Ja, hè? Je hebt bijvoorbeeld het beweegloket in Den Haag. Daar kunnen kinderen informatie krijgen over wat er is. En de ooievaarspas, hè, dus dat het niet een reden hoeft zijn. Je hebt ruilbeurzen om je kleding te kunnen ruilen in je voetbalschoenen. Want het is niet niks. Hè. Het is soms best duur, een lidmaatschap. Maar ik denk dat er wel veel wegen zijn om het voor ieder kind te bereiken. Alleen, het is niet voor alle ouders heel makkelijk om de weg te vinden. Dus
0: ja,
1: ik denk dat het onze taak is om iedereen daarbij te helpen.
0: Ja, ja, precies. En om eigenlijk ook de route duidelijker te maken. Ja, vind ik een mooi toekomstplan ook vanuit natuurlijk als de gemeente. Als jullie luisteren, maak het even die wegen duidelijker. Nou, dankjewel. En ook nog heel veel plezier ook vooral deze week. Want ik denk ook dat het wel een hele feestweek mag zijn.
1: Zeker, ja. Ja. En ik ben ook heel benieuwd naar welke initiatieven er zijn in de stad. Hè?
0: Dus ja.
1: Dat horen we later van elkaar terug. Dus dat is leuk.
0: Ja, top. Dankjewel. Mirjam van het Haga Ziekenhuis, verpleegkundig specialist.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen. Het is 8:58 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Tegen twee verdachten van de fatale ripdeal in het Laakkwartier zijn celstraffen van 13 en 16 jaar geëist. Bij de mislukte drugsroof kwam de 21-jarige Titas om het leven. Tijdens de rechtszaak gaven de verdachten elkaar de schuld en spraken ze elkaar op belangrijke punten tegen. De werkgelegenheid in Haaglanden blijft de komende jaren groeien. Dat verwacht het UWV in de nieuwe arbeidsmarktprognose. Vooral in de ICT, zorg en zakelijke dienstverlening komen er banen bij. Tot 2028 groeit het aantal banen in de regio naar verwachting met bijna 3%. En dan naar de Vogelwijk, waar nieuwe straatnaamborden voor flink wat gesprekstof zorgen. De oude borden werden vervangen omdat de reflecterende laag was vervaagd. Maar daarbij kregen de straatnamen ook een extra onderschrift. Zo staat er onder de Kiplaan, Pauwlaan en Veutlaan nu de tekst: de vogel van die naam. Niet iedereen is daar enthousiast over. Bewoners noemen de toevoeging overbodig en vragen zich af waarom hiervoor geld is uitgegeven. Anderen kunnen er juist wel om lachen. Volgens de gemeente zorgen de onderschriften voor meer uniformiteit in het Haagse straatbeeld en worden de borden voorlopig niet aangepast. Dan het weer van vandaag. Bewolking en er komen geregeld buien langs. Daarbij is er kans op onweer, hagel en stevige windstoten. De zuidwestse wind is matig tot vrij krachtig en vanmiddag wordt het ongeveer 16 graden.

0: Where is my husband van Ray? En het is alweer tijd voor de
1: plaat van de week.
0: En deze week is een plaat genomineerd uit het jaar 2008. En deze plaat gaat je echt wel eventjes weer die verliefde gevoelens geven. Het geeft je echt het idee dat je iedereen weer wat dichterbij mag komen. Je krijgt weer een beetje die butterflies, die vlindertjes in je buik. En dat vind ik wel heel erg toepasselijk bij de zomer. Ja, want het is gewoon zo. In de zomer zijn we allemaal gewoon net wat vrolijker. Hebben we net wat meer zin erin. Zijn we net wat verliefder. Is dat ene. Ja, Grietje of die ene man of wie dan ook, net wat knapper. Dus er was maar één nummer dat ik deze week kon nomineren tot plaat van de week. En dat is het nummer Closer van Nio. Dus kom maar lekker closer.

0: De Haagse Spotlight.
1: En er is nieuwe muziek van Haagse bodem. De Haagse rapper Hermes Borsellini is terug met zijn nieuwste release Reboot Freestyle 3. Ja, en dat nummer komt niet zomaar uit de lucht gevallen, want achter de schermen is er heel veel gebeurd. Daar gaan we zo meteen ook met elkaar over babbelen. Maar allereerst, goedemorgen Bars.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe is het zo? Want je bent net ook weer terug, want je bent op vakantie geweest.
2: Ja, klopt. Gaat goed, gaat goed.
1: Ja, hè? Ja, hoe was je vakantie?
2: Heerlijk. Echt, dat was een goede vakantie. Heeft me goed gedaan. Prachtige dingen gezien. Leuke familie weer leren kennen. Na heel lange tijd ben ik weer teruggegaan naar de roots, naar de motherland. Dus dat is fantastisch.
1: Ja, je straalt het ook helemaal uit. En ik zag ook al dingen voorbij komen. Dat je ook allemaal dingen bent overkomen daar. Waaronder dat je bijvoorbeeld ook bent gestopt met smoken.
2: Ja, klopt, klopt.
1: Ja, was het een grote stap voor jou?
2: Ja, het was eigenlijk gewoon cold turkey, man. Vanaf dag 1 was het gelijk stoppen. Was wel even wennen, man. Want ik was eigenlijk echt een smoker. Dus ik ben mezelf 100 keer tegengekomen. Nachtmerries. Alles wat erbij komt kijken heb ik gewoon meegemaakt. Maar het heeft me goed gedaan, man. Ik heb gezien wie ik kan worden en wie ik wil zijn nu. Dus daar ga ik nu naartoe.
1: Ja, ik heb daar alleen maar heel veel respect voor. En ook gewoon dat je het in 1 keer zo hebt gedaan. En daarnaast heb ik ook voorbij zien komen dat je bijvoorbeeld een angst als hoogtevrees hebt overwonnen.
2: Ja, klopt. Dat is iets wat me al jaren gewoon eigenlijk heel mijn leven al een beetje achtervolgt. Ik heb vroeger in de bouw gewerkt en ik ben toen van een stijger gevallen. En sindsdien had ik hoogtevrees.
1: Ja.
2: En dit keer heb ik het overwonnen door middel van ook stoppen met smoken. Ik had een bezigheid nodig. Dus ik zag daar allemaal bergen en ik ben die gaan gewoon beklimmen, man. Vanaf de ochtend 7 uur was ik wakker en ik ging elke berg gewoon af en trotseren en elke keer een stukje hoger. En toen zag ik van, ik heb die angst niet meer, man. En dacht ik van, het is klaar, man.
1: Dus eigenlijk buiten dat het vakantie was het eigenlijk ook een soort nieuwe ontpopping van misschien een nieuwe fase in je leven?
2: Zeker, mentale reis, mezelf tegenkomen, persoonlijke ontwikkeling. En heeft me echt goed gedaan, man.
1: Ja, ik denk ook dat heel veel mensen hier ook een voorbeeld aan kunnen nemen. Want hoe lang ben je uiteindelijk op vakantie geweest?
2: Ik ben 2,5 week weg geweest. En het voelde eigenlijk langer.
1: Ja, hè?
2: Ja, zeker.
1: Ja, ja, je straalt ook lekker heel veel rust uit.
2: Thanks.
1: Is dat ook iets wat je nu mee gaat nemen naar nog nieuwere muziek die er allemaal aankomt? Wat je hebt meegemaakt?
2: Ik denk in de beslissingen die ik ga maken in de toekomst, in mijn muziek en in het leven zelf. Dat meer, ja.
1: Ja, en waar moet ik dan aan denken?
2: Ik ben nu meer gefocust. Ik ben wat scherper, ik ben wat helderder in mijn hoofd. Dus beslissingen die ik nu maak, die zijn wel toch wat realistischer dan voorheen.
1: Oké, nice. Dus, ik ben benieuwd welke kant het natuurlijk allemaal opgaat.
2: Ja.
1: Er is ook natuurlijk een nieuw nummer uit, Reboot Freestyle 3.
2: Absoluut.
1: Ja, kan je daar wat over vertellen?
2: Tuurlijk, het is een vervolg van de reboot sessies die ik heb gedaan. Ik heb 1 uitgebracht in 2025 en 2 heb ik begin dit jaar als het goed is. En dit is dan deel 3. En deel 2 heb ik opgenomen in zo'n Haagse tram. Ik weet niet, je hebt er voorbij zien komen.
1: Ja, sowieso.
2: Ja, toch?
1: Ja.
2: En deze heb ik ook een stuk in de Haagse tram opgenomen. En deels buiten. Samen met drone-pilot Malik. Komt ook uit Den Haag. Is een hele toffe gozer. Hij kan heel gekke dronebeelden maken. En we hebben echt een mooie video van gemaakt. Dus dit is het vervolg van de reboot-sessies. En Oompie staat er ook op. Sowieso. Mijn guy. Ik heb hem gevraagd om een goede bars te spitten. En hij heeft geleverd, man. Dus we hebben een krachtige track van gemaakt. En Reboot Freestyle 3 is een feit, man.
1: Ja, super dik. En wat altijd zo tof is, jij represent Den Haag echt altijd. Is het niet in je videoclips, dan is het ook wel nu gewoon in je outfit met Den Haag op je pet. De vest die je aan hebt.
2: Ja, toch? Absoluut. Ja. Absoluut. Ik ben een jongen van de stad, man. Ik vind het belangrijk om een stad te representen. Want buitenstaanders kijken toch wel een beetje met een scheef oog vaak naar Den Haag. Het loopt achter, bla bla, het heeft niks. Maar er is hier voldoende te doen. En er is hier voldoende talenten die nog gezien en gehoord moeten worden. En ja, ik voel me wel als die guy die zeg maar de stad weer op een nieuwe plek moet gaan zetten, man.
1: Ja, en heel eerlijk, ik denk dat we in Den Haag eigenlijk gewoon alles hebben.
2: We hebben hier alles, man. Maar het wordt nog niet goed belicht. En dat is een beetje wat het tegenhoudt, snap je?
1: Dat is het. Ja, we gaan zo meteen ook naar het nummer luisteren. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eigenlijk wel weten, wat betekent Den Haag nou voor jou in 1 zin?
2: In 1 zin, wat Den Haag voor mij betekent?
1: Als het 1 zit lastig is, mag je uitwijken naar 2.
2: Even kijken. Thuiskomen, man.
1: Bam.
2: Thuiskomen. Zeker. Thuiskomen. Ik ben net thuis. Ik voel me thuis. Den Haag is de stad waar ik thuis hoor.
1: Kijk, ik ga daar 100% mee akkoord. En ik denk, daarmee ga ik ook gewoon lekker jouw nummer instarten. Dit is dus de nieuwste van Hermes Borsellini en Oompie. Reboot Freestyle 3.
3: CD's, is that you, baby?
2: Scare him, man. Reboot. Reboot Freestyle. Part 3. Lange adem, man. Let's get him.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
4: Dit is
0: Den Haag FM.
4: Nu het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen, ik ben André Kolen. De gemeente is van plan om 50 queer asielzoekers op te gaan vangen aan de Westvlietweg. Het plan is om een pand aan deze straat voor een periode van 5 jaar te huren om hier de opvang in aan te bieden. Hier komen niet alleen LHBTI-asielzoekers te wonen, maar ook mensen die aansluiten bij de opvanglocatie. In het pand zat eerder de zorginstelling Anton Constance voor mensen met een psychische ondersteuningsbehoefte. Maar de gemeente is van plan om het gebouw te gaan huren. De doelgroep is gebaat bij de kleinschaligheid van de locatie, omdat het ruimte biedt voor begeleiding, ondersteuning en maatwerk dat aansluit bij de specifieke behoeften van de bewoners, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de raad. Een lagere taakstelling voor het aantal op te vangen asielzoekers is voor Den Haag niet mogelijk. Dat oordeelt een rechter in een rechtszaak die de gemeente aanspande. De gemeente zegt te weinig voorzieningen te hebben om alleenstaande minderjarige vluchtelingen op te vangen. Maar de rechter gaat hier niet in mee. Je kan weer stemmen op de favoriete roos in het Westbroekpark. Welke roos verdient volgens de Hagenaars de publieksprijs? Nou, in het Rosarium staan weer honderden rozen in bloei. De bezoekers kunnen tot en met 28 juni stemmen op hun favoriet uit de 350 rozensoorten die meedoen aan het internationale rozenconcours. Kan eenvoudig met een telefoon door de QR-code in het Rosarium te scannen. En liever op papier, ook dat kan met een stemformulier. Dan nog het weer, geregeld zon, maar in de loop van de dag enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het vandaag omstreeks 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
7: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn, om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger, zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: 9:05, het laatste uurtje van de ochtendshow is alweer aangebroken. En de tijd vliegt voorbij als je het naar je zin hebt. En ik heb ook eventjes een mededeling, want ik heb weer wat meegemaakt. Er was dus een tijdje dat ik in de auto reed en ik denk, wat ruik ik? Die auto stonk en het werd alleen maar erger. Ja, dus ik dacht eerst bij mezelf, ja, misschien zijn het de filters. Maar mijn auto was net gekeurd en er was net van alles nog wat gedaan. Dus ik dacht, het kan die filter eigenlijk niet zijn. Ja, maar misschien ook weer wel. Want heel eerlijk, ik kijk ook niet altijd precies op de bon wat die garage dan allemaal doet. Ik zeg, ja, doe maar een grote beurt, doe alles maar erop in het raam. Dan op een gegeven moment krijg ik een telefoontje met, joh, meid, dat gaat dit kosten. En dan zeg ik, ja, dat doen we. Dus ik was eventjes helemaal in de war. Ik denk, nee, dat is het ook niet. En het was toen in die warme week, 2 weken terug. En het werd steeds erger, die geur. Op het moment dat ik gewoon echt niet meer in mijn auto kon zitten en gewoon echt bijna letterlijk over mijn nek ging. En ik dacht op een gegeven moment bij mezelf, het zou toch niet. Het zou toch niet zo zijn dat er een piepklein muisje in de auto ergens is gekropen. Misschien in de motorbak, weet ik veel. En dat hij daar het loodje heeft gelegd. En dat ik dat dus nu ruik. Nou, ik kan je vertellen, dat was het dus niet. Nou, ik zoek in die auto. Ik denk, ligt er dan ergens, misschien ergens een stukje eten wat is gevallen, wat ik niet weet. Nee, helemaal niks. Dus op een gegeven moment trek ik die kofferbak open. Nou, en ik werd gewoon aangevallen door die geur. Recht zo, bam. Naar, zeg maar, het ging bijna gewoon naar mijn hersenpan, vanaf mijn neus, zo. Ik denk, nee, dit is niet normaal. Dus ik kijk in die kofferbak en er liggen daar best wel, ja, wat spullen. En op een gegeven moment zie ik daar een opgevouwen tasje liggen. En ik denk, ja, maar wat is dat tasje nou eigenlijk? Dus ik haal dat eruit. Ik maak het open. Nee, maar wat ik daar zag... Ik krijg gewoon kippenvel. Ik krijg gewoon kippenvel van hoe ranzig de inhoud van dit zakje was. Er zat daar dus blijkbaar een bak sushi in. Sushi zonder vis. Het was vegetarische sushi. Maar dat maakte geen reet uit. Want die sushi was eigenlijk niet meer te herkennen. Er zat zo'n dikke laag schimmel, nieuw leven op en die geur. Ja, dus ik kan me ook niet heugen wanneer ik dat in de auto heb gelegd in dat zakje. Maar het lag zo netjes daarin. En normaal, ja, neem ik niet echt eten mee in de auto. En dit heb ik waarschijnlijk ingelegd en gedacht van, oh ja, dit neem ik mee naar huis. Nou, jongens, niet doen. Ik kon echt heel lang geen sushi eten. En ik heb tot vandaag de dag nog steeds geen sushi gegeten, omdat ik dit beeld op mijn netvlies heb. Ellendig dus. Here without you.

Mr. Know-it-all. Ja, en de zomervakantie komt er alweer aan. Nog een paar weekjes en dan hebben de meeste kinderen, jongeren, studenten lekker zomervakantie. En zo natuurlijk ook veel mensen die al lekker aan het werk zijn, hebben vakantie. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd of jij al vakantieplannen hebt staan. En zo ja, wat dat dan is. Ik zelf ga deze vakantie 2 dagjes even een citytrip maken naar Parijs. Dat ga ik met mijn schoonfamilie doen, want mijn schoonzusje die is jarig. En zij had eigenlijk het verlangen om naar Disneyland te gaan. En zou heel graag naar Parijs. Dat is wel een beetje een stad waar zij heel erg veel van houdt. Dus we gaan eigenlijk met iedereen daar naartoe. Super gezellig. En ik ga samen met mijn verloofde ga ik 5 dagjes naar Londen. En we gaan dan rondom ons verlovingsdatum. We dachten, ja, leuk. Zijn we even eruit. We nemen de hondjes mee. Die mogen ook gewoon genieten van vakantie. En wat dan wel heel erg leuk is, is dat we dan met de auto naar Frankrijk gaan. Daar zetten we de auto op de boot. En dan gaan we met de ferry naar de UK. Nou, superleuk. Zo zit je natuurlijk ook niet direct aan een limiet qua bagage wat je mee mag nemen. Want ik neem altijd te veel mee. Echt gewoon dat je denkt, meid, ga jij daar wonen? Je bent maar 5 dagen weg, of een weekje, of 2. En ja, en ik heb aan 1 koffer dus echt niet genoeg. Nou, dat zijn eigenlijk tot nu toe de plannen voor mijn zomervakantie. Het kan zomaar zo zijn dat er ineens nog wat voorbij komt. Ik ben een beetje impulsief. Maar ik ben dus benieuwd naar wat jij gaat doen. Heb jij al een vakantie geboekt? Laat het dan even weten, want de lijnen die staan open. Je kan het laten weten door een bericht te sturen naar 070-307-8899. Ja, en misschien kunnen we zo elkaar een beetje inspireren. Maar je kan het gewoon aangeven. Maakt niet uit wat het is. Don't be shy. Imani.

Ja, ik heb zojuist de lijnen dus opengezet. Want ik ben heel erg benieuwd naar wat jij deze zomer allemaal gaat doen. En er is een luisteraar, die heeft een berichtje gestuurd. En die zegt, ik ben maandag 29 juni tot en met 17 juli 3 weken vrij. Omdat ik een groot voetballiefhebber ben en het WK wil kijken. Ja, inderdaad, dat is natuurlijk ook gewoon zo. We zitten natuurlijk midden in het voetbalseizoen. Aanstaande zondag gaan we bijvoorbeeld Curaçao spelen. Er komen onwijs veel wedstrijden aan. Ja, en deze luisteraar die heeft zoiets van, wacht eens even. Ik ga gewoon lekker vrij nemen, want sorry, ik wil genieten van het WK. Ik kan dan niet focussen op mijn werk. Dus ik blijf 3 weken thuis. En verder is, zoals ik het uit dit berichtje kan zien, staat er niet echt een vakantie ergens anders naartoe gepland. Maar vooral lekker voor de tv om het WK te volgen. Ja, heb jij zoiets van, dat is eigenlijk ook hoe mijn zomer eruit gaat zien? Laat het dan vooral even weten. Want de lijnen, die staan gewoon nog steeds open. En ik laat de lijn openstaan tot ongeveer 9:45. Je kan het sturen naar 070-307-8899.

Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 10:01 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. Tegen twee verdachten van een fatale ribdeal in het Laakkwartier zijn celstraffen van 13 en 16 jaar geëist. Bij de mislukte drugsroof kwam de 21-jarige Titas om het leven. Tijdens de rechtszaak gaven de verdachten elkaar de schuld en spraken zij elkaar op belangrijke punten tegen. De werkgelegenheid in Haaglanden blijft de komende jaren groeien. Dat verwacht het UWV in de nieuwe arbeidsmarktprognose. Vooral in de ICT, zorg en zakelijke dienstverlening komen er banen bij. Tot 2028 groeit het aantal banen in de regio naar verwachting met bijna 3%. En dan naar de Vogelwijk, waar nieuwe straatnaamborden voor flink wat gesprekstof zorgen. De oude borden worden vervangen omdat de reflecterende laag was vervaagd. Maar daarbij kregen de straatnamen ook een extra onderschrift. Zo staat onder de Kiplaan, Pauwlaan en Veutlaan nu de tekst: de vogel van die naam. Niet iedereen is daar enthousiast over. Bewoners noemen de toevoeging overbodig en vragen zich af waarom hiervoor geld is uitgegeven. Anderen kunnen er juist wel om lachen. Volgens de gemeente zorgen de onderschriften voor meer uniformiteit in het Haagse straatbeeld en worden de borden voorlopig niet aangepast. Het weer van vandaag: veel bewolking met geregeld buien. Daarbij is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig en vanmiddag wordt het ongeveer 16 graden.

0: Afgelopen weekend was natuurlijk bij Kaderok was er een hele hoop aan de hand. En op de vrijdag was er daar ook een performance van Your Stage. In totaal hebben daar 27 acts meegedaan om uiteindelijk een plekje te kunnen winnen op dan de zaterdag op Kaderok zelf. Nou, er waren bandjes, maar ook Urban Acts. En ja, de winnaar van de Urban Act, die staat hier op dit moment bij mij in de studio. Je hebt een fantastisch mooie beker meegenomen.
1: Ja,
0: goedemorgen Tommy, hoe is het?
1: Goedemorgen. Ja, met mij gaat het goed hoor. En hoe is het met jou?
0: Ja, met mij gaat het ook goed. Wat lief dat je dat vraagt. Nou, afgelopen vrijdag heb jij dus meegedaan met Your Stage en dan vooral met de categorie Urban.
1: Zeker.
0: Ja, hoe was het voor jou om mee te doen met die talentenjacht?
1: Ik vond het erg leuk, ook omdat het best wel anders is dan de meeste dingen die ik gewend ben. Want hier is het natuurlijk een mix van rock en hip-hop een beetje. En ja, de meeste dingen waar ik aan mee heb gedaan zijn alleen maar rap en... Dus ja, ik vond het ook leuk om voor een ander soort publiek te staan.
0: Ik kreeg ook wel een beetje dat je dacht van... oh ja, misschien kan ik misschien wat elementen pakken... van wat je bij die bandjes voorbij zag komen. Of was het echt meer een beetje een muzikale shock?
1: Ja, een beetje een muzikale shock, denk ik. Ik probeerde gewoon vooral het publiek een beetje mee te nemen. En ja, gewoon mensen die het naar hun zin hebben. Dat is voor mij belangrijk.
0: Nou, uiteindelijk is dat volgens mij hartstikke goed gelukt. Want je staat hier dus met je beker. Had je verwacht dat je kans maakte op die prijs?
1: Ik had wel verwacht dat ik kans maakte, maar ik had niet direct verwacht van ik ga winnen dit. Ik vond het nog wel een beetje spannend, maar ik ben blij uiteindelijk.
0: Ja, dat snap je, want uiteindelijk ben je dus een van de winnaars. En toen mocht je dus die dag daarna op Kaderok zelf optreden.
1: Ja,
0: hoe was dat? Want dan was je echt een groot podium. Was dat de eerste keer dat je echt op een festival hebt opgetreden?
1: Ja, dit is wel echt de eerste keer zo'n groot podium op een festival. Maar het was een hele leuke ervaring. En gelukkig had ik mezelf een beetje voorbereid. Dus dat scheelt ook een hoop.
0: Ja, en hoe zag die voorbereiding eruit?
1: Waar de wedstrijden ook waren, in het gebouw Musicon. Daar heb je boven oefenruimtes. En daar heb ik weken daarvoor al geoefend. En sowieso shout-out naar Mackie. Mackie heeft me veel geholpen met mijn optredens. En veel gecoacht hier en daar. Dus hem wil ik sowieso bedanken.
0: Ja, en uiteindelijk stond je dan op Kaderok op te trainen. Want je net zei, qua muziekgenres is dat best wel anders dan hip-hop of urban.
1: Yes.
0: Ja, hoe denk je dat je daar alsnog wel je stem op een goede manier hebt kunnen laten overkomen tijdens je optreden dan vooral op de zaterdag?
1: Nou, ik denk vooral dat ik het publiek goed heb meegenomen. En gewoon, de mensen willen ook meedoen die daar staan. Die willen ook iets doen, niet alleen kijken. En anders kunnen ze ook naar jou op Spotify luisteren.
0: Ja, precies. En wat doe je dan met het publiek meenemen?
1: Ik probeer naar links, naar rechts te laten zwaaien. Ik probeer ze mij een beetje soms te laten herhalen. Soms alleen te laten juichen. Alleen die handjes in de lucht.
0: Ja.
1: En ook hun aankijken is vooral belangrijk. En hun,
0: Ja, dus eigenlijk maakt het niet uit waar je staat. Of het nou ook wel een festival is wat bijvoorbeeld een hele andere genre heeft. Het gaat uiteindelijk om hoe jij er als artiest mee omgaat.
1: Ja, hoe jij de show in elkaar zet, dat krijg je terug.
0: Dat krijg je terug, hè? Ja, wat vond je uiteindelijk het allermooiste?
1: Wat ik het allermooist vond
0: aan deze ervaring,
1: de avond, dat toen ik ging optreden, ik heb denk ik nog nooit zoveel mensen voor mij zien juichen. Dus ik denk dat ik dat het allermooist vond.
0: Ik kreeg ook zo'n gevoel van ik zit op het goede pad, ik wil doorgaan met muziek maken.
1: Dat werkt wel motiverend, ja.
0: Ja, dat geloof ik. Je gaat zo meteen ook hier live een nummer doen.
1: Klopt.
0: Heb je het nummer toevallig ook opgetreden afgelopen weekend of misschien bij Talentia?
1: Een van de nummers die ik bij de shows had gedaan.
0: Ja, en welk nummer is het?
1: Het liedje heet Final Way. En ik ga deze winter al mijn muziek trouwens uitbrengen. Omdat ik vind zelf dat mijn muziek een beetje een winterachtige vibe heeft.
0: Ja.
1: Dus deze winter komt er heel veel aan. Dus allemaal zo in de gaten.
0: En het heeft dus een winterachtige vibe. Ja, wanneer maakt het je muziek een winterachtig?
1: Nou, ik denk vooral dat je dat zelf goed kan beluisteren. En ik vind in de zomer denk ik dat mensen meer dansdeuntjes willen. Meer feestmuziek, een beetje vrolijk. En in de winter is het meer van... luisteren naar wat iemand zegt. En zo kijk ik er een beetje naar.
0: Nou, helemaal perfect. Ja, ik denk als jij er helemaal klaar voor bent... dan ga ik hier zo meteen lekker de muziek in starten. En dan ga je hier live voor ons performen. Want ik ben natuurlijk super benieuwd.
1: Ik ben er klaar voor, hoor.
0: Nou, hier is Tommy met Find a Way.
1: Yes. Dames en heren, hou me in de gaten. Deze winter komt alles uit. Ook deze track, dus Tommy070 op Insta. Zie me lopen in de stad alsof we lost zijn. Zo vaak gezeten in de shit, dat deed mijn mom's pijn. Nog niet tevreden, want ik ben niet waar ik kan zijn. Maar we gokken het erop, ik ben niet kansrijk. Bro, nu moet ik man zijn, want niemand hier die deed het voor me. Werk nu solo, ja, om later ook alleen te scoren. Ben nu op mijn eigen shit, we hoeven het niet eens te worden. Ik zweer het, ik heb love voor dit, bro. Hoef ik niet eens te worden. Ja, ik ben al op die pokoes sinds mijn kinderjaren. En dit is voor degene die dachten dat wij minder waren. De laatste dagen ben op slapen, moet nu minder praten. Twijfel soms nog aan mezelf, ik moet die dingen laten. Laat niks meer raken. Want alles wat je breekt, dat maakt je. Zoveel mag gescot, nog steeds voor mij het meest verlaten. Maar jij hoeft mij niet eens te kijken, check de resultaten.

we zullen onze weg vinden. Smokte voor mijn trauma's in de hoop, ja dat ze weggingen. Geloof je me als ik je zeg, er zit niks slechts in me. Ben je degene die van me houdt of zie je cash in me? Je wil die fame nu, maar het staat niet mooi. Zoveel shit gezien, maar ik was never nooit een straatieboy. Spit mijn lijf zoals het is, ik zweer het je, ik maak niet mooi. Ik denk al later hoe ik stress, want ik heb veel te veel dagen al geslapen in mijn nest. En de waarde van je tijd is wat je later pas beseft. Bro, ik heb zoveel shit verpest, ik loop met blaren op mijn chest. Ik kan niet langer stressen meer om shit die je niet toedoet. Vandaag voel ik me fucked, dus ik verwerk het in mijn pokoe. 3 uur in de nacht is ja, ik neem mijn laatste shoot op dat ik leven kan van rap, maar alsnog doe het niet voor toe.

0: Ja man, dat was hem man.
1: Ja, lekker hoor. Ja, ik snap wel waarom jij hebt gewonnen afgelopen weekend.
0: Dankjewel.
1: Ja. En voor iedereen die natuurlijk hartstikke benieuwd is hoe die beker er uiteindelijk uitziet, zou ik even aanraden om even natuurlijk te kijken via onze livestream. Ja, het ziet er echt fantastisch mooi uit. Die krijgt denk ik een mooie plek in je kamer.
0: Zeker, is ook de eerste prijs die ik heb gewonnen. Dus dat is sowieso een speciaal plekje in je hart.
1: Ja, voor alles een eerste keer. Nou, even ter afsluiting, waar kunnen mensen jou vinden?
0: Op Instagram, TikTok. En ja, ik heb eerder muziek uitgebracht, maar dat deed ik een beetje chaotisch en zo. Dus ik heb dat offline gehad. Dus ik ga deze winter alles uitbrengen, mijn wintermuziek. En dan hoop ik dat ik in de winter word beseft.
1: Ja, precies. Nou, ga zo door en dat je nog veel meer prijzen mag gaan winnen.
0: Heel erg dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wij dachten vandaag allebei groen.
0: Ja, kennelijk. Ja. Hing in de lucht, hè? Ja. Maar dat groen is de kleur van de hartchakra. Dus ons hart staat gewoon open. Yes. En het hoort ook bij Den Haag, groen-geel.
1: Ja, precies. Ja. Ja,
0: dus als de zon nou haar best doet voor geel vandaag, dan leveren wij het groen.
1: Ja, dat vind ik een mooi evenwicht zo hier in Den Haag. Ja, vind ik wel.
0: Ik ook. Dus, nou, leuk. Ik heb vanmorgen mijn vinger verbrand.
1: Hoe heb je dat gedaan? Ja, ik zie het.
0: Heel dom. Nou, ik wilde... mijn thee was nog niet op, maar ik moest wel anders school. En toen wilde ik mijn warmhoutbeker even zo met de koeker spoelen, dat die een beetje warm was, dat niet die thee gelijk koud was. En toen deed ik zo mijn vinger.
1: En toen was je vinger verbrand.
0: En toen dacht ik, wat een oen.
1: Ja. Ja,
0: maar het doet echt nog wel pijn. Ik heb even onder de koude kraan gehouden, maar niet zo lang. En nu zie ik dat het toch wel wat verdikkend en rood is. En dan denk ik de hele tijd, ik voel mijn vinger. Ja. Dat vind ik niet leuk.
1: Nee, want ja, als je je verbrandt, moet je lang koelen. Want het gaat heel langzaam door naar binnen.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Maar dat was
0: water,
1: niet
0: de rest
1: voor.
0: Komt later. Maar nee, wacht, ik hou even hier tegen die koude microfoon. Dus het standaard.
1: Ja. Dat is lekker. Ja, dat helpt. En nu ik trouwens wel dus naar je vingers kijk, zie ik wel dat er nieuwe nagels ook op zitten.
0: Nieuwe nagels? Ja. Ja.
1: Wat leuk.
0: Dat zijn stickertjes. Dus gel lak stickers. Ik heb al een keer verteld in de uitzending dat ik sinds kort mijn nagels lak. Dat doe ik nooit, want zo ijdel ben ik niet. En ik vind dan ook, dan moet het netjes zitten. En als ik mijn nagels lak, dan is het meestal dezelfde dag nog zitten er butjes en zo in.
1: Ja.
0: Nou, dus toen heb ik zo'n hele set gekocht van gel lak. Want dat vond mijn dochter, die vindt dat leuk om te doen. Maar dan liep ze met zulke nagels en vond ik geen porum. Dus ik zei, weet je wat, ik koop het, dan mag jij het steeds bij mij doen.
1: Ja.
0: Kan je oefenen. Misschien word je er wel goed in. Kan je het op een gegeven moment voor een centje doen. Dus nu heb ik dus elke keer de mooiste nagels. Maar toen was er ook een bedrijf die zag dat op Instagram. En die zei, wil jij niet onze proberen? Dus nu kreeg ik opgestuurd.
1: Ja, perfect.
0: En ik heb het zelf even gedaan, want dochterlief moest gewoon slapen.
1: Ja.
0: Dus ik kon dit zelf.
1: Dat wou ik zeggen. Ja, hartstikke goed gedaan.
0: Omdat het dus plakken is.
1: Ja,
0: dus je plakt dus een soort plakkerig velletje nagellak erop. En dan moet je heel goed aanwrijven. En dan moet het onder een lampje, 60 seconden. En dan is dat erbij. En dan...
1: Klaars, Kees.
0: Nou, ik vind het heel leuk.
1: Ja, ik wou dat zeggen. Ja.
0: Ben benieuwd hoe lang het blijft zitten.
1: Ziet er heel leuk uit.
0: Dankjewel. Ja, ik zag jouw nagels. Daar ben ik natuurlijk helemaal door geïnspireerd geraakt.
1: Ja.
0: Want jij hebt altijd hele mooie nagels. Maar doe jij het zelf?
1: Nee, dat kan ik echt niet. Ik heb een vaste nagelstylist. En ik ga elke 3 tot 4 weken naar haar toe.
0: Oké, maar zo lang blijft het bij jou zitten?
1: Ja.
0: Dat is wel kik hoor, want dat bij mij is het langste 10 dagen geweest tot nu toe.
1: Ja, maar dit is een acryl gel.
0: Oh, dat is geen gel lak.
1: Nee, gel lak. Nee, daar kan ik niet mee.
0: Je hebt een soort nepnageltje.
1: Ja.
0: Dan.
1: Ja, de echte nagel is zelf ook net zo lang inmiddels.
0: Ja, maar daar gaat wel echt een dik laagje overheen.
1: Ja. Dus zo doe ik het.
0: Nou, die ik gisteren had, ik viel er dus gisteren spontaan af. Na 4 dagen. Dat vind ik dan te snel.
1: Ja, nee, dat is te snel.
0: Dat vind ik jammer.
1: Nee. Maar,
0: de uitzending.
1: Ja.
0: Nou, ik zag net 3 brandweermannen lopen. En ik had er 1 besteld. Maar
1: ik kreeg er 3.
0: Ik zie zeg maar ja, dan krijg je er 3. Dus ik zag 3 brandweermannen lopen. En het wordt gezellig, denk ik. We gaan het hebben over veilige feestversiering. Is natuurlijk heel belangrijk. Met de wintersport was dat in Zwitserland. Was die vreselijke ramp weer gebeurd. Is in Nederland natuurlijk ook al in Volendam een keer gebeurd. En nu, juist nu met de voetbal en zo, gaan mensen vlaggetjes ophangen. Maar we gaan even mensen hun kopje erbij houden dat het wel veilig gebeurt. En dat als je dus laaghangende versiering hebt, geen vuurwerk in je drankje. Dat soort dingen.
1: Ja,
0: maar goed, dus dan gaat de brandweer ons vertellen. Dan gaan we het hebben over fietsmaatjes. Aanstaande zaterdag is er een opening van dat project. En er worden nog maatjes gezocht. Dan hebben we een nieuws uit de wijk. Ja, een item.
1: Ja. Ja.
0: Wat weet ik nog even niet. Maar iets waar een Hagenees of Hagenaar trots op is, blij van wordt. En wat vrij nieuw is. Onder het concept van vroeger was alles beter. Maar die nieuwe dingen, die mogen er ook wel wezen. En het is woensdag, dus ik ga ook bellen met tuinwachter Danny. En het is de letter I. Dat heb ik mezelf echt moeilijk gemaakt. Oh, gisteren heb ik een potje van gemaakt, Sentje.
1: Oh.
0: Een potje van gemaakt. Oké, dus ik had Isis, hè?
1: Ja.
0: Dat is dus een hardrockband.
1: Ja.
0: Maar in mijn hoofd had ik 100% Isis. De DJ, de vrouwelijke DJ. Dat was dus niet zo. Dus er kwam echt een, takkenherrie uit die speaker. Dat ik dacht, oh my god, wat heb ik nou eigenlijk gedaan?
1: Ja, wat de hel?
0: En toen ging ik kijken naar de nummers om te importeren voor de winnaar. De kortste was 7 minuut 12.
1: Nee.
0: Ja.
1: Oh.
0: En de lange was 9 minuut 13.
1: Okay,
0: en dat was met een mega intro en een mega outro. En ik heb een klein stukje laten horen. En na een minuut heb ik een ander liedje opgezet.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ik dacht, ik heb gewoon gefaald. Ja, gewoon gefaald. En weet je, dat is niet erg.
1: Dat is
0: want
1: niet
0: mensen
1: erg.
0: Mogen fouten maken. Ook Jessica mag ze.
1: Ja.
0: En ik heb hem gewoon toegegeven. En mijn welgemeende excuses aangeboden aan de luisteraar. Maar voor vandaag, ja, de E is gewoon lastig.
1: Ik wou zeggen, het is gewoon ook een lastige letter.
0: Precies, dus Ilse de Lange, easy peasy.
1: Ja.
0: Isis gaan we niet meer doen.
1: Nee, doen we niet meer.
0: Ik heb nu Iris de Hond. Is ook niet per se volledige muziek die we normaal draaien, maar wel doable. Wat we dan verder nog hebben, Imagine Dragons. Dat is leuk, dat past.
1: Ja.
0: En Ice Cube vind ik ook wel leuk voor een keertje. Dus nou ja, maar die Isis plank, misgeslagen.
1: Misgeslagen,
0: ja. Kan maar goed,
1: gebeuren.
0: Voor een Iris de Hond, Dream of Everything en La Valse d'Amélie.
1: Ja, ik zag het gisteren inderdaad voorbij komen. Het
0: toen dacht je, yes, wat een scheisse keuzes.
1: Ja. Dus, ja, toen dacht ik, ja, doe maar die eerste, dacht ik toen.
0: Ja, precies. Ja. Dream of Everything.
1: Ja, nou, dat dacht ik toen.
0: Mooi. Dat, gaan we, dat staat genoteerd.
1: Ja.
0: En wil jij nou ook je stem uitbrengen, dan kan dat via Instagram, @denhaagfm.
1: En zo is dat. Ja, ik ben heel erg benieuwd zo meteen wie er dus uiteindelijk gaat winnen. Nou, veel succes zo meteen met de show. En ik ga alvast lekker koffie zetten ook. Lekker koffie drinken. En morgenochtend ben ik er weer.
0: Tot morgen.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben André Kolen. De gemeente is van plan om 50 queer asielzoekers op te gaan vangen aan de Westvlietweg. Plan is om een pand aan deze straat voor een periode van 5 jaar te huren om hier de opvang in aan te bieden. Hier komen niet alleen LHBTI-asielzoekers te wonen, maar ook mensen die aansluiten bij de opvanglocatie. In het pand zat eerder de zorginstelling Anton Constance voor mensen met een psychische ondersteuningsbehoefte. Maar de gemeente is van plan om het gebouw te gaan huren. De doelgroep is gebaat bij de kleinschaligheid van de locatie, omdat het ruimte biedt voor begeleiding, ondersteuning en maatwerk dat aansluit bij de specifieke behoeften van de bewoners, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de raad. Een lagere taakstelling voor het aantal op te vangen asielzoekers is voor Den Haag niet mogelijk. Dat oordeelt een rechter in een rechtszaak die de gemeente aanspande. De gemeente zegt te weinig voorzieningen te hebben om alleenstaande minderjarige vluchtelingen op te vangen. Maar de rechter gaat hier niet in mee. Je kan weer stemmen op de favoriete roos in het Westbroekpark. Welke roos verdient volgens de Hagenaars de publieksprijs? Nou, in het Rosarium staan weer honderden rozen in bloei. Bezoekers kunnen tot en met 28 juni stemmen op hun favoriet uit de 350 rozensoorten die meedoen aan het internationale rozenconcours. Kan eenvoudig met een telefoon door de QR-code in het Rosarium te scannen. En liever op papier, ook dat kan met een stemformulier. Dan nog het weer, geregeld zon, maar in de loop van de dag enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het vandaag omstreeks 16 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
6: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
7: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
8: 100% Haags. We beginnen dit uur met Bouwsa met Magnetic. Tot

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 8:08 op deze woensdag 10 juni. Eén keer in de maand op woensdag is de brandweer bij mij op bezoek. En vandaag is het brandweerman Steven die hier zit. We gaan het hebben over hoe veilig kan je versieren voor het WK voetbal. Want het is een hoop vlaggetjes, rood, wit, blauw, oranje. En slingers, nou wat heb ik al nog meer zien hangen? Flyers, posters, hele vlaggen. Hoe doen we dat nou op een hele veilige manier? Dan gaan we het ook hebben over fietsmaatjes. Ik ga bellen met Jens, want aanstaande zaterdag is er een leuke opening van fietsmaatjes. Maar eerst is het tijd voor...
2: Even na elf.
1: De Even na elf. En we doen het artiesten ABC. En ik heb het mezelf daar lekker moeilijk mee gemaakt. Want echt niet iedere letter is even makkelijk. En gisteren heb ik er ook een potje van gemaakt met Isis. Met nummers van 7 tot wel 9 minuten. Wat helemaal niet geschikt is voor de radio. Dus dat vergeten we even. Zand erover. Snel door naar de volgende. De I van Iris de Hond. Ook niet per se een artiest die we heel vaak draaien. Maar ik heb Iris toch wel al een paar keer in de uitzending gesproken. En ook al gedraaid. Dus vandaag de keuze uit 2 nummers van haar. Dream of Everything. Of La Valse d'Amélie. Beide nummers zijn van Iris de Hond. Er zitten natuurlijk mooie pianopartijen in. En jij kan ze gaan beluisteren en stemmen op Instagram. In @denhaagfm. Daar in de story vind je de poll en dan klik je op jouw favorietje. Ik ga ze hier alvast laten horen. Open jij dan de Instagram pagina van ons vast. Komt-ie, hè?
2: Even.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran Repeated. En daarvoor je Amy Winehouse met Rehab.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Nou, sorry, die wilde ik even niet. Ik wilde deze.
3: Even een bakkie. Met de brandweer.
0: Ja, want hij zit hier live. Ik hoef niet te bellen. Brandweerman Steven zit hier bij mij in de uitzending. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Jessica.
0: Ja, wat fijn dat je er bent. Ik zag je al aankomen lopen met een paar matties van de brandweer. Ik zei, joh, ik krijg er vandaag 3. Maar die gingen toch iets anders doen. Vandaag ben je gewoon hier alleen. En we gaan het vooral straks ook hebben over hoe we veilig om kunnen gaan met die gezellige rood-wit-blauwe en oranje versiering voor het WK. Maar eerst wil ik even weten wie er hier bij mij aan de rooibosthee zit. Ik heb hem wel gegeven, hè? Ja, ik heb de rooibos, gelukkig. Steven, sinds wanneer zit je bij de brandweer?
4: Ik werk nu bijna 5 jaar bij de veiligheidsregio Haaglanden.
0: Ja?
4: Oftewel, brandweer Haaglanden.
0: Ja? En wat ben je meteen begonnen als brandweer? Want je zegt zo, de veiligheidsregio Haaglanden deed je eerst iets anders?
4: Nou, dat is wel grappig. Ik ben hier terechtgekomen vanwege een vriend van mij. Die tipte mij op een functie bij de brandweer Haaglanden. Maar ik zag het logo van de veiligheidsregio staan.
0: Ja.
4: Ik wist niet dat dat hetzelfde was.
0: Nee, precies.
4: Ja, inmiddels weet ik dat wel.
0: Ja.
4: Na 5 jaar. 5 jaar ontzettend naar mijn zin. Ik voel me erg betrokken bij de stad.
0: Ja.
4: Waar ik zelf ook woon, op Scheveningen. Ja, ik ga iedere dag met plezier naar mijn werk toe.
0: En wat is jouw functie?
4: Mijn functie is de titel daarvan adviseur gebruiksveiligheid.
0: Ja.
4: Doe dagelijks is ik adviseer op brandveiligheid in de bouw en in bestaande bouw.
0: Ja.
4: In de regio hier zo. Zelf vind ik het leuk om vooral veel op de bouw te lopen. Er wordt ontzettend veel gebouwd. We hebben
0: helm op, veiligheidsschoenen en gaan.
4: Ja, we hebben nieuwe ontwikkelingen in de bouw. Soms gaat dat niet per se gepaard met brandveiligheid.
0: Mm.
4: Dus ingewikkelde vraagstukken. En als het er eenmaal staat, dan staat het er voor hopelijk een lange tijd.
0: Ja, precies. Ja, ik heb ook dus wel eens meegekregen hoe je inderdaad in de bouw, als dan een buis door een muur gaat, hoe er dan sluizen moeten zitten, zodat het niet, dat dat niet een poort wordt voor als er brand is in de ene kamer, dat het makkelijk naar de andere kamer gaat. Dus dat is echt jouw dagelijks werk.
4: Ja, bijvoorbeeld.
0: Die vertragende middelen die al bij isolatie en opbouw gebruikt worden.
4: Ja, inderdaad, bijvoorbeeld. Isolatie is daarin wel een bijzondere. Omdat we tegenwoordig veel te maken hebben met emissieloos bouwen. En sommige isolatiematerialen die wij vooral vroeger heel veel gebruikten en ideaal zijn het oogpunt van brandveiligheid,
0: ja,
4: omdat ze onbrandbaar zijn. Daarvan zijn we tegenwoordig steeds minder fan, omdat het qua milieu een hogere belasting heeft. Daar komen alternatieven voor en die alternatieven zijn niet per se brandveilig. En dan behandelen we die, maar dat is allemaal redelijk nieuw. En ja, je komt vaak achter de risico's ergens van. Als het misschien al
0: een keer mis is gegaan.
4: Ja,
0: ja,
4: dat hopen we niet.
0: Nee. Maar
4: ja, we zitten nu wel echt midden in die transitie van vroegere bouwmaterialen en methodes naar de nieuwere.
0: Heel, heel dynamisch en actueel, zullen we het maar noemen.
4: Ja, zeker weten. Ook heel veel betrokken stakeholders. Je hebt te maken met de gemeente die echt huisvesting wil bevorderen.
0: Mm-hmm.
4: Steeds meer opleveren. Maar ook te maken met bouwers.
0: Ja.
4: Of iets uitvoerbaar is of niet. We hebben te maken met het geld wat heel erg betrokken is vanuit de andere partij. Kan iets, want ja, we kunnen wel heel veel willen. Maar als er geen geld voor is, ja, dan wordt het altijd een wat stroever verhaal.
0: Ja, precies.
4: Dus ja, het is inderdaad een hele dynamische werkomgeving. En vooral ook de gesprekken die we hebben met alle betrokkenen.
0: Ja, dit is niet iets waar je meteen aan denkt. Als je denkt van je werkt bij Veiligheidsregio Haaglanden / brandweer. Dit is ook een taak van jullie.
4: Ja, zeker weten.
0: Ja.
4: Het is een grote taak.
0: En kunnen jullie ook zeggen van, stop maar even. Want dit gaat brandveilig technisch. Wordt het niet goed, deze aanbouw?
4: Ja, dat kunnen wij ook. Kijk, wij zijn wij zijn dan geen bevoegd gezag. De bevoegd gezag is de gemeente.
0: Ja.
4: Alleen wij adviseren,
0: ja, precies,
4: het bevoegd gezag wel.
0: Ja.
4: Dus sommige beslissingen die komen echt vanuit bevoegd gezag. Maar wij zijn daarin vaak wel het leidende advies als het gaat om brandveiligheid.
0: Ja, logisch. Gelukkig maar.
4: Ja,
0: ja,
4: klopt. Want we hebben die expertise ook. En we hebben een onwijs mooie operationele dienst. Waar wij ook heel erg veel van leren.
0: Ja.
4: Als voorbeeld, ik heb een piketfunctie. Dat betekent,
0: ja,
4: dat ik in mijn piket ben ik 7 dagen 24 uur per dag beschikbaar. Voor de operationele dienst. Om mij eigenlijk als een soort hulplijn te laten invliegen. Om dan ter plaatse de brandveiligheid te beoordelen.
0: En dat gaat niet over een brandmelding dan? Dat gaat over als er gebouwd wordt?
4: Nou, dat is dan eigenlijk wel in het gebruik. Want de operationele dienst wordt heel al gebeld voor.
0: Ja, dus als er al een brand is, van hoe hoor je het overslaan tegenhoudt? Bedoel je dat?
4: Nou, dat kan een van de vraagstukken zijn. Maar wat we veelal zien, is dat de operationele dienst op een situatie komt. En de bevelvoerder of een officier van dienst bijvoorbeeld, die vindt het onveilig. Mm-hmm. En die heeft dan het vraagstuk betreft bouwwet en regelgeving.
0: Ja.
4: En dan komen wij langs, en dat is vaak na het incident, om te kijken van ja, wat hier gebeurde, het gebruik dat er was.
0: Ja, ja.
4: Kan dat in het kader van bouwwet en regelgeving die ervoor is?
0: Ja. Of is er iets fout gegaan en is er iets over een wet overtreden wellicht?
4: Ja, klopt. Want die wetten die zijn er uiteindelijk voor veiligheid. Zo heb je bijvoorbeeld in een logiefunctie, in een hotel, heb je een aantal voorzieningen die je moet treffen om daar de brandveiligheid te waarborgen. Want het kan niet zo zijn dat je een hotel hebt waarbij je niet de melding krijgt als er rookontwikkeling ergens.
0: Nee, precies. Nee, precies. We gaan het zo meteen ook hebben over de brandveiligheid tijdens gezellige feestjes. Het WK staat voor de deur. Een hoop mensen hangen vlaggetjes op. Dat betekent niet dat het er altijd veiliger op wordt. Maar als we het advies van Steven gaan volgen, dan komt het helemaal goed. Dus blijf lekker hier. Eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. Ik heb Mijndel klaarstaan met Hoe Mooi Dit Is.
3: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit was de band Meijendel met Hoe Mooi Dit Is.
1: Even een bakkie met de brandweer.
0: Brandweerman Steven, of eigenlijk adviseur van de veiligheidsregio Haaglanden, zit hier bij mij in de studio en hij gaat ons eventjes goed advies geven als het gaat om versiering ophangen. Daar kan je natuurlijk alles van onthouden voor als er weer een verjaardagsfeestje is, of een vrijgezellenfeestje, of kerst. Maar nu gaat het eventjes over de rood-wit-blauwe oranje versiering. Want Steven, wat zijn de spelregels van het ophangen van versiering als we het hebben over brandveiligheid?
2: Ja, als we buiten op straat als voorbeeld nemen, we hebben een aantal mooie straten in Den Haag.
0: Ja.
2: Daarbij is oranje versierd.
0: Zeker, vooral bij jou daar op Scheveningen.
2: Op Scheveningen.
0: Bij de Haagse Markt.
2: Ik zal er vast nog wel een paar vergeten.
0: Ja.
2: Maar het moet voor ons wel bereikbaar blijven. Dat is punt 1.
0: Ja.
2: Bereikbaarheid. En dat betekent dat er een aantal spelregels zijn. Die zijn eigenlijk altijd wel. Maar als burger heb je daar niet heel veel mee te maken. Omdat je niet heel vaak zelf een lantaarnpaal of bijvoorbeeld iets anders plaatst. Maar de vlaggetjes in dit geval wel. De hoogte daarvan is 4,5 meter. En de vrije doorgangsbreedte is 3,5 meter. En dat is er eigenlijk voor om te zorgen dat wij er doorheen kunnen.
0: Ja. Dus ik heb zo'n straat en dat is dan een stoepje, geparkeerde auto, de straat, geparkeerde auto, stoepje. Nou, ik weet even niet hoe breed dat is. Maar als je daar de vlaggetjes op 4,5 meter hoogte hangt, mag dat.
2: Klopt inderdaad, ja.
0: Ja.
2: Daar zijn dan onze auto's op ingericht. En andersom, de straten zijn erop ingericht, zodat wij er doorheen kunnen rijden. Alleen als jij de vlaggetjes op 2,5 meter hangt en er gebeurt iets, waardoor de auto wel door de straat moet komen,
0: ja,
2: dan is het wel een belemmering. En dan levert dat alleen maar heel veel tijdverlies op.
0: Ja, en tijd is heel cruciaal in noodsituaties.
2: Ja, tijd is inderdaad.
0: Ja. Dus vlaggetjes in de straat ophangen op minimaal 4,5 meter hoogte.
2: Dat klopt.
0: Oké. Okay. Nou, dat is mooi. En dat minstens 2,5 meter breedte vrij. Wat is dat? Dat is dat als het een heel smal straatje is, dat het niet mag.
2: Ja, het is 3,5 meter.
0: Ja?
2: Vrije breedte.
0: Ja.
2: In veel straten is dat wel haalbaar. Er zijn natuurlijk enkele straatjes waarbij dat erg lastig wordt.
0: Ja, als er bijvoorbeeld geen parkeerplekken zijn, maar het is gewoon een klein straatje met alleen maar, zoals je dat in de binnenstad hier wel ziet.
2: Ja.
0: En als die straat dan van gevel tot gevel minder dan 3,5 meter is,
2: ja, dan wordt het lastig. Maar als dat al vanaf bijvoorbeeld 100 jaar geleden is, ja, dan houden wij daar alsnog altijd wel rekening mee. Want dan weten we dat.
0: Ja.
2: Alleen we weten het niet dat als de straat 5 meter is en je beperkt hem met 2, dus je komt uit
0: zo.
2: Op 3,
0: dan
2: is dat bij ons niet bekend. En dan is het wel een lastig iets als wij daar aankomen.
0: Dus als je bijvoorbeeld een opblaas oranje leeuw gaat neerzetten, waardoor de doorgang minder dan 3,5 meter wordt. Dat bedoel je hiermee.
2: Klopt, goed voorbeeld.
0: Juist. Oké, ja. En dan, jullie hebben brandkranen. Die staan in de stad. Daar mogen we nooit wat mee doen.
2: Klopt.
0: Nee.
2: Niet opendraaien. Zet er niks op. Ook niet die oranje leeuw die je misschien toch wel gaat opblazen. Vooral niet je auto. Maar zet je auto ook niet op de hoek van de straat als het een kleine straat is. En je gaat ergens het WK kijken.
0: Ja.
2: Heel veel mensen. Straat is vol. We kennen het probleem allemaal in Den Haag.
0: Ja.
2: Doe het niet, want wij kunnen de draai niet maken. En dat maakt
0: precies
2: het dan wel heel erg lastig. Maar ook andere partners, die kunnen het ook niet doen.
0: Nee.
2: Bijvoorbeeld een ambulance. Ja, dan heb je toch ook wel een probleem. En dan kom je weer in dat tijdverlies. Dat willen we juist allemaal niet.
0: Nee, precies. Dus ook tijdens het WK niet je auto dubbel of op een hoek zetten. Gewoon netjes parkeren waar het mag.
2: Juist.
0: Nou, als we dan hebben over brandveiligheid, versiering. Is er dan nog iets waar we op moeten letten qua is iedere vlag hetzelfde?
2: Niet iedere vlag is hetzelfde. Sterker nog, de meeste vlaggetjes die je koopt voor eigenlijk een lage prijs, die zijn niet per se, nou, hoe zeg je dat? Brandvertragend of brandveilig. Ze zijn er wel. Alleen dan zit je toch meer in de markt waarbij een horecaondernemer zijn vlaggetjes koopt.
0: Ja.
2: Kan wel. Voor de particulier is het denk ik beter om dat online te bestellen. Je kan kijken naar twee keurmerken.
0: Ja.
2: Het KEMA of het DECRA keurmerk.
0: Okay.
2: Dat toont aan dat de vlaggetjes wel brandvertragend zijn. Het blijft altijd plastic. Dus het blijft altijd toch brandbaar.
0: Mm-hmm.
2: Maar brandvertragend is daarbij wel het minste wat je kan doen.
0: Ja, precies. Als we nou binnen gaan versieren, of trouwens buiten hebben we ook verlichting, moeten we dan nog opletten met lantaarnpalen, lampen, dat soort dingen?
2: Ja, hou vlaggetjes altijd weg van een ontstekingsbron. Een warmtebron, bijvoorbeeld elektriciteit.
0: Ja.
2: Maar het kan ook je frituurpan of barbecue zijn. Die kan je frituurpan heb je wellicht binnen staan. En de barbecue misschien buiten op straat wel. Ja, dat kan wel een ontsteking zijn voor die vlaggetjes waar jij de straat heel erg leuk mee versiert.
0: Ja.
2: Dus wees daarvan bewust en hou een afstand. En als je een afstand houdt, doe het dan 50 centimeter.
0: Ja, 50 centimeter van iets wat eventueel warm zou kunnen worden.
2: Ja, maar gebruik daar ook wel vooral het boerenverstand bij.
0: Ja.
2: Als jij een vuurtje maakt, bijvoorbeeld in een ton of iets vergelijkbaars, ja, dan is die 50 centimeter misschien niet
0: te weinig
2: genoeg. Ja,
0: nee.
2: Want je gaat er zelf ook niet 50 centimeter van afstaan.
0: Nee.
2: Ja, want dan die mooie jas die je hebt van dat nylon.
0: Ja.
2: Dat gaat ook niet goed.
0: En die mooie weekkamerjas. Ja, of wat is het, een juichjek?
2: Ja, precies. En die vlaggetjes zijn van datzelfde materiaal.
0: Ja.
2: Dus je krijgt dezelfde reactie.
0: Ja, ja, dat willen we niet. Het gaat als een lopend vuurtje. Nou zie ik best wel veel van die soort hele grote vlaggen of spandoeken voor de ramen hangen. Maar dat is eigenlijk ook niet een goed idee.
2: Nee, bij ontbranding zal hitte en of straling wel door je ruit heen gaan.
0: Ja.
2: Veel mensen weten dat niet, maar dat is wel zo. Als ik een ander voorbeeld noem. Als jij thuis ligt en het zonnetje dat komt lekker door de raam heen, dan voel je de hitte en de straling daarvan ook.
0: Ja.
2: Het is met brand hetzelfde. En die straling, dat kan een ontstekingsbron zijn naar hetgene wat jij achter de ruit hebt staan aan de binnenkant van je huis.
0: Ja.
2: Wat je ook wel eens ziet, is dat die vlaggen of die banners die ze ophangen, dat dan een straat breed is. Dus dat betekent als die bij huis nummer 1 ontsteekt of ontvlamt, dat die misschien wel overgaat naar huis nummer 3, naar huis nummer 5,
0: ja,
2: et cetera. En dan wordt het voor ons wel een erg lastig verhaal. Dan moeten we dus.
0: Ja, en maar dan heb je het dus over als het aan de buitenkant hangt. Niet als het aan de binnenkant hangt. Aan de binnenkant kan je wel een banner ophangen achter je raam.
2: Nou ja, aan de binnenkant hebben we ook gordijnen.
0: Ja, daarom dacht ik, waarom niet?
2: Ja, maar gebruik daarbij wel dat verstand van hey, geen ontstekingsbronnen. Dat geldt voor gordijnen zo, maar dat geldt ook voor die banner.
0: Ja, precies, die er misschien nu hangt en normaal niet.
2: Precies, ja.
0: Ja, ja, je moet gewoon dus heel goed nadenken. Nog heel eventjes, want we gaan alweer rap door de tijd heen. We moeten nadenken, we moeten ons aan een aantal regeltjes houden. Gewoon zodat alles soepel kan verlopen wanneer het een keer misgaat. Maar dan hebben we toch, als het misgaat, dan moet je veilig kunnen vluchten. Waar moeten we dan aan denken?
2: Klopt, om veilig te kunnen vluchten heb je een vrije doorgang nodig. En je wil vooral die brand die misschien gaat komen, wil je niet in de gang hebben of in je portiek, waardoorheen jij moet vluchten om naar buiten te kunnen gaan.
0: Ja.
2: Zorg dat dat vrij is van nou ja, een grote mate van brandbare spullen of objecten waardoor je er lastig doorheen kan.
0: Ja.
2: Inmiddels is het verplicht in ieder huishouden, of het nou bestaande bouw of nieuwbouw is, dat jij een rookmelder hebt hangen.
0: Ja.
2: En dat zou ook in die gang zijn. Let daarop. Als die er nog niet is, schaf het aan. Het
0: ja.
2: is de prijs niet. En je hebt er gewoon heel erg veel baat bij.
0: Ja.
2: Of het nou overdag gebeurt, of misschien na het WK. Als je met een paar biertjes op gaat slapen. Van die rook word je niet wakker.
0: Nee.
2: Die rookmelder, daar word je wel door wakker.
0: Ja, precies. Ja, en dan kratten met statiegeld en fietsen op de gang. Want als er rook is, zie je het niet en dan breek je je nek erover.
2: Ja, bijvoorbeeld. Maar dat kan ook voor een portiek hetzelfde.
0: Ja, precies. Steven, dankjewel voor deze tips. Ik wens een heel veilig WK voor iedereen met een hoop gezellige versiering en geen brandjes.
2: Dank.

0: Coldplay featuring Beyoncé, Hymn for the Weekend. En voor die Damiano David met Born with a Broken Heart.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Even bellen met...
0: We bellen met Jens. Hij is van Fietsmaatjes. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat we elkaar even kunnen spreken hier aan de telefoon.
4: Ja, superleuk.
0: Aanstaande zaterdag hebben jullie de officiële opening van Fietsmaatjes in Haagse Hout. Vertel eens, wat is dat?
4: Ja, klopt. Ja, Fietsmaatjes is een initiatief waarin wij twee maatjes aan elkaar koppelen eigenlijk. En dat is iemand die niet meer zelfstandig kan fietsen. En iemand die graag iemand anders helpt om weer lekker op pad te gaan op de fiets.
0: Ja.
4: Dus we doen dat met een duo-fiets en dan zit je eigenlijk naast elkaar.
0: Ja.
4: Wij zorgen dat die maatjes aan elkaar gekoppeld worden. En we hebben een fiets en dan kunnen ze lekker op pad eigenlijk.
0: En die fiets die kan je dan gebruiken... Op een bepaalde tijd kan je dat inplannen. En dan ga je gewoon vanaf de plek waar die fiets staat... ga je gewoon een tochtje maken.
4: Ja, we hebben in Zuiderhout inderdaad een stalling. Daar staat de fiets. De gasten en de vrijwilligers, zoals we die dan noemen... die spreken samen een moment af. Ook hoe vaak ze op de fiets gaan. En dan kunnen ze gewoon inderdaad naar de fiets... en dan kunnen ze zelf dat tochtje gaan maken. Ja.
0: Nou is zaterdag de officiële opening. Wat gaat er zaterdag gebeuren?
4: We zijn al wel een tijdje in een opstartfase in Haagse Hout. Met ons fiets en dan die staat in Bezuidenhout. Zaterdag gaan we die officieel aftrappen, openen. Op de Pareldag in Bezuidenhout.
0: Ja.
4: Een wijkmedewerker van de gemeente zal dan door een lint heen fietsen ter opening.
0: Ja.
4: En dat doen we bij het wijkcentrum in Bezuidenhout om 1:00.
0: Leuk. En ben jij zelf ook fietsmaatje?
4: Ja, zeker. Nou ja, ik doe vooral de instructieritjes om nieuwe vrijwilligers veilig de weg op te laten gaan.
0: Ja, precies. Maar wat kan je nou, wat wordt er verwacht van vrijwilligers die zich aanmelden?
4: Nou, vrijwilligers die zich aanmelden, die moeten beschikbaar zijn om eens in de maand of eens in de week. Daar wordt al rekening mee gehouden met de match die we maken.
0: Ja.
4: Om er gewoon lekker te gaan fietsen. Dus eigenlijk is het heel simpel. Je moet alleen een stelsel gewoon een keer beschikbaar zijn, maandelijks of wekelijks. En het leuk vinden om te fietsen, een praatje te maken. Het is voor mensen die niet meer zelf kunnen fietsen en lekker sportief bezig zijn. Weer lekker naar buiten, dat gevoel van fietsen weer hebben. Maar ook gewoon een heel gezellig uitje eigenlijk.
0: Ja, en wat voor soort gasten zijn jullie gasten? Zijn dat vooral oudere mensen?
4: Ja, dat zijn vooral oudere mensen, dus die hun hele leven eigenlijk gefietst hebben. En wat minder stabiel zijn, of het eigenlijk niet meer durven. Het is natuurlijk ook druk in Den Haag. En die dat eigenlijk enorm missen.
0: Ja.
4: En dan komen ze bij ons en dan is het een hele openbaring dat er zo'n fiets bestaat.
0: Ja.
4: Dat is best wel een groot ding. Dus
0: ja, want hoe ziet die eruit? Hoe zit je daarin?
4: Nou, het zijn eigenlijk twee normale stoelen. En die zitten naast elkaar, waarbij je natuurlijk maar één kan sturen. Maar je fietst beide gewoon lekker mee.
0: Ja, dus je hebt allebei trappers. Maar alleen het maatje stuurt. Klopt dat?
4: De vrijwilliger stuurt.
0: Ja, precies. Ik dacht, die noemen jullie maatjes.
4: Ja, beide zijn maatjes. Ja, ja.
0: Oh ja, ze zijn maatjes van elkaar natuurlijk.
4: Ja.
0: De vrijwilliger die stuurt. Ja, want maar zijn jullie nog op zoek naar vrijwilligers?
4: Ja, we hebben nu op dit moment 3 fietsen. Dus we hebben een fiets in Loosduinen, in Haagse Hout en in Laak.
0: Oh, wat cool.
4: En voor alle die locaties is er nog plek in de fietsagenda voor en vrijwilligers en voor gasten.
0: Ja, dus ook als je te luisteren en je denkt, nou, ik mis het fietsen zo erg en ik zou dat heel graag weer eens willen, dan kan je je ook aanmelden. En hoe melden mensen zich aan?
4: Dat kan via onze website fietsmaaksinhaag.nl.
0: Nou, geweldig. Jens, heel erg bedankt voor het opzetten van dit geweldige initiatief. En ook dat je even aan de telefoon kwam.
4: Ja, superleuk. Ja. En we hopen iedereen te zien. We zijn er dus na de opening ook de rest van de middag nog. Dan kan iedereen lekker uitproberen hoe dat is om op zo'n duo-fiets te fietsen.
0: Ja, dat is leuk. Aanstaande zaterdag 13 juni om 1:00 bij het buurtcentrum in Haagse Hout. Dankjewel.
4: Ja.
0: Ik wens je een mooie dag vandaag.
4: Jij ook, dankjewel.
0: Hai, hai.
3: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten... en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Chesto, Lethal Industry.
1: Even na 11.
0: Heb jij al gestemd op de Even na 11? Zo niet, dan heb je daar nog 9 minuten de tijd voor. Want om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En Even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. Vandaag wordt het sowieso een nummer van Iris de Hond. Maar welke, daar kan jij nog invloed op uitoefenen. De keuze is Dream of Everything of La Valse d'Amélie. Stemmen doe je op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favorietje van deze twee. Ze klinken zo. Wacht even hoor, ik ga even laten horen. Dat is wel leuk, hè? Als we het er dan toch over hebben, dat ik het ook even laat horen.
1: Even na 11.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Varencorso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varencorso.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Melle Tuik. Voor het Vredespaleis in Den Haag staat sinds dinsdag een nieuw beeld. Meisje Justitia. Het is onthuld door burgemeester Jan van Zanen samen met kinderen en de 19-jarige Roa, die als kind uit Syrië vluchtte. De organisatie Save the Children wil met het beeld aandacht vragen voor betere bescherming van kinderen in oorlogen. Volgens hen moet het internationaal oorlogsrecht meer rekening houden met kinderen. Wereldwijd leven ruim 520 miljoen kinderen in conflictgebieden. En kinderen worden volgens de organisatie zwaarder getroffen dan volwassenen, omdat hun lichaam en brein nog in ontwikkeling zijn. Met het beeld bij het Vredespaleis wil Save the Children benadrukken dat de bescherming van kinderen in oorlog beter moet. En zo'n 90 asielzoekers mogen langer blijven in een kantoorpand aan de Maanweg in Den Haag, vlakbij station Voorburg. De opvang werd in 2024 geopend als noodoplossing, maar blijft nu tot eind 2029 open. Daarnaast komt er in Den Haag een nieuwe opvang aan de Westvlietweg bij Drievliet. Daar is plek voor ongeveer 50 asielzoekers. Het gaat om zogenaamde queer-sensitieve opvang, waarbij extra aandacht is voor bijvoorbeeld LHBTI-vluchtelingen. De locatie is niet alleen voor deze groep, maar moet wel een veilige omgeving bieden. Volgens de gemeente is daar behoefte aan. Wethouder Marielle Favier zegt dat queer asielzoekers hier zichzelf moeten kunnen zijn en passende begeleiding krijgen. En het Nederlands elftal mag alleen maar dromen van de finale. Dat kan in ieder geval worden opgemaakt uit de woorden van Hagenaar en voetbalicoon Aad de Mos. Nederland versloeg Oezbekistan dan wel in de laatste oefenwedstrijd voor het WK, maar het ging met de grootst mogelijke moeite. 2-1. Het gaat een hele kluif worden om dit weer goed te krijgen, aldus de Mos. En dan het weer. We hebben geregeld zon, maar in de loop van de dag komen er ook weer enkele buien voor, mogelijk met hagel of onweer en windstoten. De wind komt uit zuidwest tot west, is matig, aan zee soms vrij krachtig en het wordt ongeveer 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
6: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
8: Haags. Dit tweede uur trappen we af met Riptide, Sigala.

0: Bakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 9 minuten over 11 op deze woensdag 10 juni. We hebben zometeen een nieuwe nieuws uit de wijk. En Ibrahim uit Moerwijk die is hier bij mij in de studio. Dus we duiken straks even diep Moerwijk in. Waar kennen we Moerwijk ook weer van? Wat voor soort straten en huizen staan daar? En wat zijn de herkenningspunten? En we gaan ook nog bellen met duinwachter Danny. Want dat doen we ook graag op woensdag. Maar eerst...
0: Even na 11.
1: De even na 11. Ik heb bedacht, weken geleden, om het artiesten ABC te doen. En daarmee heb ik mezelf ook een uitdaging gegeven. Want dan kom je ook bij letters die wat lastiger zijn, zoals de E. Iris de Hond had ik voor vandaag. En Dream of Everything is dan meer een nummer die we eventueel wel eens zouden kunnen draaien op Den Haag FM. En daartegenover had ik gezet La Valse d'Amélie. Daar dacht ik, ja, dat is zo'n ontzettend pianonummer. Prachtig, maar niet per se wat de luisteraars van Den Haag FM gaan kiezen. Nou, daar hebben jullie mij verrast, want niets is minder waar. Die heeft dus wel de meeste stemmen gehad. Meer dan 70% van de stemmen voor deze mooie song met Franse titel. Dus die ga ik voor jullie draaien. Iris de Hond met La Valse d'Amélie.

0: Benson Boone. Even lekker een meezingertje hoor, na dat instrumentale nummer van Iris de Hond, La Valse d'Amélie, wat wel een prachtig nummer was. Je hoort dat soort muziek bijna nooit bij Den Haag FM. Maar ja, als het de FNA11 is en de meeste stemmen gaan naar dat nummer, dan draai ik hem natuurlijk.
1: Nieuws uit de wijk.
0: Nu is het tijd voor Nieuws uit de wijk. En we gaan het hebben over de wijk Moerwijk in stadsdeel Eskamp. Even voor de resume. Den Haag heeft 8 stadsdelen en 44 wijken waar Moerwijk er één van is. En ik spreek Ibrahim over Moerwijk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Oh, zal ik eventjes de goede microfoon opendoen? Sorry. Goedemorgen. Hij heeft wel een stem. Dat is wel fijn.
2: Goedemorgen.
0: We gaan het hebben over Moerwijk. Want in onze rubriek Nieuws uit de wijk zetten we altijd een wijk centraal. En nu is dat dus Moerwijk Noord. Kennelijk is er ook een Noord, Moerwijk Zuid.
2: Jazeker.
0: Nou, dan moeten we even heel goed in ons hoofd, met behulp van jou, wat is Moerwijk Noord?
2: Nou, Moerwijk Noord kan je beschrijven als wat de gedeelte dat boven het Zuiderpark ligt.
0: Boven het Zuiderpark en dan boven als in
2: richting televisiestraat.

0: gaat richting die richting op?
1: Ja, precies. Naar de Erasmusweg toe.
0: Ja, nou, Erasmusweg toe, kan je het wel het zuidgedeelte noemen.
1: Oh.
0: Dat is waar ongeveer waar het Betje Wolf zit en ja. Die gedeelte. En het noorden, dat kan je wel het gedeelte noemen dat meer richting Schilderswijk toe gaat.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay, dus zuid is meer richting Lozerlaan.
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Dat is Moerwijk Noord. Nee, Zuid. Oh, kak. Wat zei je nou?
0: Je draait het om, hè?
1: Ja, ik draai het om. Want ik denk ineens als Den Haag Zuid is, dan kan dat nooit Moerwijk Noord zijn.
0: Nee, maar wel het noordelijke gedeelte, hè?
1: Ja, precies.
0: Dus we zitten wel nog steeds in Zuidwest.
1: Ja.
0: Alleen het noordelijke gedeelte van een stad en van wijk en een zuidelijke gedeelte heb je natuurlijk.
1: Ja, precies. En als we dan Moerwijk Noord, dan zit dat tussen Zuiderpark en... Wat in?
0: Ja, Televisiestraat.
1: Ja, dus en Televisiestraat. Wat is de Televisiestraat ook
0: weer? Bij de opera, weet je, het industrieel.
1: Oh ja, daar. Oh ja, ik moet gelijk aan de rellen denken.
0: Oh ja. Ja,
1: ja toch? Okay, daar. Met, ja, bij de Fruitweg.
0: Ja, dat was een paar jaar geleden ook, hè?
1: Ja, precies. Oh ja, Fruitweg, Televisiestraat, daar. Oké, okay, we hebben het helder. En wat zijn dan de eikpunten? Als jij bijvoorbeeld zegt, ja, Moerwijk Noord, daarbij... noem je dan een school? Of noem je dan een plein? Of
0: Beatrice, dat was vroeger een school.
1: Ja.
0: Dat is nu een verzamelgebouw geworden.
1: Oké, okay, ja.
0: En dat kan je wel als een bekende gebouw noemen.
1: Ja, precies.
0: Of als je zegt Beatrice en heel veel mensen die langskomen... hey, daar heb ik op school gezeten.
1: Ja.
0: Daar kennen ze het wel van.
1: Ja, ja precies. Ja, het is altijd leuk, dat soort eikpuntjes. Is er dan nog een winkelstraat in Moerwijk Noord?
0: Ja.
1: Welke?
0: Kijk, dichtbijzijnde... kan je Betje Wolfstraat.
1: De Betje Wolfstraat, ja.
0: Ja, Heeswijksplein.
1: Heeswijksplein.
0: En dat een beetje.
1: En waar doe je dan je boodschappen? Wat voor supermarkten of winkeltjes zitten daar?
0: Ja, het is heel verschillend. Je hebt de Turkse supermarkt, ja. Albertijn.
1: Oh ja, Poolse supermarkt ja, ook nog, volgens mij.
0: Klopt. En dus wat je wilt.
1: Ja, precies. Dus je kan lekker uit de voeten daar.
0: Ja, zeker. Is wat, wat op je boodschappenlijstje staat, hè.
1: En wat voor soort woningen zijn er?
0: Flatgebouwen,
1: ja.
0: Staande huizen, maar met 2 verdiepingen met een portiek.
1: Ja.
0: Dus je weet wat ik bedoel.
1: Ja, ja, portiekwoningen.
0: Ja, portiekwoningen, lage flatgebouwen en een aantal rijtjeshuizen.
1: Ja, ja met, maar niet zoveel voortuintjes, hè? Of toch ook wel?
0: Weinig.
1: Ja, precies. Heel weinig. Minder voortuintjes. Ja.
0: Wel veel balkonnen.
1: Ja.
0: Balkonwoningen, maar niet veel voortuintjes, nee.
1: Nee, precies. En wat voor soort mensen wonen er nou in Moerwijk Noord?
0: Nou, dat is juist het allerleuke, vind ik. Het is gewoon heel gemengd.
1: Ja.
0: We hebben van buitenlandse mensen of van andere etniciteiten...
1: Ja.
0: Echt Hagenezen, nou echt gewoon gemengd.
1: Ja. En qua leeftijd, dus wonen daar veel gezinnen of juist veel stellen of veel singles?
0: Ja, dat verschilt ook heel erg. Maar
1: ook
0: voornamelijk gezinnen.
1: Jawel, dat is toch de grootste groep.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja.
0: Met een aantal kinderen ook. Veel bejaarden, wat echt super gezellig maakt.
1: Ja, ja.
0: Echt elke dag als je een rondje loopt, zie je mensen een hond uitlaten... of een lekker aan het wandelen van goedemorgen, goedemorgen.
1: Ja, gezellig.
0: En, samen koffie drinken ergens in een hoekje.
1: Ja.
0: Bij Café Melis en het is ook super gezellig.
1: Ja, van de Melis Chocola natuurlijk. Ja,
0: zeker weten.
1: Ja, ja het, jullie zitten daar in een heel leuk stukje Den Haag. Lekker groen. Ik weet wel mensen die daar gewoond hebben en toen naar een ander deel gingen. Zeiden, ik mis de groenheid van Moerwijk. Nou ja, het wordt natuurlijk ook bezongen in ons OO Den Haag.
0: Ja.
1: Hè? Dus dat is leuk. Nou, doe jij nog iets waar ik het straks ook over wil hebben? Wat in jouw hartje van jouw wijk zit? Brave burgers. Even heel kort alvast teasen. Wat is brave burgers? Met 2 zetten op het eind.
0: Brave burgers is eigenlijk initiatief dat is ontstaan door Current Werkt. En wat wij bij
1: Current Werkt?
0: Ja,
1: ja.
0: Current Werkt.
1: Current Werkt.
0: Ja, precies. Ja. En wat wij daar doen is wij helpen ex-gedetineerden.
1: Ja.
0: Om weer terug in de samenleving te komen. Met begeleiding en om van een broodbaan naar een droombaan te gaan.
1: Kijk, nou daar wil ik straks alles over weten. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En Sipora staat klaar met Free.
2: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit is Sipora uit Den Haag met Free.
1: Nieuws uit de wijk.
0: Hier in de studio zit Ibrahim uit Moerwijk Noord. En hij is ook van Brave Burgers, waarbij eigenlijk een reïntegratieproject is, kan ik het wel noemen, van ex-gedetineerden. Zodat zij weer een brug hebben tussen het detineerschap en werkend leven. En daar die tussenfase weer leren meedoen in het werkend bestaan. Daar zijn jullie voor. Heb ik het goed begrepen?
2: Ja zeker. En daar is voornamelijk Currend Werkt.
0: Ja, okay. Currend Werkt. Daar kom je. Oké, jij hebt in de gevangenis gezeten.
2: Nou, ik ga het jou vertellen hoe het is ontstaan.
0: Ja.
2: Dus even kort en krachtig. Dat ga je wel leuk vinden, denk ik.
0: Ja.
2: Dus mijn directeur Hilo Makuki, die heeft stoute dingen vroeger gedaan en die heeft in detentie gezeten.
0: Ja.
2: En toen zag hij dat er weinig aandacht werd gegeven aan ex-gedetineerden.
0: Ja.
2: Dus is hij deze initiatief 8 à 9 jaar geleden gestart.
0: Ja.
2: En wat ze hebben gedaan is, ze hebben mensen geholpen aan werk te komen. Alleen toen zagen ze ook dat er begeleiding nodig was.
0: Ja.
2: En daar hebben we weer de tak Current Start voor. Alleen na een tijd zagen ze dat de jongens wilden koken. Dus er werd bij ons een loods in Rotterdam gekookt.
0: Ja.
2: En de jongens kookten als geen ander. Want binnen, daar ga je natuurlijk, hebben de jongens met geld en de jongens die kunnen koken.
0: Ja.
2: Dus die ze altijd afwisselen natuurlijk. En elke keer kwamen er meer gasten bij ons langs wanneer werd gekookt. Toen dachten ze van, weet je wat, we gaan gewoon een burgerrestaurant beginnen.
0: Ja.
2: Maar voor de doelgroep. En daar is Brave Burgers ontstaan.
0: Ja, dat is natuurlijk een hele leuke naam.
2: Ja, we zijn gestart in Rotterdam en we zijn gevraagd door gemeente Den Haag om naar Den Haag te komen.
0: Ja.
2: En de mensen die bij ons in de keuken werken, dat zijn ook van de doelgroep.
0: Ja.
2: En we hebben bijvoorbeeld een broodje taakstraf. We hebben broodje uitsmijters. Dus ik zou zeggen, kom een keer zeker langs.
0: Dus als we bij jullie komen eten, dan zijn alle mensen die daar werken over het algemeen ex-gedetineerden.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar jullie zeiden, jouw baas kwam erachter, er was ook begeleiding nodig. Hoe moet ik dat zien? Wat voor soort begeleiding?
2: Nou, we hebben coaches.
0: Ja.
2: Dus bij ons kom je normaal in het traject terecht. En dan krijg je bijvoorbeeld kleine klusjes. Want iemand die bijvoorbeeld 7 jaar vastgezeten, die kan niet zomaar 40 uur werken.
0: Okay.
2: Dan hebben wij coaches, begeleiding en verschillende typen coaches. Ook budgetcoach, personal coach.
0: Ja, precies. Want als je ineens weer geld in je hand hebt, dan moet je niet in één keer opmaken.
2: Nee, precies. En dan kijken we van, hey, hoe gaat het met je? Kom je op tijd naar werk?
0: Ja.
2: Waarvoor kom je niet op tijd? Kunnen we je nog ergens bij helpen? Van waarom gaan dingen niet goed? Waarom gaan dingen wel goed?
0: Ja.
2: Totdat wij zelf zien van, hey, je bent jobfit. Je kan gewoon lekker wakker worden. Je kan 40 uur tegenaan. En dan zorgen wij dat, daar kom ik weer op de vloer.
0: Ja.
2: Heb ik heel veel opdrachtgevers die de jongens een kans willen geven.
0: Ja, en niet alleen maar bij het burgerrestaurant. Maar er zijn nog meer mensen die bedrijven hebben die zeggen van, ik wil dit ook op deze manier aanpakken.
2: Zeker. Mensen die echt gewoon ook een impact willen hebben.
0: Ja.
2: Of bij willen brengen. Die komen.
0: Vinden mensen het ook spannend?
2: Ja, zeker.
0: Willen ze ook weten, wat heeft hij dan gedaan? Is dat belangrijk? Ik kan me voorstellen, iemand die gepikt heeft, daar moet je misschien meer op letten dat hij niet bij de kassa staat. Maar als iemand agressief is, dan is weer andere. Is dat ook iets waar je naar kijkt? Als het wat voor delict het is geweest? Of zeg je nee, het is gewoon lijk, daar kijken we niet naar?
2: Nou, wij doen geen mediazaken en zedendelicten. Daar doen we als bedrijf zijn er sowieso niks.
0: Mediazaken, dus als het groot in de media is geweest.
2: Oké.
0: En zedendelict, dat is heel fijn.
2: Daar gaan we niet mee in de zee in.
0: Nee.
2: Alleen, zoals je zegt, even antwoord op jouw vraag. Mensen vragen het meestal wel.
0: Ja.
2: Van, hey, wat hebben ze gedaan? Want het is toch spannend, hè?
0: Nou, dat bedoel ik. Lijkt me ook heel spannend. Want heb je hard gewerkt voor een bedrijf. En je wil eigenlijk wel wat goed doen. Maar je wil ook weten van, waar liggen de risicopunten of zo?
2: Ja.
0: Dat weet het bij niemand. Maar
2: nee, maar daarvoor hebben we ook het traject. Want wij zelf krijgen ook verschillende karakters, personen op de vloer. Met verschillende achtergronden.
0: Ja.
2: Daar doen we ook een beetje maatwerk mee. We kijken
0: precies.
2: Ook van, waar pas jij bij?
0: Ja.
2: En een opdrachtgever, natuurlijk, het is spannend. Je weet dat iemand achtergrond heeft. Maar hij heeft ook misschien in dat ene momentje heeft hij een fout gemaakt. Waardoor hij heel leven lang wordt beoordeeld en een stempel krijgt.
0: Ja.
2: Ik ben daar tegen.
0: Ja, mooi, fijn.
2: Ja, ik ben daar zwaar tegen. Want hij kan iets gedaan hebben wat hij misschien door emotie heeft gedaan, maar het is wel een super lieve jongen.
0: Ja.
2: En daar maken wij maatwerk van. Letten we natuurlijk op.
0: Ja.
2: En bij de opdrachtgevers, het is van, probeer het.
0: Ja.
2: Laat hem gewoon als stagiaire meelopen.
0: Ja.
2: Voel het aan, is er een klik? Ja. Zo ja, dan is het leuk. Dan geef jij een kans. Ja. Zo niet, heb ik misschien een andere kandidaat die jij een kans wil geven.
0: Ja, precies. Nou, ontzettend mooi werk wat jullie doen. Heel goed. En waar kunnen wij een burger of een broodje taakstraf halen?
2: Beatrijstraat.
0: 10. En is het een foodtruck? Is het een restaurant?
2: We hebben een café-restaurant. Ja, en je kan er ook vergaderen. We hebben ook vergaderzalen.
0: Ja.
2: Heb je een verjaardag-evenement, kan je ook organiseren.
0: Ja.
2: En we zitten echt in een hartje, echt binnen een woonwijk.
0: Ja.
2: Oude schoolgebouw Beatrijs.
0: Ja.
2: Oh,
0: ja.
2: En we zitten daar.
0: Superleuk.
2: Kom een keer lekker langs, drink een koffie.
0: Ook vegan? Heb je ook vegan broodjes?
2: Ja, we hebben ook vegan.
0: Top.
2: We hebben ook Surinaams.
0: Oh, lekker zeg. Ik hoor het al. Wij moeten daar een keertje heen. Ibrahim, dankjewel dat jij zo mooi eventjes Moerwijk Noord hebt beschreven. En ook voor het mooie werk wat jullie doen.
2: Dankjewel. En jij bedankt voor het uitnodigen.

0: 90s Kid van Direct. En voor je Taylor Swift met Elizabeth Taylor.
1: Even ontspannen in de natuur met duinwachter Danny.
0: Ja, dat is toch altijd wel een lekker momentje in de week. Hè? Op woensdag zo tegen het einde van de uitzending even bellen met duinwachter Danny. Want die staat ergens in de natuur. En als hij in de natuur staat, dan genieten wij daar een klein beetje van mee. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Jessica, wat een introductie weer.
0: Heerlijk. Nou, hè? Waar sta je? Waar sta je?
2: Ik sta vlak bij de watertoren van Scheveningen.
0: Aha.
2: Ja, ja, mooi wel in het duingebied. Dus dat is wel mooi. Wel een beetje uit de wind, want ik stond net best wel aardig in de wind. Ik denk, als we dan gaan bellen, dan verstaat niemand er helemaal.
0: Nee, dan zeggen we alleen maar, hè? Wat?
2: Hey, ja, wat, hè? Ja. Ja, als het goed is, horen jullie me nu zonder wind.
0: Helemaal perfect, hoor ik je. Ja. Mooi, wat heb je vandaag allemaal al gezien en gedaan? Wat is er aan de hand in de duinen?
2: Nou, ik heb heel veel gedaan. En dat is meer voorbereiding op excursies die komen. Dus dan moet ik altijd even afspraken maken met collega's. Wat willen ze dat ik vertel tijdens excursies, wat ik behandel. Dus dat heb ik gedaan, een soort van mini-draaiboekje gemaakt. Ik heb net een fotoshoot gehad met de nieuwe duinwachtercollega's.
0: Zo.
2: Die gaan ook op Instagram komen. Dus ik mocht als fotograaf mocht ik eventjes gaan fotograferen.
0: Wat leuk.
2: Dus dat heb ik gedaan. Ja, superleuk. En verder op het programma staat, ja, ik loop nu lekker door een stukje, net zoals ik al zei, bij de watertoren Scheveningen. En ja, het is nog, ik heb nog niet echt veel diertjes gezien. Het is best wel rustig, het is ook winderig. Dus er liggen bijvoorbeeld reeën wat meer in de dekking, dus jou is zich schel. Dus je ziet wat minder. Ik zie wel hier en daar wat insecten rondvliegen.
0: Oh ja.
2: En ja, wat bloemetjes en zo die weer in bloei komen.
0: En,
2: ja,
0: en heb je al een babyhertje gezien?
2: Nee, nee, ik heb ze nog niet gezien. Oh. Het is wel om deze tijd dat babyhertjes of reekhalfjes weer gaan komen. Dus dat zou, ja, je kan ze wel weer verwachten om deze tijd. En dan
0: zo
2: is altijd wel het verzoek als je ze ziet liggen. Want het kan zomaar zijn dat ze in één keer op een wandelpad liggen.
0: Oh, ja.
2: Dat maakt niet uit, want de moeder is in de buurt. Dus je hoeft ze niet, te verplaatsen en aan te raken. Want juist doordat mensen of honden eraan gaan snuffelen, draagt onze geur over aan de reekalf.
0: Mm-hmm.
2: En dat kan zorgen dat de moeder het kalfje niet meer herkent.
0: Ach.
2: Dus dat willen we niet. Dus op het moment dat je die ziet, laten liggen. En als je denkt, oeh, hij ligt wel heel gevaarlijk of onhandig, kan je altijd even naar het bezoekerscentrum bellen. En dan zorgen zij dat wij er op de hoogte van zijn.
0: Ja.
2: Want dan kunnen wij even inschatten van wat we gaan doen.
0: Ja, ja, precies. Maar nooit, nooit, nooit een babyreetje, een kalfje aanraken.
2: Nee, nooit doen. Nee, laat maar liggen. En dan gaan wij wel zorgen dat hij veilig kan verplaatst worden. Of laten liggen zelfs. Dat kan ook een afweging zijn. Want als hij midden op een fietspad ligt. Maar ik denk niet dat ze dat gaan doen.
0: Nee.
2: Lijkt me niet een handig plekje om te liggen.
0: Nee, precies. En anders moet er even een bordje opgezet worden dat het pad even gesloten is.
2: Ja, ja, dat kan bij sommige paden. Dan, als dat mogelijk is, dan doen we dat. Dat doen we liever dan dat we moeten gaan verplaatsen. Want dat wil je gewoon echt niet.
0: Nee, dat zeker niet. Nou, dus dat is nog even hopen en duimen dat je een reekalfje gaat spotten. Wat zijn er nog meer voor baby's op dit moment? Want de banners hangen er weer met ik heb hier mijn jongen. Kijk uit. Dus wat heb je misschien al wel gezien?
2: Ik heb aalscholversbaby's niet gezien, maar wel gehoord.
0: Oh, hoe klinken die dan, Danny?
2: Ja. Een aalscholver klinkt een beetje dat. Maar baby's klinken meer een beetje vragend piepend. Zo piep, piep, piep. Zo dat.
0: Oh.
2: Dat een beetje. Ja, ja, niet heel spannend.
0: Nee.
2: Beetje piepend geluid.
0: Ja. Oh, heerlijk dit.
2: Dus
0: oké. Okay.
2: Ja.
0: Dus piepende aalscholfbaby's, kuikens, die heb je wel gehoord. En en voor de rest is het nog een beetje rustig.
2: Ja, rustig. Ja, ik ben wel. Die staat ook op mijn Instagram-account. Ik was met oud-klasgenootjes van de Bos- en Natuurbeheeropleiding. Ben ik, niet afgelopen weekend, maar dat weekend daarvoor, ben ik met hun bij de Ginkelse Heide geweest. Dat is Midden-Nederland. En wat daar interessant was, is, daar gaan we altijd een beetje kennis over dragen van wat gebeurt er bij iedereen in het gebied en dat soort dingen. Toen kwamen we een spechtennest tegen.
0: Oh.
2: Die stond echt pal langs het pad. Dus ze zagen dat zo.
0: Ja.
2: Ik had mijn camera bij me. Dus op,
0: ja, ik
2: op
0: zit
2: afstandje.
0: Er gelijk te kijken. Hij heeft een lekker beestje in zijn bek.
2: Ja, dus die vloog rond en die houdt je echt heel goed in de gaten. En zo zie je ook hoe alert de dieren zijn. Dat op het moment dat ze hun kinderen willen voeden,
0: Ja.
2: Dan gaan ze eerst rondom hun nest vliegen om te kijken, is het wel veilig?
0: Ja.
2: En op het moment dat ze veilig is, dan gaan ze juist de baby's voeden. Dus daarom, ja, dat zagen wij. En ik dacht ook van, ja, die foto's heb ik echt al wel heel ver op afstand gemaakt.
0: Ja, precies.
2: Want ik dacht, ja, ik wil ze natuurlijk niet verstoren.
0: Nee.
2: Maar gelukkig heb ik een hele grote lens dat ik ook wel goed op afstand van de foto's kan maken. Maar dat was ook weer een hele leuke... ja, dan zie je ook hoe alert de ouders zijn. Zeker
0: ja.
2: met de jonkies erbij.
0: Ja,
2: dat wil je gewoon niet, die wil je niet verstoren.
0: Nee, zeker niet.
2: Om te zien. Ja.
0: Nou, superleuk. Wij hebben weer eventjes... Ik heb echt weer even een zen-momentje ervaren via jou, zo door de telefoon. En ik hoop dat de luisteraars daar ook van genoten hebben. Ik wens je een hele mooie dag weer vandaag.
2: Yes, dankjewel. Hetzelfde. Genieten van het is een mooie dag. En gelukkig niet meer zo onweerig als gisteravond.
0: Nou, het ging er aan toe, hè?
2: Ja, het was echt heftig. Ik kwam thuis van mijn avondjes en ik hoorde...
0: Nou, maar ook echt op meerdere plekken. Want ik lag te tellen. Ik ben tellend in slaap gevallen. En dan elke keer als er flits was, dan telde ik hoe lang het duurde. Maar er was de ene was het 4-5 seconden en de ander was 1 seconde. En dan wisselde dat af. Dus het was gewoon echt op twee plekken tegelijk aan het omweren.
2: Ja, het was echt, echt een onweerig, onrustig
0: een
2: avond.
0: Een onstuimige dag was het. Ik spreek je over 2 weken weer. Volgende week ben je even lekker iets anders aan het doen. Dus
2: yes.
0: Die week daarna ga ik je weer bellen. Dankjewel.
2: Is goed. Doei doei.
0: Mooie dag. Doei doei. En dit is Roxy Dekker met Loser. Slaat niet op Danny, want dat is echt een topper.

Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.

Lady Gaga en Ducci met Runway. En daarvoor hoorde je Max en Andy Grammer met Thing I Love. En dit is Kensington met Living For. Ik wens je een hele mooie dag vandaag. En morgen ben ik er weer. Tot dan. Doei!

0: Goedemorgen, ik ben Melle Tuik. Voor het Vredespaleis in Den Haag staat sinds dinsdag een nieuw beeld. Meisje Justitia. Het is onthuld door burgemeester Jan van Zanen samen met kinderen en de 19-jarige Roa, die als kind uit Syrië vluchtte. De organisatie Save the Children wil met het beeld aandacht vragen voor betere bescherming van kinderen in oorlogen. Volgens hen moet het internationaal oorlogsrecht meer rekening houden met kinderen. Wereldwijd leven ruim 520 miljoen kinderen in conflictgebieden. En kinderen worden volgens de organisatie zwaarder getroffen dan volwassenen, omdat hun lichaam en brein nog in ontwikkeling zijn. Met het beeld bij het Vredespaleis wil Save the Children benadrukken dat de bescherming van kinderen in oorlog beter moet. En zo'n 90 asielzoekers mogen langer blijven in een kantoorpand aan de Maanweg in Den Haag, vlakbij station Voorburg. De opvang werd in 2024 geopend als noodoplossing, maar blijft nu tot eind 2029 open. Daarnaast komt er in Den Haag een nieuwe opvang aan de Westvlietweg bij Drievliet. Daar is plek voor ongeveer 50 asielzoekers. Het gaat om zogenaamde queer-sensitieve opvang, waarbij extra aandacht is voor bijvoorbeeld LHBTI-vluchtelingen. De locatie is niet alleen voor deze groep, maar moet wel een veilige omgeving bieden. Volgens de gemeente is daar behoefte aan. Wethouder Marielle Favier zegt dat queer asielzoekers hier zichzelf moeten kunnen zijn en passende begeleiding krijgen. En het Nederlands elftal mag alleen maar dromen van de finale. Dat kan in ieder geval worden opgemaakt uit de woorden van Hagenaar en voetbalicoon Aad de Mos. Nederland versloeg Oezbekistan dan wel in de laatste oefenwedstrijd voor het WK, maar het ging met de grootst mogelijke moeite. 2-1. Het gaat een hele kluif worden om dit weer goed te krijgen, aldus de Mos. En dan het weer. We hebben geregeld zon, maar in de loop van de dag komen er ook weer enkele buien voor, mogelijk met hagel of onweer en windstoten. De wind komt uit zuidwest tot west, is matig, aan zee soms vrij krachtig en het wordt ongeveer 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douw. Met Babbe heb ik het glas op al haar werk, zodat zij lacht.

met vrienden. Door en door, voor altijd door. Tot de kakkieneuze bluf van het leven. Dat achter een masker grijnst en lacht.

0: want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.
1: Proost! Dit is Den Haag FM.

0: jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. In Den Haag vragen zorgorganisaties deze week extra aandacht voor de gezondheid van jongeren. Tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd proberen ze kinderen en ouders te helpen om gezonder te leven. Ook het Haga ziekenhuis doet mee. Verpleegkundig specialist leefstijlgeneeskunde Mirjam Overinga ziet dat jongeren steeds minder bewegen. En volgens haar willen kinderen vaak wel actief zijn, maar hebben ze daarbij hulp nodig. In het ziekenhuis is vandaag een sportdag en er zijn lezingen over een gezondere levensstijl. Ook voor kinderen met een beperking. Het Haga werkt daarbij samen met de Esther Vergeer Foundation om jongeren passend te laten sporten. Scholen in de regio zijn ook bezig met gezonder beleid, bijvoorbeeld met gezondere tractaties en lunchopties. En voor het Vredespaleis in Den Haag staat sinds dinsdag een nieuw beeld. Meisje Justitia. Het is onthuld door burgemeester Jan van Zanen samen met kinderen en de 19-jarige Roa, die als kind uit Syrië vluchtte. De organisatie Save the Children wil met het beeld aandacht vragen voor betere bescherming van kinderen in oorlogen. Volgens hen moet het internationaal oorlogsrecht meer rekening houden met kinderen. Wereldwijd leven ruim 520 miljoen kinderen in conflictgebieden. En in Den Haag gaat vandaag het jubileumjaar van cabaretfestival Kameretten van start. In de Koninklijke Schouwburg is een speciale voorstelling met jong talent dat eerder in de finale van het festival stond. Tijdens deze voorstelling zie je dynamische duo's die indruk maakten in de finales. Cabaretier Remco Veldhuis van het duo Veldhuis en Kemper vertelt tijdens de avond over de samenwerking in een duo. En vanochtend vertelde Remco Veldhuis in West wordt wakker op Radio West wat kameretten voor jong talent kan betekenen.
3: Als je meedoet aan een festival, en zeker kameretten, dan leer je eigenlijk in ieder geval heel veel van de periode tussen je auditie en de grote optreden. Omdat je dan veel begeleid wordt in workshop met de regisseurs en dat soort dingen. Je groeit hoe dan ook, ook al eindig je uiteindelijk niet in de finale.
2: Kameretten is in 1966 ontstaan in Delft en heeft vele grote namen voortgebracht, zoals Brigitte Kaandorp en Theo Maassen. En dan het weer. We hebben geregeld zon. In de loop van de dag ook enkele buien, mogelijk met hagel of onweer en windstoten. De wind is zuidwest tot west, aan zee soms vrij krachtig en het wordt ongeveer 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
5: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: altijd op de hoogte met Den Haag FM.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. In Den Haag vragen zorgorganisaties deze week extra aandacht voor de gezondheid van jongeren. Tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd proberen ze kinderen en ouders te helpen om gezonder te leven. Ook het Haga ziekenhuis doet mee. Verpleegkundig specialist leefstijlgeneeskunde Mirjam Overinga ziet dat jongeren steeds minder bewegen. En volgens haar willen kinderen vaak wel actief zijn, maar hebben ze daarbij hulp nodig. In het ziekenhuis is vandaag een sportdag en er zijn lezingen over een gezondere levensstijl. Ook voor kinderen met een beperking. Het Haga werkt daarbij samen met de Esther Vergeer Foundation om jongeren passend te laten sporten. Scholen in de regio zijn ook bezig met gezonder beleid, bijvoorbeeld met gezondere tractaties en lunchopties. En voor het Vredespaleis in Den Haag staat sinds dinsdag een nieuw beeld. Meisje Justitia. Het is onthuld door burgemeester Jan van Zanen samen met kinderen en de 19-jarige Roa, die als kind uit Syrië vluchtte. De organisatie Save the Children wil met het beeld aandacht vragen voor betere bescherming van kinderen in oorlogen. Volgens hen moet het internationaal oorlogsrecht meer rekening houden met kinderen. Wereldwijd leven ruim 520 miljoen kinderen in conflictgebieden. En in Den Haag gaat vandaag het jubileumjaar van cabaretfestival Kameretten van start. In de Koninklijke Schouwburg is een speciale voorstelling met jong talent dat eerder in de finale van het festival stond. Tijdens deze voorstelling zie je dynamische duo's die indruk maakten in de finales. Cabaretier Remco Veldhuis van het duo Veldhuis en Kemper vertelt tijdens de avond over de samenwerking in een duo. En vanochtend vertelde Remco Veldhuis in West wordt wakker op Radio West wat kameretten voor jong talent kan betekenen.
3: Als je meedoet aan een festival, en zeker kameretten, dan leer je eigenlijk in ieder geval heel veel van de periode tussen je auditie en de grote optreden. Omdat je dan veel begeleid wordt in workshop met de regisseurs en dat soort dingen. Je groeit hoe dan ook, ook al eindig je uiteindelijk niet in de finale.
2: Kameretten is in 1966 ontstaan in Delft en heeft vele grote namen voortgebracht, zoals Brigitte Kaandorp en Theo Maassen. En dan het weer. We hebben geregeld zon. In de loop van de dag ook enkele buien, mogelijk met hagel of onweer en windstoten. De wind is zuidwest tot west, aan zee soms vrij krachtig en het wordt ongeveer 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
5: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
6: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. In Den Haag vragen zorgorganisaties deze week extra aandacht voor de gezondheid van jongeren. Tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd proberen ze kinderen en ouders te helpen om gezonder te leven. Ook het Haga ziekenhuis doet mee. Verpleegkundig specialist leefstijlgeneeskunde Mirjam Overinga ziet dat jongeren steeds minder bewegen. En volgens haar willen kinderen vaak wel actief zijn, maar hebben ze daarbij hulp nodig. In het ziekenhuis is vandaag een sportdag en er zijn lezingen over een gezondere levensstijl. Ook voor kinderen met een beperking. Het Haga werkt daarbij samen met de Esther Vergeer Foundation om jongeren passend te laten sporten. Scholen in de regio zijn ook bezig met gezonder beleid, bijvoorbeeld met gezondere tractaties en lunchopties. Voor het Vredespaleis in Den Haag staat sinds dinsdag een nieuw beeld. Meisje Justitia. Het is onthuld door burgemeester Jan van Zanen samen met kinderen en de 19-jarige Roa, die als kind uit Syrië vluchtte. De organisatie Save the Children wil met het beeld aandacht vragen voor betere bescherming van kinderen in oorlogen. Volgens hen moet het internationaal oorlogsrecht meer rekening houden met kinderen. Wereldwijd leven ruim 520 miljoen kinderen in conflictgebieden. En in Den Haag gaat vandaag het jubileumjaar van cabaretfestival Kameretten van start. In de Koninklijke Schouwburg is een speciale voorstelling met jong talent dat eerder in de finale van het festival stond. Tijdens deze voorstelling zie je dynamische duo's die indruk maakten in de finales. Cabaretier Remco Veldhuis van het duo Veldhuis en Kemper vertelt tijdens de avond over de samenwerking in een duo. En vanochtend vertelde Remco Veldhuis in West wordt wakker op Radio West wat kameretten voor jong talent kan betekenen.
4: Als je meedoet aan een festival, en zeker kameretten, dan leer je eigenlijk in ieder geval heel veel van de periode tussen je auditie en de grote optredens. Omdat je dan veel begeleid wordt in workshop met de regisseurs en dat soort dingen. Je groeit hoe dan ook, ook al eindig je uiteindelijk niet in de finale.
3: Kameretten is in 1966 ontstaan in Delft en heeft vele grote namen voortgebracht, zoals Brigitte Kaandorp en Theo Maassen. En dan het weer. We hebben geregeld zon. In de loop van de dag ook enkele buien, mogelijk met hagel of onweer en windstoten. De wind is zuidwest tot west, aan zee soms vrij krachtig en het wordt ongeveer 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

Den Haag heeft een eigen radiostation. Den Haag FM, jouw stadsradio. Wij zijn Den Haag FM, trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags, met nu Haagse muziek.

Appelboom. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Varencorso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het Mauritshuis 25 kunstwerken niet hoeft terug te geven aan de nazaten van Abraham Bredius. Bredius was eind 19e eeuw directeur van het museum en liet een grote collectie na met onder meer werken van Rembrandt. Volgens de familie was afgesproken dat alle werken altijd te zien moesten zijn. En omdat veel schilderijen nu in het depot liggen, eisten zij de kunst terug. Maar de rechter oordeelt dat die verplichting niet zo strikt in het testament staat. De familie, verwant aan erfgenaam Jozef Kronig, gaat in hoger beroep. En in de Haagse Marktweg wordt opnieuw groots uitgepakt voor de titel Mooiste Oranje Straat van Nederland. De straat is volop versierd met vlaggetjes en oranje aankleding en ook de bomen doen mee. En die versiering zorgt wel voor discussie. De Partij voor de Dieren en natuurorganisaties maken zich zorgen omdat boomstammen zijn ingepakt met plastic. En dat kan volgens hen schadelijk zijn voor bomen en de insecten die erop leven. Initiatiefnemer Danny van Dijk ziet dat anders. Hij organiseert de versiering al jaren en zegt dat de bomen er geen schade van ondervinden. In totaal hangt er zo'n 77 kilometer aan vlaggetjes in de straat. En de versieringen blijven een paar weken hangen tijdens het WK voetbal. Daarna wordt alles weer verwijderd. En in Den Haag gaat vandaag het jubileumjaar van cabaretfestival Kameretten van start. In de Koninklijke Schouwburg is een speciale voorstelling met jong talent dat eerder in de finale van het festival stond. Tijdens deze jubileumvoorstelling zie je dynamische duo's die indruk maakten. En cabaretier Remco Veldhuis van het duo Veldhuis en Kemper vertelt over de samenwerking in een duo. En vanochtend vertelde Remco Veldhuis in West wordt wakker op Radio West wat Kameretten voor jong talent kan betekenen.
4: Als je meedoet aan een festival, en zeker Kameretten, dan leer je eigenlijk in ieder geval heel veel van de periode tussen je auditie en de grote optreden. Omdat je dan veel begeleid wordt in workshops met de regisseurs en dat soort dingen. Je groeit hoe dan ook, ook al eindig je uiteindelijk niet in de finale.
3: Kameretten is in 1966 ontstaan in Delft als studentenactiviteit en bracht grote namen voort, zoals Brigitte Kaandorp en Theo Maassen. En dan het weer. We hebben geregeld zon. In de loop van de dag ook enkele buien, mogelijk met hagel of onweer. De wind is zuidwest tot west, aan zee soms vrij krachtig. En het wordt ongeveer 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Thijs in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: wat zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend. Oh. Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
3: Ja, maar ik kan toch een lachen argument.
1: Nee, maar je, ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het Mauritshuis 25 kunstwerken niet hoeft terug te geven aan de nazaten van Abraham Bredius. Bredius was eind 19e eeuw directeur van het museum en liet een grote collectie na met onder meer werken van Rembrandt. Volgens de familie was afgesproken dat alle werken altijd te zien moesten zijn. En omdat veel schilderijen nu in het depot liggen, eisten zij de kunst terug. Maar de rechter oordeelt dat die verplichting niet zo strikt in het testament staat. De familie, verwant aan erfgenaam Jozef Kronig, gaat in hoger beroep. En in de Haagse Marktweg wordt opnieuw groots uitgepakt voor de titel Mooiste Oranje Straat van Nederland. De straat is volop versierd met vlaggetjes en oranje aankleding en ook de bomen doen mee. En die versiering zorgt wel voor discussie. De Partij voor de Dieren en natuurorganisaties maken zich zorgen omdat boomstammen zijn ingepakt met plastic. En dat kan volgens hen schadelijk zijn voor bomen en de insecten die erop leven. Initiatiefnemer Danny van Dijk ziet dat anders. Hij organiseert de versiering al jaren en zegt dat de bomen er geen schade van ondervinden. In totaal hangt er zo'n 77 kilometer aan vlaggetjes in de straat. En de versieringen blijven een paar weken hangen tijdens het WK voetbal. Daarna wordt alles weer verwijderd. En in Den Haag gaat vandaag het jubileumjaar van cabaretfestival Kamerette van start. In de Koninklijke Schouwburg is een speciale voorstelling met jong talent dat eerder in de finale van het festival stond. Tijdens deze jubileumvoorstelling zie je dynamische duo's die indruk maakten. Een cabaretier Remco Veldhuis van het duo Veldhuis en Kemper vertelt over de samenwerking in een duo. En vanochtend vertelde Remco Veldhuis in West wordt wakker op Radio West wat Kamerette voor jong talent kan betekenen.
3: Als je meedoet aan een festival, en zeker Kamerette, dan leer je eigenlijk in ieder geval heel veel van de periode tussen je auditie en de grote optredens. Omdat je dan veel begeleid wordt in workshops met de regisseurs en dat soort dingen. Je groeit hoe dan ook al eindig je uiteindelijk niet in de finale.
2: Kamerette is in 1966 ontstaan in Delft als studentenactiviteit en bracht grote namen voort zoals Brigitte Kaandorp en Theo Maassen. En dan het weer. We hebben geregeld zon. In de loop van de dag ook enkele buien, mogelijk met hagel of onweer. De wind is zuidwest tot west, aan zee soms vrij krachtig. En dat wordt ongeveer 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
5: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
6: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
7: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

0: zaterdagochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 8 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD.
0: Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het Mauritshuis 25 kunstwerken niet hoeft terug te geven aan de nazaten van Abraham Bredius. Bredius was eind 19e eeuw directeur van het museum en liet een grote collectie na met onder meer werken van Rembrandt. Volgens de familie was afgesproken dat alle werken altijd te zien moesten zijn. En omdat veel schilderijen nu in het depot liggen, eisten zij de kunst terug. Maar de rechter oordeelt dat die verplichting niet zo strikt in het testament staat. De familie, verwant aan erfgenaam Jozef Kronig, gaat in hoger beroep. En in de Haagse Marktweg wordt opnieuw groots uitgepakt voor de titel Mooiste Oranje Straat van Nederland. De straat is volop versierd met vlaggetjes en oranje aankleding en ook de bomen doen mee. En die versiering zorgt wel voor discussie. De Partij voor de Dieren en natuurorganisaties maken zich zorgen omdat boomstammen zijn ingepakt met plastic. En dat kan volgens hen schadelijk zijn voor bomen en de insecten die erop leven. Initiatiefnemer Danny van Dijk ziet dat anders. Hij organiseert de versiering al jaren en zegt dat de bomen er geen schade van ondervinden. In totaal hangt er zo'n 77 kilometer aan vlaggetjes in de straat. En de versieringen blijven een paar weken hangen tijdens het WK voetbal. Daarna wordt alles weer verwijderd. En in Den Haag gaat vandaag het jubileumjaar van cabaretfestival Kameretten van start. In de Koninklijke Schouwburg is een speciale voorstelling met jong talent dat eerder in de finale van het festival stond. Tijdens deze jubileumvoorstelling zie je dynamische duo's die indruk maakten. En cabaretier Remco Veldhuis van het duo Veldhuis en Kemper vertelt over de samenwerking in een duo. En vanochtend vertelde Remco Veldhuis in West wordt wakker op Radio West wat Kameretten voor jong talent kan betekenen.
4: Als je meedoet aan een festival, en zeker Kameretten, dan leer je eigenlijk in ieder geval heel veel van de periode tussen je auditie en de grote optredens. Omdat je dan veel begeleid wordt in workshops met de regisseurs en dat soort dingen. Je groeit hoe dan ook, ook al eindig je uiteindelijk niet in de finale.
3: Kameretten is in 1966 ontstaan in Delft als studentenactiviteit en bracht grote namen voort, zoals Brigitte Kaandorp en Theo Maassen. En dan het weer. We hebben geregeld zon. In de loop van de dag ook enkele buien, mogelijk met hagel of onweer. De wind is zuidwest tot west, aan zee soms vrij krachtig. En het wordt ongeveer 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Den Haag FM 92.0. Jouw Haagse Stadsradio.
0: 100% Haags. Tot 7 uur Haagse invloeden.
5: Ja, goedenavond en welkom bij Haagse Invloeden inderdaad. Het wekelijkse radioprogramma over landelijke politiek en de mensen die daar hun vinger in de pap hebben of willen hebben. Mijn naam is Thomas Breedveld. We gaan het vandaag hebben over het dreigingsbeeld wat betreft ondermijnende criminaliteit. Ook gaan we het hebben over hoe het staat met het Kamergebouw. En ik spreek met Esther Kroes van Trimbos over vapen. Maar eerst gaan wij luisteren naar Messi van Lola Young.

We hebben een kwartiertje of zo. Oké. Nou, prima. Tot zo.

0: Ja, dat was Lola Young met het nummer Messi. En dat ging toepasselijk genoeg onder andere over het roken van wiet. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Maar wel over het bredere roken. Want ik spreek vandaag met Esther Kroes van het Trimbos Instituut. Esther, bent u daar?
1: Ja, ja, daar ben ik zeker.
0: Kijk, hartstikke mooi. U houdt u vooral bezig met tabaksontmoediging. En dat is hard nodig, want het aantal jongeren dat vaped, dat stijgt flink. Nou, ze zien er nogal verleidelijk uit, hè, die vapes. Hadden ze tot voor kort zelfs lekkere smaakjes. Maar ze zijn eigenlijk veel schadelijker dan vaak worden beweerd. Ja, mevrouw Kroes, zou u iets kunnen vertellen? Wat zien jullie nou wat betreft dat vapen als Trimbos Instituut?
1: Ja, we zien eigenlijk een ontzettend zorgwekkende ontwikkeling dat er heel veel jongeren vapen.
0: Ja.
1: Steeds jonger worden, dat ze ongelooflijk snel verslaafd zijn en dat het super lastig is om er weer van af te komen. Nou, daar maken we ons heel veel zorgen over.
0: Ja, snap ik. En dat is volgens mij een vrij recente trend, hè? 15 jaar geleden waren er volgens mij nog helemaal geen vapes.
1: Nee, in ieder geval geen vapes die heel erg aantrekkelijk waren voor jongeren. Mm-hmm. Want de vape kwam ooit op de markt als een product voor rokers om ze te helpen stoppen met roken.
0: Ja.
1: Dat waren niet zo heel aantrekkelijke producten. Eerst zag het er een beetje uit als een sigaret met een lampje aan het eind.
0: Ja.
1: Daarna werden ze wat groter en dikker en plomper en lomper. En nou ja, rokers vinden het sowieso meestal niet zo lekker, omdat het niet zo goed smaakt zoals een sigaret. De smaak van een sigaret waar ze naar zoeken. Maar op een gegeven moment, een jaar of 10, 15 geleden, toen is er in Amerika ineens een nieuwe ontwikkeling gegaan. En die begon ermee dat ze een nieuw soort nicotine in vapes gingen stoppen.
0: Yeah.
1: En die nicotine, dat is een vorm die eigenlijk veel zachter is in je keel. Want misschien, ik weet niet of jij ooit gerookt hebt, maar iedereen die ooit gerookt heeft, die weet dat de eerste keer dat hij een sigaret rookte, kreeg hij een ontzettend vies gevoel in zijn keel. Een hele harde klap in zijn keel. Heel naar. Yeah. En dan moet je ontzettend van hoesten.
0: Yeah.
1: Nou, dat is dus helemaal niet een goede manier om kinderen verslaafd te maken aan een product dat je wil verkopen. Want dat houdt best nog wel wat jongeren tegen om er dan mee door te gaan. Maar die nieuwe nicotine, dat is een nicotinezout, die is juist heel zacht in je keel. Als je die dan ook nog verpakt in allemaal lekkere smaakjes, zoals mango smaak of grootmoeders appeltaart met een poefje slagroom, of met, nou, je kunt het zo gek niet bedenken of de smaakjes zijn wel op de markt, dan is dat voor kinderen natuurlijk en voor jongeren veel makkelijker om te inhaleren en om aantrekkelijk te vinden. Nou, en dat is gebeurd. En sinds die tijd, zo'n jaar of 10 geleden, zien we ineens dat het gebruik onder jongeren echt explosief is toegenomen.
0: Ja, dus wat u zegt, is op de markt gekomen om mensen te helpen stoppen met roken. Of tenminste, zo werd het verkocht. Maar het tegenovergestelde is eigenlijk bereikt, als ik u zo hoor.
1: Nou, het is inderdaad zo dat het eigenlijk helemaal niet goed werkt om mensen te laten stoppen met roken. Het werkt wel buitengewoon goed om kinderen te laten beginnen met roken. Want er zit zoveel nicotine in veel van die vapes dat kinderen echt in no time verslaafd zijn.
0: Mm-hmm.
1: En dan zien we eigenlijk ook dat ook bij jonge kinderen al twee derde van de vapers ook rookt. Dus het is niet dat ze alleen vapen, ze gaan heel snel ook over op het roken. Dus het is inderdaad niet een product waarmee je stopt met roken, maar het is een product waarmee je gaat beginnen met roken.
0: Ja, en als je dat zo noemt, hè, die cijfers van jongeren die en dus normaal roken, om het zo maar even te noemen, en vapes. Zou je dan kunnen zeggen dat vapes eigenlijk een soort instapmanier zijn?
1: Ja, zonder twijfel. Ja, en wat we ook zagen, dat we hebben jarenlang ontzettend hard ons best gedaan natuurlijk om kinderen niet te laten beginnen met roken. En het was echt succesvol, want zo'n 20 jaar geleden rookte bijna 45% van de kinderen tussen 12 en 16 jaar wel eens.
0: Mm-hmm.
1: En dat is gedaald. In 2017 kwamen we uit op ongeveer 16% van de kinderen die ooit wel eens gerookt had. En we zitten nog steeds daarop nu in 2000. De laatste cijfers zijn in 2023. Maar we zijn dus niet meer gedaald sinds die vape op de markt kwam.
0: Ja.
1: Omdat het, precies wat je zegt, het is een opstapproduct om te gaan roken.
0: Zou u zeggen dat we de strijd aan het verliezen zijn?
1: Nou, ik geef niet snel op en ik denk ook.
0: Dat is goed om te horen, mevrouw Kroes. Dat biedt perspectief.
1: Dat moeten we ook niet gaan doen. Want kijk, weet je, het punt is, wij hebben nu, ik denk een kwartier een gesprekje of zo.
0: Mm-hmm.
1: Nog een kwartier later is er weer iemand dood gegaan door roken. Elk half uur gaat er in Nederland iemand dood door roken. Elk half uur, het half uur daarna weer, het half uur daarna weer. Dat zijn er 20.000 in een jaar. En dat zijn getallen, zoals ik ze nou noem. Maar al die getallen zijn eigenlijk gewoon vaders en moeders en opa's en buurmannen en vrienden en collega's en noem het allemaal op. En die gaan allemaal veel te vroeg dood. Dus dat moeten we echt zien te stoppen. En dan willen we dus sowieso de rokers helpen om te stoppen met roken. Maar ook vooral die kinderen helpen om niet te beginnen. Want als ze niet beginnen, hoeven we ze ook niet te stoppen.
0: Nee,
1: daar zetten we ons op in.
0: Ja, dat snap ik heel goed. U klinkt inderdaad strijdbaar. Wat me ook nog opviel aan de cijfers die jullie publiceren en andere onderzoeken, is de enorm jonge leeftijd. Er was een steekproef onder Nederlandse scholen en dan blijkt dat die startleeftijd echt rond het 13e levensjaar ligt, 14. Dus daar zitten ze echt in de onderbouw van de middelbare school. Herkent u dat beeld?
1: Ja, dat herken ik zeker. En dat onderzoek is ook echt een verschrikkelijk beeld. Het is van 2025. Het is niet landelijk representatief. Dus het gaat echt over die 5 scholen waar die 1000 leerlingen antwoord op hebben gegeven. Mm-hmm. Maar ongeveer de helft van die kinderen van gemiddeld 14,5 jaar had ooit een nicotineproduct gebruikt. Mm-hmm. En ze waren inderdaad, zoals je zei, begonnen op hun 13e. 80% was begonnen met een e-sigaret. Nou, daar hadden we het al over, hè, dat echt het opstapproduct is. Ja. Maar 70% gebruikte inmiddels daar ook tabakssigaretten bij. En wat ons dan echt zorgen baart, is dat het allergrootste deel rookte tijdens schooltijden. Terwijl we hebben al een aantal jaar dat er op school niet gerookt mag worden. Omdat we rookvrije schoolterreinen hebben, rookvrije scholen. Maar bijna iedereen rookte dus wel tijdens schooltijden. Dan gaan ze misschien net buiten het hek staan. Maar goed, dat is niet het idee van een rookvrije school. Nee. En wat nog zorgwekkender is, is dat een derde, hou je vast, 's nachts moest opstaan om te gaan vapen. En dan ben je toch wel zo ongelooflijk verslaafd.
0: Ja.
1: Als je dat op de leeftijd van deze groep, 14,5 jaar gemiddeld, waren de kinderen die dit hadden ingevuld. Als je dan moet opstaan om een trekje te nemen, omdat je dit niet uithoudt zonder nicotine. Ja, we zijn daar echt heel erg van geschrokken.
0: Ja, en dat zal ook de schoolresultaten niet ten goede komen, want je nachtrust leidt eronder. Nog heel even voor.
1: Nou, laten we dan maar even doorgaan op die schoolresultaten. Want dat is wel een interessant onderwerp dat je aanhaalt.
0: Vertel.
1: Nicotine is namelijk heel erg slecht voor kinderen bij wie de hersenen nog aan het ontwikkelen zijn. Nou, dat zijn alle kinderen. Want wat er gebeurt tijdens die periode als je hersenen ontwikkelen, dan worden de verbindingen aangelegd tussen allerlei verschillende delen van de hersenen. Mm-hmm. En als die verbindingen niet worden aangelegd op het juiste moment, dan komt dat ten eerste later niet meer goed. Maar het betekent ook dat je later een lager IQ kunt hebben, dus minder schoolprestaties kunt hebben, een grotere kans op concentratieproblemen, op depressie, op angst. Dus die schoolproblemen waar we het over hadden, dat komt dus niet alleen door gebrek aan nachtrust, maar ook omdat gewoon je hersenen niet meer zo kunnen ontwikkelen zoals ze zouden moeten, omdat de nicotine dat verstoort.
0: Ja, dus ook schoolresultaten, maar ook gewoon breder IQ-verbinding in de hersenen. Nog heel even over die gevaren, want ik wil straks ook even met u kijken naar wat zet die tabaksindustrie nou voor middelen in en wat zijn oplossingen vanuit bijvoorbeeld overheid, vanuit maatschappij. Nog heel even over die gevaren, want u schetste net al het hoge aantal doden. Is het uiteindelijke ziektebeeld vergelijkbaar met het klassieke roken?
1: Nou, dat kunnen we nog niet helemaal zeggen. Want omdat die e-sigaret nog niet zo lang op de markt is, is het heel lastig om te kijken wat er na 30, 40, 50 jaar gebeurt.
0: Ja.
1: Wat het ook heel erg lastig maakt, is dat, wat ik je net ook al zei, de meeste vapers ook roken. Ja. En als je dan longkanker krijgt, dan hangt er geen kaartje aan die longkanker. Ik ben veroorzaakt door roken of ik ben veroorzaakt door vapen. Dus het is ook wetenschappelijk best lastig om dat kenbaar te maken. Dus duidelijk te maken. Maar wat wel heel erg duidelijk is, is dat er allerlei giftige en kankerverwekkende stoffen in die vape zitten. Ook stoffen die wat anders zijn dan die in tabaksigaretten tegenkomt. Wat we ook al heel duidelijk zien bij volwassenen, want daar is best wel wat onderzoek naar gedaan, dat als je vaped en rookt, dan heb je een extra verhoogd risico ten opzichte van alleen roken of ten opzichte van alleen vapen. Dus die combinatie is nog slechter dan alleen roken. Ja, en er zijn allerlei aanwijzingen, ook voor jongeren. Voor jongeren gelden natuurlijk andere dingen waar ze ziek van kunnen worden. Wat voor jongeren bijvoorbeeld goed is om te weten is, die nicotine die zorgt ervoor dat in je mond en bij je kaak de bloedvaten samenknijpen. En het gevolg is dat er onvoldoende bloed in je kaak komt en je tanden wat losser gaan zitten, kunnen uitvallen. Maar door die zoete smaakjes in de vapes krijg je ook dat er makkelijker bacteriën gaan groeien en dat je makkelijker gaatjes in je tanden krijgt. En wat ik nou zo ontzettend sneu vind, kinderen op deze leeftijd die worstelen met een beugel. Ja. Die ouders die worstelen er ook mee om dat kind die beugel te geven. En dan is dat afgerond, is die beugel eruit, hartstikke mooi gebit. En dan ga je het verpesten met vepen. Ja. Ik vind het echt doodzonde. Ja, ja.
0: Nee, dat snap ik heel erg goed. U noemt net al even de verschillende smaakjes tot en met grootmoeders recept. Nou, ook hoe ze eruit zien, hè, de vapes. Wat voor tactieken zet de tabaksindustrie nog meer allemaal in om dat vapen aantrekkelijk te maken?
1: Ja, het is een eindeloos arsenaal aan marketing trucjes dat ze weten te bedenken. Je hebt bijvoorbeeld vapes, daar zitten spelletjes op. Mm-hmm. En je kunt er ook je social media op doen op die vapes.
0: Wordt het dan een soort smartwatch? Moet ik daar dan denken? Of
1: ja, maar ik wil het woord smart eigenlijk niet gebruiken, want ik vind het heel weinig slim. Ja, het is echt gewoon heel erg verleidelijk. Ja, het is echt een hele nare marketing truc. En het allernaarste van die marketing truc is dat je verder kunt naar het volgende level als je eerst een trekje neemt.
0: Okay,
1: dus ja. Zo worden de twee verslavingen worden eigenlijk gestimuleerd. Ja, er worden allerlei influencers ingekocht om het ook op hun eigen social media te promoten. En ja, er worden allerlei influencers ingekocht om het ook op hun eigen social media te promoten. En je zei eigenlijk de tabaksindustrie, maar het is

0: dat zijn wel 50.000 puffjes of nog wel meer zit erin. Er is ook een maximum in Nederland aan de hoeveelheid nicotine die erin mag zitten. Dat is 2%. Maar we zien echt veel vapes met 5%.
1: Nou, komen zeker die dan gewoon illegaal binnen? Of hoe?
0: Die komen allemaal illegaal binnen, ja. Die zijn echt allemaal verboden. De smaakjes zijn verboden, die hooggrote hoeveelheden zijn verboden. De grote verpakkingen zijn verboden, maar ook de hoge nicotineconcentraties zijn verboden. De games eromheen, die zijn verboden. Dus er is heel veel verboden dat toch het land binnenkomt. En de prijs, dat is er trouwens ook nog geen. Want omdat er geen accijns wordt geheven op vapes, zijn ze ook veel goedkoper.
1: Ja, zit er überhaupt helemaal geen accijns op?
0: Nee, er zit geen accijns op, er zit geen tabak in. Dus
1: En
0: we pleiten er wel voor dat er zoiets opkomt. En dat is dan een verbruiksbelasting. Dat is namelijk dan een goede reden voor de douane om veel strenger te gaan kijken of dit überhaupt het land in of niet. Want er is voor de douane nu niet zo heel erg veel winst te halen, behalve dan de gezondheidswinst van onze jeugd. Waarvan ik hoop dat dat ook een motivatie kan zijn. Maar financieel niet. En het zou dus heel goed zijn als er op steeds een belasting gegeven
1: wordt. Zodat de douane een prikkel krijgt om scherper te gaan controleren. Omdat we anders geld mislopen. Maar u zegt, er zit nu geen accijns op omdat er geen tabak in zit. Zou de tabakswetgeving of de accijnswetgeving, zou die dan uitgebreid moeten worden? Of waar pleiten jullie voor?
0: Ja, daar pleiten wij zeker voor. Dat is nu de tabaksproductenrichtlijn. Dus dat is een Europese wetgeving waar wij eigenlijk onder hangen. Die wordt op dit moment aangepast. Datzelfde geldt voor de accijnswetgeving en voor de reclamewetgeving. Want ook daar maakt het nogal uit hoe je reclame kan maken. In Nederland is het zo dat heel veel van de vape-regels hetzelfde zijn gemaakt als de regels die gelden voor tabak. Dus je mag er ook geen reclame voor maken. Dus dat het op zoveel social media kanalen dat er wel reclame voor is gemaakt, dat is eigenlijk een overtreding van de wet. Ja.
1: Nou heb ik wel het idee, mevrouw Kroes, dat we toch regelmatig met die wetgeving een beetje achter de feiten aanlopen. Hè. We hebben nu de smaakjes verboden bijvoorbeeld. Het aantal verkooppunten van bijvoorbeeld reguliere tabaksproducten is teruggebracht. Maar elke keer verzint de industrie. Nou, u schetst net al, die industrie moet je wat breder definiëren dan vroeger gedaan werd. Maar we lijken toch elke keer net niet helemaal effectief. Ze lijken ons een stap voor, herkent u dat?
0: Nou ja, laat ik zeggen, ze zijn ons wel 5 stappen voor. Want de industrie heeft een ongelooflijk groot budget om hun strategie te bepalen, om nieuwe producten te bepalen, om ook te lobbyen bijvoorbeeld. Want eigenlijk mogen ze niet, nou niet eigenlijk, er is een regel dat ze niet mogen praten met beleidsmakers. Ja. Maar ze weten dat via allerlei wegen weten ze dat te omzeilen. De lobby in de EU, waar nu dus die nieuwe regelgeving moet komen, waar Nederland ook voor een deel aan gebonden is, die is gigantisch groot vanuit de tabaksindustrie. Dus daar kunnen wij ook slecht tegen op. En dat maakt het wel een oneerlijke strijd. Ja,
1: ja, snap ik. Want lobbyen jullie wel voldoende? Mevrouw Kroes, staat u ook regelmatig in Den Haag aan de deur te kloppen?
0: Nou, dat is niet per se mijn. Ik sta wel regelmatig in Den Haag aan de deur te kloppen. Dat klopt. En dat doe ik met name met wetenschappelijk bewijs en argumenten. Het is niet mijn taak om te lobbyen.
1: Nee,
0: maar er zijn wel goede collega's die dat wel doen. Maar die moeten wel opboksen tegen een gigantisch budget wat de tabaksindustrie zelf kan inzetten.
1: Ja, zo klinkt het inderdaad. Ik wil ter afsluiting ook nog even met u kijken naar mogelijke oplossingen. En ik was er even ingedoken van, wat doen nou andere landen op tabakswetgeving en dan specifiek vapen. In het Verenigd Koninkrijk viel mij bijvoorbeeld op dat ze heel streng zijn op het reguliere tabaksproducten. Dat volgens mij mensen die na 2008 zijn geboren niet meer kunnen roken. Maar gek genoeg valt vapen daar weer buiten. Volgens mij is Nieuw-Zeeland ook vrij ver. Loopt Nederland een beetje achter of juist voor? Zou je dat eens kunnen vergelijken?
0: Ja, nou, wij lopen eigenlijk hartstikke voor bij heel veel maatregelen. Mm. We worden daar ook elke keer om geprezen. We staan in de top 5 van landen in de wereld die de meeste maatregelen hebben getroffen. En we zijn ook een van de landen die het hoogst scoren in de top 3, geloof ik, van de minste invloed van de tabaksindustrie op onze wetgeving.
1: Okay.
0: Dus wat dat betreft doen we het hartstikke goed.
1: Ja, dat klinkt positief.
0: Ja, dat klinkt heel positief, maar we zijn er nog steeds niet. En dat komt echt omdat die tabaksindustrie zelf totaal immoreel is. Letterlijk over lijken gaat. En een heel groot budget heeft om vooruit te denken. En ik weet niet of je recent

0: het meegekregen. Ik vertel dat zij het hadden het er al over, dat de EU-wetgeving op dit moment wordt aangepast.
1: Yeah, yeah.
0: Wat heeft de tabaksindustrie gedaan? Philip Morris, die heeft een QR-code gemaakt die je kunt scannen. En dan kan AI een bezwaarschrift voor jou schrijven.
1: Oh.
0: Dat je kunt indienen bij de EU om te zeggen, mijn vrije keus om te roken of te vapen, wordt beperkt. Nou, roken en vapen is geen vrije keus. En om op zo'n manier het Nederlandse volk in te zetten om, waarmee je eigenlijk onze jeugd de ziekte in werkt, als het ware. Het is echt te bizar voor woorden. En je zou het ook niet vanzelf bedenken.
1: Nee, snap ik. Wat ik interessant vind wat u zegt, dat die tabaksindustrie natuurlijk heel erg hamert op het is je eigen keuze en individuele vrijheid, dat soort zaken. Ik zat ook even te kijken naar campagnes die nu al worden gedaan. Vooral gemeentelijke campagnes kwam ik tegen. En wat mij opviel is dat die heel erg verschillend worden ingestoken. Hè? Dus het ene moment is letterlijk de slogan het is jouw keus. Nou, dat zou bijna de slogan van de tabaksindustrie kunnen zijn. De andere keer wordt er meer gefocust op de schadelijke gevolgen op korte termijn. De volgende keer op conditie. Mijn vraag nu is eigenlijk tweeledig. Vindt u dat er meer campagne gevoerd moet worden? En hoe zou die campagne dan ingestoken moeten worden?
0: Nou ja, ik denk eigenlijk dat het heel belangrijk is dat we vooral ouders goed voorlichten. Want ja, we hadden het al over de leeftijd waarop jongeren beginnen. En dan zijn ze echt nog, wat mij betreft, zijn ze dan echt nog jong. En dan moeten ouders niet onderschatten hoe belangrijk hun rol nog is. Maar het probleem om jongeren zelf hierop aan te spreken is dat jongeren op deze leeftijd heel erg gevoelig zijn voor beloning. Voor beloning omdat hun vriendjes of vriendinnetjes op het schoolplein het cool vinden wat ze doen. Of beloning om een hip product te gebruiken. Nou ja, het is natuurlijk niet echt hip, maar het wordt hip gemaakt door de industrie.
1: Ja.
0: Dus het is niet zo heel effectief om tegen jongeren specifiek te zeggen iets over dat vapen. Want de tabaksindustrie staat al lang weer klaar met de volgende producten die ze aan de jongeren gaan verkopen. Dus wat veel belangrijker is, is om dit nu op de ouders te richten en jongeren in zijn algemeenheid meer weerbaar te maken. Om nee te kunnen zeggen. En om ook ze te stimuleren om andere leuke dingen om leuke dingen te gaan doen. Hè? Dus ga lekker voetballen met je vriendjes.
1: Ja.
0: Ga op de theaterschool. Ga een andere sport doen. Dus het is meer dan sociale contacten opdoen of hebben door het vapen. En dat vergeten we wel eens, dat jongeren gewoon, ze moeten lekker naar buiten.
1: Ja.
0: Zeker nu de zomer eraan komt. Dan hoef je ook niet de hele tijd te zitten vapen.
1: Ja, nee, wat mij betreft eens en altijd goed om alternatieven aan te prijzen. Een laatste vraag, mevrouw Kroes. Waar staan we, denkt u, over 10 jaar? Hè? Zijn er dan weer nieuwe producten op de markt? Hebben we de oorlog dan eindelijk gewonnen? Of wat zit er voor u?
0: Nee, ik zie het best somber in. We zijn op weg naar een rookvrije generatie. Dat heeft de overheid afgesproken. Heel veel maatschappelijke partijen.
1: Preventieakkoord.
0: Preventieakkoord, precies. Noem het allemaal maar op. Dat wil zeggen dat in 2040 er geen rokende jongeren meer zijn. Het gaat er echt niet van komen als het zo doorgaat. Want ik weet niet of je de kranten van de afgelopen dagen hebt gevolgd. Maar de tabaksindustrie koopt zich nu ook aan alle kanten in cannabisproducenten. We zijn bezig met een legaliseringsexperiment om te kijken of de cannabis gelegaliseerd moet worden. Als de tabaksindustrie daar zo in zit, en je weet, in Nederland wordt cannabis eigenlijk altijd gebruikt samen met tabak, dan is dat weer één van de vele volgende speeltjes waarmee ze ons allemaal vergiftigen.
1: Ja, dus niet geen rooskleurig beeld, om maar eens een statement te gebruiken.
0: We hebben echt iedereen nodig om je in te zetten om dit te stoppen.
1: Ja.
0: En dus ouders zijn nodig, de hele maatschappij is nodig. En het leuke is, de maatschappij is ook goed bezig. Hè? Want er zijn allemaal vrijwillige initiatieven. Al die rookvrije speelterreinen die je ziet en rookvrije kinderboerderijen. Dat zijn allemaal vrijwillige initiatieven. Dus dat kan ook, want het belangrijke is zien roken, doet roken. Dus als we op steeds meer plekken laten zien, niet laten zien dat roken cool zou zijn of zo, dan zal dat zeker schelen om te zorgen dat jongeren andere dingen gaan doen en niet roken en vapen.
1: Ja, dus niet alleen de overheid, maar juist ook ouders, maatschappelijke instellingen. Mevrouw Kroes van Trimbos, ik wil u heel erg hartelijk danken, ondanks dat het niet het meest rooskleurige beeld was. U zit volgens mij in Spanje, hè? De verbinding was volgens mij heel prima.
0: Goed zo, gelukkig
1: ja,
0: maar.
1: Ja, dat ging hartstikke goed. Ik zat even op te zoeken op Maps. En nu, ik ga natuurlijk niet verklappen waar u zich precies bevindt. Maar wel in de buurt van Joret de Mar. Dus ik vroeg me wel af, gaat u daar nog even praktijkonderzoek doen ook? Of dat dan weer niet?
0: Nee, ik zit niet echt in de buurt van Joret de Mar. Dus het is wel leuk dat je het voorstelt, maar ik zit echt ergens in de bergen.
1: Ja, precies. Ja, nee, ik zag inderdaad, het zou nog een flinke onderneming worden. Maar goed, ik moet toch op een manier afsluiten. Mevrouw Kroes, ik wil u hartelijk danken voor uw toekomstbeeld en informatie. Wij gaan door met muziek van Awake Tonight van Afrojack. En dan gaan we daarna verder met informatie over het Kamergebouw.
0: Spannend.
1: Spannend.
0: Nou, succes verder.
1: Dank u.
0: Oké, dag.

0: Ja, dat was muziek van Awake Tonight van Afrojack. Het is tijd voor onze rubriek.
1: En
0: dat is van Jachtgrond tot Apenrots. Onze geliefde Tweede Kamer is natuurlijk begonnen waar ooit de graven van Holland hun jachtgebieden hadden. Maar inmiddels ziet het er allemaal heel wat anders uit. Ik ga er kort over praten met mijn medepresentator Lisa. En we gaan even inzoomen op dat kamergebouw waar de arme Kamerleden nu in zitten en of ze al terug mogen of daar al uitzicht op is. En Lisa, jij hebt even wat fun facts verzameld volgens mij over dat gebouw waar ze nu zitten. Vertel.
2: Ja, zeker. En mijn favoriete fun fact gaat niet eens per se over dit gebouw en toch ook weer wel, maar het gaat eigenlijk ook een beetje over het oude gebouw, het echte Tweede Kamergebouw, zoals ik dat dan noem.
0: Ja, vertel.
2: Ja, want in het tijdelijke Tweede Kamergebouw, het voormalig ministerie van Buitenlandse Zaken, daar hangt dus een hele grote klok.
0: Ja.
2: Het is dus geen aftelklok, maar een optelklok. En die telt op vanaf het moment dat de verbouwing op het Binnenhof begon. En die begon, dat ging ik even opzoeken, in oktober 2021 alweer.
0: Mm-hmm.
2: En dat betekent dat die verbouwing dus al meer dan 1700 dagen bezig is. En die klok die heeft dus dagen, minuten, uren, seconden. Dus
0: ja.
2: Ik ga dus denk ik een weddenschapje beginnen met mensen. Misschien wil jij ook wel meedoen.
0: Ja.
2: Wanneer is die klok te klein? Want op een gegeven moment past het denk ik niet meer. Of is de renovatie van het Binnenhof eerder klaar, of is die klok eerder te klein? Nou ja, ik ben heel benieuwd.
0: En wat ga je wedden, denk je? Heb je iets wat je lekker vindt? Gaan we voor een fles wijn? Of
2: dan gaan we gewoon voor een flesje wijn.
0: Kijk, heel goed. Nou, het is inderdaad fascinerend hoe lang dat kamergebouw al verbouwd wordt. Ik zat ook even te kijken naar de kosten. Die volgen ongeveer eenzelfde pad. Die lopen namelijk ook steeds verderop.
2: Ja, waar zitten we inmiddels?
0: Inmiddels zitten we bij rond de 3 miljard.
2: Zo.
0: Ja, dus het begon met een zeer ambitieuze minister Blok. Die enerzijds het ministerie van Volkshuisvesting heeft opgeheven. Maar ondertussen wel aan de slag ging met het kamergebouw. Die schat het nog op 475 miljoen. Daar werd het toen op geraamd. Nou, inmiddels zijn we heel wat kamerdebatten verder en heel wat nieuwe planningen. Eerst was 2026 na 28, nu is de schatting 2031 gaat het oude gebouw open. En de kosten liggen dus rond 3 miljard, Lisa. Daar kan je heel wat lekkere flessen wijn van kopen, volgens mij.
2: Ja, dus misschien moeten we naast deze klok ook een kostenklok en een bewindspersonenklok hangen. Want aan hoeveelste minister zijn we inmiddels al bezig? Ik weet het niet, hoor.
0: Dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat het een flinke hoofdpijndossier aan het worden is. En het fun fact wat ik had meegenomen, Lisa, want ik zat eens even te duiken in. De meeste mensen zullen wel weten dat het de Apenrots heet. Hè, genoemd naar Dick Apon, degene die het gebouw heeft ontworpen. Maar natuurlijk ook een kleine knipoog naar het feit dat sommige politici hier en daar wel wat haantjesgedrag vertonen en graag bovenop die rots zitten. Maar het leuke is, en ik heb dat nergens officieel bevestigd gezien, maar wel kom ik het vaak tegen. Ik heb het ook even gecheckt. Het gebouw lijkt van boven, dus kijkt u vooral even op Google Maps, lijkt het behoorlijk op de Nederlandse leeuw. Je hebt wat fantasie nodig. Het is een klein beetje een mismaakte leeuw, maar hij zit er wel. Wist jij dat, Lisa?
2: Ik had geen idee. Ik ga zo naar de uitzending meteen Google Mapsen, denk ik.
0: Ja, dat zou ik zeker doen. Nogmaals, je hebt wat creativiteit nodig, maar zeker ook richting het WK kan ik het van harte aanraden. Nou, wat misschien ook wel bekend is, is dat niet iedereen er even enthousiast over is, over dat kamergebouw aan de Bezuidenhoutse weg. Officieel heet het overigens ook B67. Nou, het lijkt een soort Amerikaanse bommenwerper, maar niks is minder waar. En ik heb nog even een mooie quote meegenomen van Sjaak Bral. Die was daar recent op een open dag en die schrijft het volgende. De open dag van de Tweede Kamer is een aanrader voor iedereen die nog niet genoeg teleurgesteld is in het leven. Enkel het tijdelijke kamergebouw is al een reden om vooraf wat extra Valium te slikken. Nou, dat.
2: En het is nog wel zo'n prachtig brutalistisch gebouw.
0: Het is heel, inderdaad, het deed mij een beetje denken aan bijvoorbeeld de UB in Leiden. Een aantal andere gebouwen met heel veel stenen en een beetje rare hoeken in het gebouw. Maar het is inderdaad brutalistisch. Verder hebben ze overigens geprobeerd om zoveel mogelijk van het oude kamergebouw mee te nemen. Dus er zit gewoon weer een roltrap in, een grote roltrap in het midden. Nieuwspoort, waar boeken worden gepresenteerd, andere presentaties zijn, is ook gewoon mee verhuisd. Alles is verder mee verhuisd. De zaal is wel iets kleiner, las ik. Dus ze hebben niet alle kunst mee kunnen nemen. Maar
2: niet de kunst, maar wel de stoelen. Dus ze hebben alle 150 van de originele blauwe plusje stoelen hebben ze getransporteerd vanuit de oude kamer.
0: Oh, wat grappig.
2: Ja.
0: En volgens mij moeten dat weer tulpen voorstellen, toch? Of bloemen of iets.
2: Ja, de zitting van die stoelen.
0: Ja. Oh, heerlijk. Oh, dus die hebben ze gewoon mee verhuisd. Oh, daar had ik graag, graag bij geweest.
2: Ja.
0: Het is overigens, ondanks dat het niet het allermooiste gebouw is, alsnog wel een aanrader om even binnen te lopen. Want je hebt niet alleen goedkope koffie die je kan halen, maar er zijn ook altijd kleine tentoonstellingen met bijvoorbeeld geschenken die een kamervoorzitter, als die op bezoek is geweest, ergens krijgt van weer een andere kamervoorzitter. En die worden daar bijvoorbeeld tentoongesteld.
2: En je kunt natuurlijk een kijkje nemen op de publieke tribune van een debat. Ook altijd leuk.
0: Dat is altijd goed. Meestal is het zeer rustig. Af en toe word je streng aangekeken door een politieagent. Maar goed, dat geeft ook wel een hele leuke, leuke toevoeging aan je avondbesteding. Of middagbesteding, net wanneer je naar een debat gaat. Lisa, dank voor jouw fun facts. Trouwens, jij zou nog iets vertellen over een atoombunker. Dat vergeet je nu bijna.
2: Ja, maar dat is natuurlijk geheim.
0: Oh, dat is natuurlijk geheim. Nou, lieve mensen, hij schijnt er wel te zitten, maar Lisa die gaat er helaas niks over vertellen. Wij gaan luisteren naar muziek van Clean Bandit, het nummer Rockabye. En daarna zal mijn collega Lisa het overnemen. Zij gaat praten over ondermijning door criminelen in onze Nederlandse politiek.

0: Haagse invloeden.
1: Ja, welkom dames en heren bij het tweede deel van Haagse invloeden van deze week. We hebben een bomvolle uitzending vandaag, maar niet per se een hele gezellige uitzending. Want ik had het zojuist, of mijn collega had het zojuist, over jongeren die steeds vaker vapen. En wij gaan het hebben over ondermijnende criminaliteit in de samenleving. En dat komt omdat ik een kop in het nieuws zag die zei: de onderwereld krijgt steeds meer grip op de bovenwereld. Steeds meer invloed van criminelen in bestuur en bovenwereld. De Telegraaf had het zelfs over Zuid-Amerikaanse toestanden en het afglijden naar een narco-staat. Dat is een land waar illegale drugshandel geïnfiltreerd is in de politiek en economie. En de krant heeft het ook over een gezwel dat de hele staat kan ontwrichten. Nou, toen was ik wel geïntrigeerd. En dit alles zou namelijk blijken uit een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit. En of het echt zo ernstig gesteld is met ondermijning in Nederland, daarover gaan we het hebben met het Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit. Stefan, ben jij bij mij in de uitzending?
2: Ja, ik ben in de uitzending, zeker.
1: Hartstikke fijn, dank u wel. Misschien even voor onze luisteraars, hè? Het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit. Wat is dat eigenlijk en wat doen jullie precies?
2: Wij zijn als Strategisch Kenniscentrum onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. En wij maken eigenlijk strategische producten, strategische kennisproducten. Het zijn ook eigenlijk onafhankelijke analyses over ondermijning door criminele samenwerksverbanden. En dat doen we in partnerschap met een aantal organisaties, zoals het Openbaar Ministerie, Politie, Belastingdienst, FIOD. En gebruiken daarvoor vooral openbare bronnen. Daarmee zijn onze analyses ook openbaar en voor iedereen toegankelijk. En we ontwikkelen ze vooral dus voor iedereen die betrokken is bij de aanpak van ondermijning. Hè. Dus dat zijn departementen met verantwoordelijke ministers. Dat zijn de beleidsdirecties die gaan over het beleid en de aanpak van ondermijning. En dat zijn ook onze partnerorganisaties die een rol hebben in de aanpak van ondermijning. En dat is wel heel breed, want het dreigingsbeeld zoals wij dat hebben opgeschreven en de dreigingen die wij hebben beschreven, daar zeggen wij dat is een verantwoordelijkheid voor de hele samenleving eigenlijk in een integrale aanpak om die ondermijning aan te pakken. En ons dreigingsbeeld, daarmee hopen we dat het in ieder geval een mooie basis biedt, een voedingsbodem biedt voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
1: Ja, want u noemt het al heel mooi, hè? Het dreigingsbeeld. U had het over analyses. Wat is zo'n dreigingsbeeld en waarom heeft u dat gemaakt?
2: Het dreigingsbeeld schetst eigenlijk een maatschappelijk en overkoepelend beeld van de dreiging die uitgaat van ondermijning door georganiseerde criminaliteit. Dus we laten vooral zien waar zitten de kwetsbaarheden, wat is de schade en welke effecten heeft ondermijning op de samenleving. En hoe zorgen die effecten ervoor dat de weerbaarheid tegen ondermijning door door de samenleving heen eigenlijk hoe dat erodeert en hoe dat verder afneemt.
1: En volgens mij is dit het eerste dreigingsbeeld dat het Kenniscentrum publiceert. Hadden we daarvoor eigenlijk helemaal niet goed in beeld hoe het zit met die ondermijnende criminaliteit en de oorzaken daarvan? Of is dit de eerste keer dat dit nu zo samen is gebracht?
2: Nou, het is in elk geval een eerste keer waarin op deze manier naar effecten en kwetsbaarheden van ondermijnende criminaliteit is gekeken. Voorheen hadden we natuurlijk wel en zijn er ook heel veel onderzoeken naar ondermijnende criminaliteit. Dat zijn vooral onderzoeken die gaan over de criminele samenwerkingsverbanden zelf, hoe werken ze, of als het gaat meer om fenomenen. En dat kijk ik ook vaak terug, hè, als het gaat om data die wordt gebruikt vanuit misschien de opsporingsdiensten. Wij hebben vooral gekeken wat zien we gebeuren in de samenleving en welke dreigingen naar de toekomst toe zijn er, hebben we signalen van. En als daar niks aan gebeurt, wat zijn de consequenties? En dat is ook de titel natuurlijk van ons dreigingsbeeld. Beton rolt in de fundamenten van de samenleving. Het zit er, het is vaak niet zichtbaar, maar het erodeert. En als we er niks aan doen, dan zal die betonrot eigenlijk alleen nog maar verder toenemen. En we moeten vooral voorkomen dat de betonrot uiteindelijk uitmondt in een afbrokkelende fundament of het instorten van het huis.
1: Ja, en voordat we zo meteen even concreet ingaan op die dreigingen die u noemt in uw rapport, hè, ik vroeg me nog even af, als we het hebben over ondermijning, waar hebben we het dan precies over? En waar ik ook wel geïnteresseerd in ben, is of er bepaalde factoren zijn die een land kwetsbaarder maken voor ondermijning. Dus even voor de luisteraars, de verantwoordelijke minister voor dit onderwerp, minister Van Wiel, die schreef in een Kamerbrief: in onze welvarende samenleving ziet de georganiseerde criminaliteit namelijk kansen om goed ingerichte infrastructuur te misbruiken voor crimineel gewin. Dus ik vroeg me af, zijn er nou factoren in Nederland die ons meer kwetsbaar maken voor ondermijning?
2: Ja, nou ja, kijk, de basis van criminele samenwerkingsverbanden, waarom ze ondermijning plegen, is natuurlijk gewoon financieel gewin. Vooral. Daarnaast willen criminele samenwerkingsverbanden vooral ook hun macht vergroten, positie versterken. Informatie hebben ze nodig om hun, activiteiten voor te zetten. Criminele samenwerkingsverbanden hebben gewoon op een aantal manieren geld, informatie, et cetera, nodig. En daarvoor misbruiken ze of gebruiken ze de infrastructuur die de samenleving biedt. Nou ja, en wat heb je dan over? De kwetsbaarheden. Dat zijn bijvoorbeeld mogelijkheden die wet en regelgeving biedt aan criminele samenwerkingsverbanden. Dat gaat over beperkingen misschien in aanpak. Ook bijvoorbeeld als het gaat om de informatieuitwisseling. Het gaat over een normalisering van criminaliteit in de samenleving. Het gaat over verminderend vertrouwen van burgers in de overheid en elkaar. Dat zijn allerlei kwetsbaarheden die wij beschrijven in het dreigingsbeeld waar criminele samenwerkingsverbanden gebruik en soms ook heel subtiel gebruik van maken om hun doelen te bereiken, als het ware.
1: Ja, dus dat kan net zo goed in Nederland. Daar kan sprake van zijn, net zo goed in Nederland als in andere landen. Dat is helder. Misschien eventjes, in het rapport worden 5 dreigingen genoemd. En ik weet niet of we tijd hebben om ze allemaal langs te lopen. Maar een van die dreigingen is het sociaal vangnet door georganiseerde criminaliteit. Ja. Kunt u daar misschien wat meer op inzoomen? En heeft u daar misschien ook een voorbeeld van?
2: Ja, de sociaal vangnet is wel een dreiging die, denk ik, voor de meeste mensen ook wel wellicht verrassend is of iets misschien wel nieuw is. Want bij criminele samenwerkingsverbanden denk je niet zo vaak, of bij ondermijnde criminaliteit denk ik niet zo snel aan de dreiging dat het sociaal vangnet wordt gecreëerd door georganiseerde criminaliteit. Ja, wat doen CSV's dan? CSV's, criminele samenwerkingsverbanden. Ook om primair geld te verdienen, springen zij eigenlijk in een gat waar de overheid wellicht te laat of iets laat liggen. Okay. De media is bijvoorbeeld al heel veel het voorbeeld gebruikt van de overstroming in Valkenburg. Mm-hmm. Waar de overheid de hulp te laat kwam en waarbij de criminele samenwerkingsverbanden in dat gat sprongen om leningen te strekken aan ondernemers. Maar je kan ook denken aan mensen die misschien niet al te breed hebben, maar die wel medicijnen nodig hebben. Daar kunnen CSV's op inspringen. Er is een woningtekort in Nederland. Criminele samenwerkingsverbanden springen daar ook op in. Die bieden woningen aan, die zorgen voor woningen, die zorgen voor hypothecaire leningen of andere soorten leningen. Waardoor mensen die daarvan afhankelijk zijn, die misschien wat minder vermogen hebben daardoor dus heel erg door de CSV's worden gevonden en gezocht. Hè? Die zien waar de kwetsbaarheden zitten. Er zijn vooral kwetsbare mensen vaak ook die ze dan inlaten met criminele samenwerkingsverbanden. En als je eenmaal daar in dat net, in web verstrikt raakt, ja, dan is het ook heel lastig om uit te komen. En CSV's, criminele samenwerkingsverbanden, bieden jou wat, maar vragen er ook wat voor terug. En dan zit je in een web verstrikt, daar weet ik in zitten.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. Misschien nog even voor mijn beeld. U heeft het over die criminele samenwerkingsverbanden. Zijn dat nou van die grote georganiseerde groepen misdadigers? Of zijn dat juist wat kleinere groepen? Of ik ben wel benieuwd, wat valt er onder zo'n term?
2: Ja, criminele samenwerkingsverbanden, daarvan zeggen wij eigenlijk ook in het dreigingsbeeld, dat is van 1 tot heel veel.
1: Okay.
2: Het is ook lastig, omdat Ze werken in een netwerk met elkaar. Dus dat zijn soms groepen die samenwerken, maar die hebben ook weer andere mensen nodig. Dat kunnen ook individuele fixers zijn die diensten leveren aan criminele samenwerkingsbanden, maar die leveren wel een bijdrage aan ondernemerscriminaliteit en ook aan aan de activiteit en het bedrijfsproces eigenlijk van zo'n netwerk. Mm-hmm. Dus het is vooral een netwerk van mensen gericht op persoonlijk gewin die in alle geleden van de samenleving proberen invloed uit te oefenen of om hun doelen te bereiken.
1: En hebben we überhaupt een beeld van hoeveel van dat soort netwerken of individuen, hoe groot dit is in Nederland?
2: Nee, dat hebben wij in ieder geval niet in ons dreigingsbeeld. Wij kijken ook niet naar de aard en omvang. Mm-hmm. Wij kijken vooral ook naar de dreigingen en de kwetsbaarheden en de schade die ondermijnende criminaliteit veroorzaakt. Dus wij hebben geen beeld van de omvang van het aantal CSV's of de omvang ook van de schade die het oplevert. Dat is niet het doel van ons onderzoek. Wij kijken dus echt naar de kwetsbaarheden en ook in hoeverre en op welke manier CSV's gebruik maken van legale structuren. Want dat komt natuurlijk ook heel nadrukkelijk uit het rapport naar voren. Er is heel veel verwevenheid en de klassieke onderscheid tussen onderwereld, bovenwereld, die valt eigenlijk niet te maken. Het is veel complexer dan dat. Er is veel meer verwevenheid. Er is ook veel meer initiatief van beide kanten. Vanuit de onderwereld, de CSV's, maar ook zeker ook vanuit de legale economie, de legale structuren, vanuit de bovenwereld. Als het gaat om het voorbeeld van jongeren die graag ook beïnvloed worden en ook graag geld willen verdienen. Ja, die zoeken ook echt wel de mogelijkheden en daarmee ook vallen ze vaak makkelijk in ten prooi aan ondermijnende criminaliteit.
1: Ja. Ja, en we hadden het net in een van de dreigingen dus over dat sociale vangnet of het ontbreken daarvan dat het wordt opgevangen door georganiseerde criminaliteit. Ik ben ook nog wel benieuwd als we kijken naar de gevolgen voor onze democratie en rechtsstaat, dus als we er wat meer boven gaan hangen. Volgens mij spreekt uw rapport dan ook over structurele manipulatie, ook over de verwevenheid met statelijke actoren. Dus kunt u ook iets zeggen op dat niveau, welke dreigingen u daar ziet?
2: Vanuit de verwevenheid of de staatsactoren, want het zijn twee verschillende.
1: Ja, dus vooral die bedreiging van de democratische rechtsstaat, daar ben ik wel benieuwd naar manieren dat dan plaatsvindt. Want dat vind ik nogal wat.
2: Ja, zeker. Nou ja, kijk, enerzijds als het gaat om die democratische rechtsorde, of in ieder geval de politieke bestuur stabiliteit in Nederland, en hoe maak ook CSV's gebruik van het openbaar bestuur, van bestuurders. Ja, dat gaat op verschillende manieren. Dat gaat sowieso heel subtiel, hè.
1: Okay.
2: CSV's zijn er heel subtiel in om mensen dan wel te corromperen, dan wel te infiltreren of te bedreigen. Dat kan zijn vanuit sociale kring. Dat kan zijn dat. En dat is wat we zien ook en wat ook beschrijven in het rapport. Dat CSV daar ook heel erg in professionaliseren. Er zijn informatiemakelaars die zij inzetten. Die precies weten: oké, wat heb jij nodig? Informatie. Of waar wil een CSV beïnvloeden? Dan brengt hij of zij in kaart, deze informatiemaker in kaart. Waar dat plaats moet vinden en op welke manier dat moet gebeuren. Dus er zit er echt een hele wereld achter. Dus ja, het is een ook hier weer een verdere professionalisering van criminele samenwerkingsverbanden. En wat je ook ziet is, dat gaat subtiel, dat gaat af en toe vanuit de sociale omgeving. Maar je ziet ook daar waar bijvoorbeeld ondernemers, bedrijven of andere organisaties maatregelen nemen om hun medewerkers of hun ambtenaren om hun weerbaar te maken, hè, en om qua integriteit en screening, et cetera. En waar je ziet dat in deze samenwerkingsverbanden meer moeite hebben om binnen te komen. Mm-hmm. Want daarmee de kans op dreiging, beïnvloeding, vooral bedreiging en intimidatie, dat toeneemt.
1: Oké, okay. Ja, en volgens mij, om even naar de afronding te gaan van deze uitzending. U doet nadrukkelijk geen aanbeveling in het rapport. Het is echt bedoeld voor het signaleren van dreigingen. Maar volgens mij is het rapport wel naar de Kamer gestuurd. Ook met, waarbij de minister Van Wiel opmerkte dat het echt tijd is om daadkrachtig en langdurig in te grijpen. En ik vroeg me wel af, blijven jullie dit volgen? En komt er volgend jaar of over 2 jaar dan weer een dreigingsbeeld? En kunnen we daar dan ook trends in gaan zien?
2: Ja, we gaan zeker in 2028 komen we weer met een nieuw dreigingsbeeld. Eén keer in de 2 jaar willen we een dreigingsbeeld zoals deze ook opleveren. Dus het komende jaar gaan we vooral ook monitoren wat er in de omgeving gebeurt. Als SKC hebben we daar ook echt een goed monitoringsproces voor ingericht. Waarbij we dus constant kunnen bijhouden wat gebeurt er, welke trends zien we. En dan kunnen we in een volgend dreigingsbeeld daar opnieuw een bestand van weer geven. Mm-hmm. En naast het dreigingsbeeld overigens doen wij ook andere studies. Dus we doen ook themastudies waarin we eigenlijk een verdiepend gaan kijken naar bepaalde thema's. Dus in het dreigingsbeeld wordt heel veel geschreven over manipulatie. Nou, we hebben ook een rapport criminele inmenging waar we net even spaden dieper gaan om uit te leggen wat gebeurt er nou precies. Dus dat zijn ook producten die wij ook weer volgend jaar op andere onderwerpen gaan opleveren.
1: Nou, dan stel ik voor dat we elkaar in ieder geval volgend jaar of in 2028 weer spreken in deze uitzending om te kijken wat er nou veranderd is.
2: Laten we het afspreken.
1: Hartelijk dank, Stefan Scheringa van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit.
2: Graag gedaan.
1: En beste luisteraars, wij gaan nog even luisteren. Ik ben helemaal in de WK-sfeer namelijk. Dus we gaan even luisteren naar Die Die van Shakira en Burna Boy.
2: Yeah, I don't know.

0: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger. Zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het Mauritshuis 25 kunstwerken niet hoeft terug te geven aan de nazaten van Abraham Bredius. Bredius was eind 19e eeuw directeur van het museum en liet een grote collectie na met onder meer werken van Rembrandt. Volgens de familie was afgesproken dat alle werken altijd te zien moesten zijn. En omdat veel schilderijen nu in het depot liggen, eisten zij de kunst terug. Maar de rechter oordeelt dat die verplichting niet zo strikt in het testament staat. De familie, verwant aan erfgenaam Jozef Kronig, gaat in hoger beroep. En in de Haagse Marktweg wordt opnieuw groots uitgepakt voor de titel Mooiste Oranje Straat van Nederland. De straat is volop versierd met vlaggetjes en oranje aankleding en ook de bomen doen mee. En die versiering zorgt wel voor discussie. De Partij voor de Dieren en natuurorganisaties maken zich zorgen omdat boomstammen zijn ingepakt met plastic. En dat kan volgens hen schadelijk zijn voor bomen en de insecten die erop leven. Initiatiefnemer Danny van Dijk ziet dat anders. Hij organiseert de versiering al jaren en zegt dat de bomen er geen schade van ondervinden. In totaal hangt er zo'n 77 kilometer aan vlaggetjes in de straat. En de versieringen blijven een paar weken hangen tijdens het WK voetbal. Daarna wordt alles weer verwijderd. En in Den Haag gaat vandaag het jubileumjaar van cabaretfestival Kamerette van start. In de Koninklijke Schouwburg is een speciale voorstelling met jong talent dat eerder in de finale van het festival stond. Tijdens deze jubileumvoorstelling zie je dynamische duo's die indruk maakten. Een cabaretier Remco Veldhuis van het duo Veldhuis en Kemper vertelt over de samenwerking in een duo. En vanochtend vertelde Remco Veldhuis in West wordt wakker op Radio West wat Kamerette voor jong talent kan betekenen.
5: Als je meedoet aan een festival, en zeker Kamerette, dan leer je eigenlijk in ieder geval heel veel van de periode tussen je auditie en de grote optreden. Omdat je dan veel begeleid wordt in workshop met de regisseurs en dat soort dingen. Je groeit hoe dan ook al eindig je uiteindelijk niet in de finale.
4: Kamerette is in 1966 ontstaan in Delft als studentenactiviteit en bracht grote namen voort zoals Brigitte Kaandorp en Theo Maassen. En dan het weer. We hebben geregeld zon. In de loop van de dag ook enkele buien, mogelijk met hagel of onweer. De wind is zuidwest tot west, aan zee soms vrij krachtig. En het wordt ongeveer 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

van de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haag. Den Haag.

0: Het nieuws uit Den Haag. Altijd up-to-date. Dit is Den Haag FM.
1: 1, 2, 3. Didn't I swear you were dead to me? Didn't you

0: that we could have told. One day, baby, we'll be old. We'll be.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het Mauritshuis 25 kunstwerken niet hoeft terug te geven aan de nazaten van Abraham Bredius. Bredius was eind 19e eeuw directeur van het museum en liet een grote collectie na met onder meer werken van Rembrandt. Volgens de familie was afgesproken dat alle werken altijd te zien moesten zijn. En omdat veel schilderijen nu in het depot liggen, eisten zij de kunst terug. Maar de rechter oordeelt dat die verplichting niet zo strikt in het testament staat. De familie, verwant aan erfgenaam Jozef Kronig, gaat in hoger beroep. En in de Haagse Marktweg wordt opnieuw groots uitgepakt voor de titel Mooiste Oranje Straat van Nederland. De straat is volop versierd met vlaggetjes en oranje aankleding en ook de bomen doen mee. En die versiering zorgt wel voor discussie. De Partij voor de Dieren en natuurorganisaties maken zich zorgen omdat boomstammen zijn ingepakt met plastic. En dat kan volgens hen schadelijk zijn voor bomen en de insecten die erop leven. Initiatiefnemer Danny van Dijk ziet dat anders. Hij organiseert de versiering al jaren en zegt dat de bomen er geen schade van ondervinden. In totaal hangt er zo'n 77 kilometer aan vlaggetjes in de straat. En de versieringen blijven een paar weken hangen tijdens het WK voetbal. Daarna wordt alles weer verwijderd. En in Den Haag gaat vandaag het jubileumjaar van cabaretfestival Kameretten van start. In de Koninklijke Schouwburg is een speciale voorstelling met jong talent dat eerder in de finale van het festival stond. Tijdens deze jubileumvoorstelling zie je dynamische duo's die indruk maakten. Een cabaretier Remco Veldhuis van het duo Veldhuis en Kemper vertelt over de samenwerking in een duo. En vanochtend vertelde Remco Veldhuis in West wordt wakker op Radio West wat kameretten voor jong talent kan betekenen.
3: Als je meedoet aan een festival, en zeker kameretten, dan leer je eigenlijk in ieder geval heel veel van de periode tussen je auditie en de grote optreden. Omdat je dan veel begeleid wordt in workshops met de regisseurs en dat soort dingen. Je groeit hoe dan ook, ook al eindig je uiteindelijk niet in de finale.
2: Kameretten is in 1966 ontstaan in Delft als studentenactiviteit en bracht grote namen voort, zoals Brigitte Kaandorp en Theo Maassen. En dan het weer. We hebben geregeld zon. In de loop van de dag ook enkele buien, mogelijk met hagel of onweer. De wind is zuidwest tot west, aan zee soms vrij krachtig. En het wordt ongeveer 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Nu, cultuur.

0: zou zeggen, bijzonder goedenavond. Dit is Den Haag FM Cultuur Boulevard. En ik zit hier niet in mijn uppie, hoor. Dames en heren, er mag geklapt worden. Een bomvolle studio. Martin, Ron, goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Gezellig hier. Met een camerateam volgens mij net nog even op pad hiernaast.
1: Ja,
0: wat was je allemaal aan het doen in het duister?
1: Nou, Jennifer Eubank doet zo ontzettend veel mooie dingen. Ja, en dat willen we niet alleen op de radio straks delen met de luisteraars. Maar dat willen we ook graag met de kijkers delen. Dus Ryan Derks, die maakt weer een mooie video van het interview wat we gedaan hebben met Jennifer.
0: Ja, misschien wel even leuk om te zeggen. We zijn vanavond niet alleen op de radio te horen, maar ook op de televisie. Heel Den Haag kan meekijken op de kabeltelevisie Den Haag.
1: En omstreken. En
0: TV,
1: omstreken.
0: Zeker. En waar je ook zit, dan zit je op de Antillen. Dan ga je gewoon even naar denhaagfm.nl en dan klik je op de webcam. En dan zie je ons ook in beeld en geluid. Dus deze camera, dan kun je naar zwaaien. Dan ziet iedereen het thuisfront. Kan je zien. Ik zei het al, we hebben vanavond een heel erg druk programma. Er zijn nog een aantal mensen, prominenten, die worden nog even ingevlogen op dit moment.
1: Klopt.
0: Maar Jennifer Eubank, fijn dat je er bent.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. En Justin Bolland.
4: Hi, goedenavond.
0: Ja, jouw achternaam verraadt natuurlijk al het een en ander. Want daar moeten we het straks maar eens eventjes over gaan hebben. Ja, en Martin, wie hebben we nog meer straks in de studio?
1: Ja, het is weer een keur mensen die met een goed verhaal komen vanavond. We bewaren de info waarom we de familie Fransen hier straks hebben.
0: Ja, ja.
1: Nog even voor tweede uur. Anders
0: zeker
1: geven we een primeur weg. Maar we hebben de familie Fransen. Die eigenlijk in het zonnetje gezet gaat worden. Komende zondag. En we hebben Michael Withuis van 070 online. En die doet ontzettend mooie dingen. Zowel met de camera als met de microfoon. Ik heb vanmiddag een paar filmpjes van hem bekeken. En dat doet hij uiterst professioneel. En ook hij staat midden in de Haagse samenleving. Hij staat midden in wat er in Den Haag zoal gebeurt. Hij is eigenlijk een soort van spil. En we gaan hem daar weer wat dingen over vragen. Haagse, dan Michael, kun je het bijna niet hebben. Maar dat hebben we ook met Justin en met Jennifer natuurlijk.
0: En medepresentator popfotograaf, apenstaartje popfotograaf, volg hem even. Jij had nog een heel mooi pleidooi, of eigenlijk een verhaal geschreven op de website van Martin, over alle mooie festivals in Den Haag. Dat je eigenlijk geen agenda nodig had vroeger. Je ging gewoon de stad in en dan gebeurde er van alles.
2: Ja, het is nu helaas wat minder geworden, al die festivals. Maar komend weekend is er wel weer een hele mooie. En daarvoor zijn hier aanwezig Raymond Veling en Valentijn Twisk.
1: Heel goed.
2: Want die kunnen alles vertellen over het Fruitfestival.
0: Leuk hoor.
2: En dat gaan we ook doen in de uitzending.
0: En je bent nog even op pad geweest, toch, afgelopen weekend?
2: Heb ik een fantastische band gezien. Een Rolling Stones tribute. En eigenlijk vond ik dat wel de beste die ik tot nu toe gezien heb.
0: Ja, is dat echt van alle tributes die je hebt er wel wat gezien inderdaad?
2: Ja, ik heb er door de tijd ook via de Legends of Rock, waar ik veel foto's heb gemaakt, heb ik heel veel tributes gezien. Maar deze Stones tribute die...
0: En jij als praatjes en plaatjesman, waar kunnen we al het materiaal terugvinden?
2: Ja, voornamelijk op facebook.com/muziekfoto.
0: Kijk, waarvan akte. Ja, Martin, laten we van wal steken, want we hebben twee fantastische gasten natuurlijk vanavond.
1: Ja. Met Justin, met Jennifer, met de mensen van Fruit, Dennis, Michael Withuis. Het wordt weer een zinderende uitzending, dames en heren. Jennifer Eubank, hoe is het met jou?
3: Gaat goed.
1: Ja.
3: Ja, het zonnetje schijnt weer, hè?
1: Ja.
3: Nee, het gaat goed. Ik ben,
1: ook in ons hart, nu je er
3: ook
1: bent.
3: Ook in ons hart.
1: Absoluut.
3: Oh, die echt neem ik mee. Die vind ik gezellig.
1: Ja, maar daarom mogen we schrijven, hè? Met zulke woordspelingen.
3: Ja.
1: Maar hoe is het met je?
3: Nee, gaat goed. Ik heb afgelopen vrijdag de ene laatste single van de EP uitgebracht. Eén van mijn favorieten, moet ik wel zeggen. Het is wel echt een uptempo. Country pop song. Real Deal heet die. En het gaat over mijn ontmoeting met mijn man. En dat was in Den Haag wel gezegd. Ja, op de Grote Markt met Oud en Nieuw.
1: Tipje van de sluier.
3: Ja, tipje van de sluier. Het hele verhaal moet je even het liedje voor luisteren. Als je
1: heel
3: dat wil
1: goed,
3: weten.
1: Heel goed, inderdaad. En wat dat betreft zijn jullie ook nog eens gezegend, Robin en jij, met twee prachtige kinderen, Ben en Emily.
3: Ja, klopt.
1: Hoe is het met hem?
3: Gaat goed.
1: Ja,
3: ja. Em is gewoon echt al bijna een puber. Die gaat naar de middelbare school na de zomer.
1: Ja. Klopt het nou dat wij op social media jou onlangs hoorden zingen met een van je kinderen in een kerk?
3: Ja, met Ben. Ja, dat klopt. Hij is heel muziekgierig. Ja, ik heb mijn kinderen nooit gepusht of wat dan ook. Want ik had zoiets van, ja, ze moeten dat zelf ondervinden of kijken wat ze leuk vinden. Ze hebben toen 1 muziekles gehad. Bij Ready to Play ook in Den Haag. En om te kijken van, een soort test met allerlei instrumenten. En bij Ben kwam daar, ik dacht eigenlijk dat het om begeleidende instrumenten ging, zoals piano, gitaar. En ik wist niet dat daar een drumstel bij zat. Nou, 3 keer raden wat hij gekozen heeft. Een drumstel. Nee, superleuk. Hij vindt het heel leuk. En hij gaat volgende week ook met piano proberen te beginnen. Thuis zoekt hij hem heel veel op in ieder geval. En mijn dochter doet zangles en een pianoles. Dus die vindt het allemaal heel leuk.
0: Dat ze daar toch zo natuurlijk dan gewoon inrollen. Dat is toch bijzonder, toch?
3: Ja, het zit er toch ergens dan in. Ze vinden het leuk. Dus dan lekker doen, toch? Maar ik bedoel, als mijn zoon op ballet wil, dan mag het ook. Maar voor nu is het... En kerken, want je vroeg erom. Ja, ik heb daar zelf gewoon echt iets mee vanuit vakanties. Als kind al. Ik moest altijd, als ik in Frankrijk was of Italië, moest ik altijd echt... kerken in, omdat ik gewoon de akoestiek gewoon heel mooi vind. En ik ben niet gelovig opgevoed of wat dan ook, maar ik vind kerken wel gewoon heel erg mooi. En dat deel ik wel met mijn zoontje. Die vindt het ook wel echt heel indrukwekkend, zeg maar, om daar dan geluid te maken.
0: Het is altijd mooi om ook even een kaarsje aan te steken.
3: Ook doen we dat, ja, zeker. Ja,
0: ik was een paar weken geleden op Menorca en ook een kerkje, een prachtig kerkje. En toen mijn zoontje wilde heel graag, hij is 6 jaar, dat is een soort ritueel, een kaarsje aansteken. Oh. Maar dan had je alleen maar een soort elektronische box en dan kon je dan een muntje in gooien en dan ging er een lampje branden.
3: Oh, echt?
0: Verschrikkelijk.
3: Het is meer een soort van geldinning ding dan.
0: Het romantische beeld was wel een beetje voorbij daar.
3: Dat is wel jammer, want het kan heel magisch zijn, toch?
0: Zeker.
3: Als je dat dan even,
0: zeker. Het is wel brandveilig, dat dan weer wel.
3: Ja.
0: Hoe is het met je kat eigenlijk? Want je hebt een hele zoektocht gehad een tijdje geleden.
3: Ja,
0: toch?
3: Klopt. Die zat in de moestuinen bij Pex. Nee, die is een maand weg geweest. We dachten echt, nou, dit is gewoon klaar. Dit is gewoon, die is aan de voorkant eruit gesneakt toen op een gegeven moment. En,
0: Hij was altijd binnen.
3: Ging altijd wel naar buiten. Ja. Alleen de tuinenkant, zeg maar. Maar niet aan de voorkant. En we zijn 2 jaar geleden verhuisd. Nog niet eens heel lang geleden. Dus die was gewoon gedesoriënteerd en die is verdwenen. En ze bleek dus achteraf in de moestuinen te zitten en er zit een soort van water omheen. Dus daar kan je niet zo heel makkelijk meer uit. Ergens een geluk, want er rijden natuurlijk geen auto's. En je hebt daar wel muizen en dingen, denk ik dan. Maar het was echt wel fel overbeen. Maar ze heeft heel veel haar. Dus ze zag er veel gezonder uit dan dat ze was. Ze was echt fel overbeen. Maar ze doet het weer goed. Dus,
0: ja, we vinden die zijtakjes altijd zo leuk. We volgen jou natuurlijk op social media.
3: Ja.
0: Volg haar ook even.
1: Ja, leuk,
0: altijd,
1: hè?
0: Leuke dingen over muziek en een stukje privé. Maar toch nog even terugkomen op de single. Want daarvoor ben jij hier vandaag natuurlijk.
3: Ja.
0: Werd de druk hoog? Moest je iets gaan produceren? Of zat je een keer op een goede avond die je denkt van nu ga ik dat op papier zetten? Hoe is dat tot stand gekomen?
3: Met de EP? Het kwam eigenlijk door dat ik... Daarvoor ben ik eigenlijk... Ik ben op tour gegaan met Douwe Bob. Omdat ik had een liedje geschreven en die wilde hij hebben. En zo kwamen we bij elkaar. Omdat we met dezelfde producer werkten. En lang verhaal kort. Dat is een duet geworden. Toen ben ik mee op tour gegaan met hem. En daarmee heb ik heel veel met de band gespeeld. En toen dacht ik, hoezo? Ik had eigenlijk een beetje een muur gebouwd om mijn eigen songwriting heen. Ik vond het nooit af, nooit goed genoeg. En eigenlijk denk ik een beetje door zijn waardering dat ik zoiets had van, hoezo zet ik dit allemaal in een grot neer? Weet je, hoezo breng ik niet mijn nummers gewoon uit en ga ik daar niet voor? En ja, sindsdien ben ik eigenlijk alleen maar de liedjes die ik jaren geleden heb geschreven. Want dat liedje van Douwe, dat is ook van 7 jaar geleden of zo dat ik dat schreef. Dus die ben ik eigenlijk, heb ik daar een soort van haastgevoel bij zelfs. Van, ik moet al die nummers moet ik gewoon uitbrengen. En ondertussen voor andere artiesten aan het schrijven. En dus dat, gewoon lekker aan het releasen. Dus dat voelt heel goed.
0: Ja, wat goed, wel een luxe dan. Dat je eigenlijk al die jaren dat een beetje hebt laten liggen. Maar je hebt dus heel veel materiaal.
3: Ik spaar ze allemaal gewoon. Ja. Ik ben een soort hamster geweest. Ja. Het zit allemaal in mijn wang.
1: En afgelopen vrijdag had ik even contact met Jennifer. Ja, je zou naar Maastricht. Nee, je zou richting Maastricht gaan. Maar de avond ervoor had je nog een songwritingavond, geloof ik. Hè? Of ging je songs schrijven?
3: Ja, klopt.
1: Ja,
3: ja dat wordt soms gekoppeld. Soms in Londen vind ik ook heel leuk. En soms in Nederland of België. En dan word ik gekoppeld aan artiesten die... die of moeite hebben met zelf schrijven. Of zelf een begin hebben gemaakt of wat dan ook. Of een soort kruisbestuiving willen. Dus dat, ja, dat is leuk. Vind ik heel leuk. Ook om juist te stappen in het verhaal van iemand anders. En ik bedoel, iedere schrijfsessie begint eigenlijk met een soort therapiesessie. Want je leert elkaar heel snel kennen. Of ja, je bent gewoon nieuwsgierig met waar komt het vandaan en waar wil je over schrijven. En ja, dus dat is heel leuk.
1: Nou, waar haal jij je inspiratie vandaan? Je creativiteit, hè, je verwoording. Is dat uit alles in je omgeving, wat er in de wereld gebeurt?
3: Ja.
1: Wat zijn voor jou de inspiratiebronnen?
3: Nee, heel veel. Familie heb ik wel ook altijd wel heel veel mee. En we hadden het er net heel even over. Over bijvoorbeeld iets stoms, zoals een rotonde waar je op rijdt. Dat ik dan denk van, oh ja, die rotonde heeft gewoon meerdere uitgangen. Net als in het leven. Ik bedoel, keuzes die je maakt. Weet je, je kan rechts, links, rechtdoor. Maar als ik nou rechtdoor ga, in plaats van rechts, kom ik dan uiteindelijk bij hetzelfde uiteinde, zeg maar, als in... meer wegen naar Rome, zeg maar, dat idee. Zolang je er een soort van voor open staat... dan komen die dingen, die ideeën vanzelf op je pad, denk ik.
1: Ja, heel mooi.
0: Onderweg inspiratie zelfs op de rotonde.
3: Ja.
0: Ik woon zelf in Pijnenker. Ik zou zeggen, rijd er een keer doorheen. We hebben er 500.
3: Oh ja? Yes.
1: Martijn, ik stel voor... Ja. We gaan natuurlijk dadelijk naar die prachtige song... Real Deal
0: Hij
1: luisteren.
0: Staat klaar hier, ja.
1: Ja, maar daarvoor, naast Jennifer zit ook iemand... die heel goed songs schrijft. Dat is Justin Bolland. En Justin, je hebt onlangs... heb jij iets geschreven... en een samenwerking ben je aangegaan... Hè, met iemand uit het buitenland. En kun je dat eens met de luisteraars delen?
4: Ja, dat
1: Justin Bolland.
4: Ja, graag. Het is zo dat ik deed backing vocals in Wenen... bij een opnamesessie. Toen was er iemand aanwezig die de track toen produceerde en heeft geschreven ook. En toen deed ik een paar hoge partijen. En hij zei van, oké, doe nog eens wat meer daarvan. Dus ik zeg, ja, maar dat is gewoon wat ik altijd doe. En ik doe eigenlijk andere muziek. Dus hij zegt, oké. Toen dat was klaar. En toen kreeg ik 2 maanden later een mailtje. En toen zei hij van, die stem blijft in mijn hoofd zitten. Dus ik zeg, dan moeten we hulp zoeken. Nee, hij wilde een plaat maken.
1: Mooi.
4: En toen was het zo dat hij stuurde een instrumental op en gaf mij alle vrijheid om daarop te componeren, de vocalpartij te schrijven. En ik, de enige voorwaarde die ik had, is ik zei oké, ik wil het doen, maar dan laat ik jouw deel intact en laat jij mijn deel intact.
1: En hoe heet die man?
4: Die man heet Peter Zierps.
1: Oké. En wat doet hij? Het is een Oostenrijker. En kun je iets over hem vertellen?
4: Dat hij is eigenlijk een beetje. Hij zit een beetje in de arty Weense scene, zeg maar. Dus hij is nogal. In die zin, hij maakt wel popmuziek, maar het is niet de meest toegankelijke popmuziek per se. Maar ik hou heel erg van hooks en ik hou heel erg van ja, ik heb het eigenlijk een beetje van huis uit meegekregen, zeg maar, van jongs af aan. Ik hou gewoon van echte choruses en echte hooks met dingen, met melodieën die blijven hangen. En ik vond de combinatie van zijn toch wat moeilijkere productie... die ik zelf niet zou kunnen, gecombineerd met mijn stijl, vond ik een uitdaging. Toen is die track uitgekomen en toen dacht ik eigenlijk van... ja, dit is... het deed het heel goed op de indie-radiostations in Europa en in de UK. En toen was mijn idee, ik wil eigenlijk dat dit een groter bereik heeft. Die vocalpartijen die waren wat mij betreft te goed... Om er niet nog meer mee te proberen. En toen zei ik, kunnen we niet proberen om een beach mix, een zomermix te maken. En toen suggereerde hij een van zijn beste vrienden, Stefan Deutsch. En toen kwam het volgende onderdeel, namelijk de remix die ik nu heb meegenomen.
1: Ja, wat mooi. Ik zie daar ook parallellen in. Met jouw vader bijvoorbeeld. Die dus met de Oostenrijkse zanger Falco natuurlijk ontzettende mooie dingen heeft gedaan. Die tot een wereldhit heeft geleid met Rock Me Amadeus.
4: Ja.
1: Maar ook in Nederland de nummer 1. En in de Duitsstalige landen met Genie. Geweldig nummer. Hè? En... Het is heel leuk dat jij nu als zoon van Rob Bolland, hè, de befaamde, iconische Rob Bolland, dat jij nu ook weer, nee, dat zijn mijn woorden en zo is het ook, dat jij nu ook een samenwerking aangegaan bent met een Oostenrijkse muzikant.
4: Ja, ja, ik moet zeggen, ik vind het ook wel aantrekkelijk, omdat ik altijd die Oostenrijkse verhalen heb gehoord en ik ben die Duitsstalige markt vind ik heel gaaf en ik vind het ook, het is een van de laatste radiomarkten die nog echt floreert, zeg maar, van eigenlijk van de hele wereld. Dus ik vind het een hele interessante markt. Het is een grote markt en ik vind het gewoon een interessante markt. En ik ben er gewoon mee opgegroeid. Dus ik vind het normaal, zal ik maar zeggen, om naar Oostenrijk en Duitsland en Zwitserland te kijken.
0: Nou, als die maar iets steviger op zijn benen staat dan waar jouw vader mee samenwerkte met Falco. Want dat was wel eens een beetje zoeken. Waar is die eigenlijk de komende maanden?
4: Peter Schiff is solid. Die staat gewoon met beide benen op de grond. Ja. Maar aan de andere kant, dat maakte Falco natuurlijk ook. Dat maakt een artiest ook interessant.
0: Zeker, zeker.
4: Die grenzen die soms overschreden worden en soms dat je er tegenaan zit, dat maakt het ook interessant om naar te kijken en naar te luisteren. Dus,
0: en momenteel natuurlijk ook nog met een prachtige, mooie theatermusical avond die je kunt beleven nog daar in het gebied, toch?
4: Dat maakt het ook interessant om naar te kijken en naar te luisteren. Dus,
0: en momenteel natuurlijk ook nog met een prachtige, mooie theatermusical avond die je kunt beleven nog daar in het gebied, toch?
4: Nou, hij staat er niet

0: vanaf welke leeftijd werd je van bewust van... goh, die muziek vind ik zo leuk, wil ik ook gaan doen?
1: Ja, dat was ik weet niet... Ik kan me niet iets anders voorstellen. Dus voor mij is het heel simpel. Ik groeide op in de studio. En ik vroeger nam mijn vader de... Dat zijn nu dan vintage classics geworden. Dus dat is nu allemaal helemaal verheerlijkt. Maar de 808 en de Juno 60 nam hij mee naar huis. En dan zei hij van, ga maar gewoon... Zet het maar aan, ga er maar mee. Ik ga je niks uitleggen. Probeer maar dingen ermee. En dan leer je, ja, spelenderwijs, letterlijk in dit geval... Ik ben daar verliefd op geworden en ik zou niet iets anders willen doen. En voor mij is het, ja, ik weet niet beter, zeg maar.
0: Nou, we gaan je met heel veel belangstelling volgen sowieso. Ik kom zo bij je terug. We komen zo bij Justin terug. Maar jouw muzikale vorming, Jennifer, hoe heeft zich die ontwikkeld?
2: De kleine Zemermin, dat was wel mijn grote.
0: Vertel eens.
2: Nee, ja, ik weet het niet. Ik denk dat mijn vader, die was altijd met zijn gitaar en mondharmonica om zijn nek en zong. Hield niet heel erg van de voorgrond misschien, maar thuis wel. En ja, Donovan en Dolly en de Eagles. Ja, wel echt countryhoek. Dus dat is wel mijn... Ja, mijn ding geweest. Als kind wilde ik altijd viool spelen. Alleen dat mocht van mijn moeder niet. Ik ben er nu wel daar dankbaar voor. En in de zin van dat ze zoiets had van... Ja, maar Jen, je zingt altijd en dan heb je zo'n ding onder je kin. Dus hoe handig is dat? Probeer eerst piano. Ja, daar heb ik wel veel aan gehad. Maar ik vind viool nog steeds wel echt wel een heel vet instrument, moet ik zeggen. Maar wat was je vraag ook weer?
0: Hoe jouw muzikale vorming geweest is. En ja... Vanaf welke leeftijd had je zoiets van... nou, ik vind die muziek zo geweldig. Ik wil zangeres worden. Ik wil muzikant worden.
2: Nou, ik liep altijd wel met een beetje een... geen taboe, heet dat nou. Meer een obstakel in de zin van dat... mijn broer zat natuurlijk in de... Die is 18 jaar ouder dan ik.
0: John,
2: ja. Dus die... daarbij had ik als kind altijd wel het gevoel van... dat is zijn ding. Dat ik mag niet aan muziek zitten, want dat is al zijn ding. Dus dat vond ik wel moeilijk. Daar had ik wel een soort van interne struggle mee. Maar uiteindelijk, ja, moet het er toch uit. En ik doe ook een heel ander iets dan John doet natuurlijk. Dus dat is toch goed gekomen. Ja,
0: en toch, dat is rond 2010. Heb jij nog een prachtig... heb jij ook toen een prachtig album opgenomen... waar John ook nog op meedoet?
2: Ja, dat was mijn eerste ding inderdaad.
0: Lemon Tree?
2: London Tree.
0: London Tree.
2: Ja, het gaat over een boom in Londen inderdaad. Ja, nee, dat was wel een heel te gek album om op te nemen. Was mijn eerste ervaring met eigenlijk.
0: Ja, ja.
2: En John staat erop inderdaad. We hebben één duet gedaan samen. Ja. Want hij speelde altijd die demo's in die hij voor Marco schreef. Maar vaak Engelstalig. En dat waren dan van die demo's waar hij op zong. Hij was de voorbeeldstem, om het zo maar te zeggen. Binnen was Driven in het Engels. Was oorspronkelijk voor The Chorus geschreven, volgens mij, weet ik niet.
0: The Chorus.
2: Dacht ik. Yes. En ja, ik was gewoon gek op zijn stem. Hij heeft echt een hele mooie stem. Dus ik heb hem weinig gevraagd binnen de muziek. Maar ik had wel zoiets van, ik zou één keer wel een liedje met jou willen doen. Want ik ben gewoon fan van jouw stem. En dat heeft hij toen wel willen doen. Dus dat was heel leuk.
0: Ja, ja. Ja, voor wat betreft jouw muzikale voorkeuren, ook dat is heel breed. Maar je houdt toch ook wel heel erg van country music.
2: Ja, dat is wel mijn core inderdaad. Ja. Daar hou ik gewoon van, daar ga ik op aan. Irish folk muziek ook wel heel erg. Dus maar dat ligt heel erg in lijn. Hè? Ik bedoel, country komt vanuit het Ierse oorspronkelijk. Halloween ook trouwens.
0: Ja.
2: Maar daar krijg ik energie van. Vind ik heel leuk.
3: Ja. Zou jij jezelf ook misschien een keer een Nederlandstalige plaat zien zingen?
2: Ik geprobeerd. Ja, ik heb een keer voor Dieren heb ik In Zoveel Gelijk geschreven. Dat was voor Pets Place toen, geloof ik. Ik vind het heel leuk om in het Nederlands te schrijven. Het is echt anders. Maar om het in te zingen vind ik minder prettig, denk ik. Ja.
3: Okay, het is wel helemaal Engels, hot and happening weer. Dat was
2: ja, ik weet het.
3: Het gaat een beetje met pieken en dalen. Maar het is op dit moment is heel erg aan het pieken, hoor. Een Nederlandstalig product, muziek. Ja.
2: Ja. Nee, ja, ja. Maar country is ook meer plek voor. Eindelijk, tenminste iets meer. Mag nog wel veel meer.
3: René Vroger vertelde vorige week nog op televisie. Die zei toen ik begon...

0: nu ook weer 35, 40 jaar geleden. Ik zeg, ja, toen stond er eigenlijk helemaal nog geen Nederlandstalige plaat in de top 40. Hij was eigenlijk een beetje de eerste. En toen werd er eigenlijk ook rond die tijd ook een wet aangenomen. Ook in, ik meen in Frankrijk, dat er altijd wel een Franse plaat. Venno weet er misschien meer over. In de hitlijst in elk geval opgenomen moest worden. En ja, dus ze komen van ver, laten we zo zeggen. Mm. De Nederlandstalige productmakers. Ja.
1: Justin, wat zijn jouw muzikale voorbeelden?
2: Wie? Ja, ja, het is heel uiteenlopend. Want ik hou van heel veel verschillende dingen. En het is niet zo dat ik kan omschrijven hoe mijn muziek klinkt. Dat moet een ander doen. Maar wel door wie ik geïnspireerd raak. En ik weet nog wel dat mijn vader vroeger... die kocht, dat was de cd-tijd, daar ben ik in opgegroeid. En die had zijn hele Jeep vol liggen met cd's. Dus de hele voorkant lag helemaal, daar kon je gewoon, als je instapte, dan hoorde je allemaal gekraak en zo. Dus ik vind dat geweldig. Ja. En dat waren gewoon R&B en hiphop platen die toen ook minder makkelijk te vinden waren nog. Dat was allemaal niet zo, alles is nu te vinden voor iedereen op elk moment. En dat heeft mij echt enorm gevormd. Daarna ben ik zelf nog me veel verder gaan verdiepen in hiphop en R&B. Ik rap niet en ik maak ook geen R&B per se, maar het is wel iets wat mij enorm beïnvloedt en waar me eigenlijk mijn hart ligt. Dus,
1: ja, wat zou je voor de toekomst willen? Wat zijn je plannen die je wil realiseren in de muziek? Samenwerkingen misschien met andere artiesten weer?
2: Ja, ik wil alles doen. Dus ik wil...
1: Wow, waarvan acten?
2: Ja, ik kwam erachter. Ik denk, dat is het. Dat is het, ja. Ik ga me niet beperken tot genres of... Of wel niet samenwerken. Ik heb een solo project wat heel belangrijk voor mij is. Wat ik zelf schrijf en produceer. Wat door die platen geïnspireerd is die ik net heb genoemd. Zeg maar dat genre en die tijd. Maar ik sta voor alles open. Ik wil ook. Ik vind dance ben ik een liefhebber van. Want ik ben daarmee opgegroeid. Ik kan het niet zeg maar als hoofdding zien. Maar ik vind die vocalen verzorgen voor dat soort producties. Vind ik geweldig. En daarom vond ik deze remix die er dus uitgekomen is. Was een soort van geschenk, omdat ik kende die jongen niet. En ik moest daarop vertrouwen. En die maakte eigenlijk iets waar ik eigenlijk op had gehoopt, zeg maar.
1: Ja, wij komen dadelijk bij het nummer terug. Want ja. Martijn heeft hem in Benny's Jukebox, toch, Martijn?
0: Zeker, we hebben ja. een klein singeltje laten
1: ja.
0: drukken.
1: Ja, ja. En je hebt natuurlijk dat prachtige Real Deal van Jennifer.
0: Wat gaan we doen? Steen, papier, schaar? Wie mag er als eerste uit?
2: Jennifer? Dames eerst.
1: Real Deal, we gaan luisteren.
3: Leuk.
1: Dan kom ik daarna bij terug.
3: Ja.

0: Nou ja, we vertelden net het tipje van de sluier. En als je dan goed geluisterd had, dan heb je nu een beetje het liefdesverhaal natuurlijk kunnen ontrafelen.
1: Lekker, hè? Ja. Wat een catchy nummer.
0: Zeker.
1: En Omroep West heeft hem ook opgepikt, Jennifer.
2: Oh, tof. Ja, ik weet het. Ja.
0: Ja. Maar dit weef je toch ook gewoon op Sky Radio gewoon even tussendoor in de playlist?
1: Ja, dat hoort toch. Dat moet toch.
0: Zeker, zeker.
1: Maar ook wij willen ons aandeel leveren om dit veel airplay te geven. De nodige aandacht te geven, want dat verdien je. Dit is weer zo'n heerlijk catchy nummer. En dat menen we, Jennifer.
0: Absoluut, absoluut.
1: Echt heerlijk nummer.
0: Ik zet hem gelijk in mijn favorite lijstje.
2: Ja. Hey.
3: En jij kan echt zo'n liedje wat uit het hart komt. En alles wat uit het hart komt, dat klopt.
0: Ja, het gaat over de liefde. Dus,
2: je moet het eerst voelen, toch?
3: Ja. Ja, dat is mooi.
0: The right chemistry.
1: Ja,
0: ik ben altijd van de nutteloze feitjes heel snel, hoor. Want ik heb het over Sky Radio.
1: Dat valt mee.
0: Een vriend van mij is daar is een nieuwslezer op Sky. Dus natuurlijk het enige gesproken woord wat je daar hoort. En ik vroeg me af, hoe krijg je nou eigenlijk, want laatst hadden we ook weer een goede track. Hoe kom je nou eigenlijk op Sky Radio? Want het is ook wel fijn als je daar een beetje wordt meegenomen. Toen zei hij van, ja, je kan mij een berichtje sturen. Maar wat je eigenlijk gewoon moet doen is, je kan gewoon naar een algemeen e-mailadres de track sturen. En dan wordt daar gewoon echt naar geluisterd. En wie weet hoor je wat terug. En zodoende zijn er best wel eens wat plaatjes. Het is natuurlijk een heel klein percentage wat er doorheen komt. Ook echt in de playlist opgenomen. Dus
2: kan je zelf pluggen eigenlijk?
0: Ja, dat kan.
2: Ja.
0: Je hoeft niet meer 's ochtends bij 3FM met een cassettetape aan de poort te staan bij Gerard Ekdom.
1: Nee.
0: Zoals dat vroeger ging. Maar je kan dus zeg maar zelf je mp3'tje opsturen naar Sky. Dan gaan ze er serieus naar
1: ja, huis. Maar in feite, als je dit soort prachtige muziek op geluidsdragers zet en dergelijke, dan zijn de anderen ervoor om het voor jou te promoten. Want dat moet je later doen. Op een gegeven moment ben je de fase voorbij dat je je eigen werk moet gaan promoten. Dan heb je er zoveel passie, professionaliteit en bezieling ingestopt, dan moeten anderen dat voor je willen doen. En ook wij willen dat doen uiteraard.
0: Zeker.
1: Want dat verdien je.
0: Zeker.
2: Dus, thanks.
1: Ja. En dat geldt ook voor jouw single, die we straks gaan horen, Justin, natuurlijk. Hè?
2: Hey.
1: Met Peter Zirps. Ja, nog even terug, Jennifer. Je hebt net al aangegeven dat je... Hebben we dat al uitgediept? Je gaat mogelijk een kerkentour doen, hè? Dat is een ontwikkeling.
2: Ik praat altijd, ik ben echt een oversharer. Dus ik eigenlijk moet ik dat nog helemaal niet zeggen. Want het staat echt nog in de kinderschoenen.
1: Ja.
2: Maar we hadden het net natuurlijk al even over kerken. En het lijkt mij heel erg leuk om een soort toertje daarin te doen. En eigenlijk om die Ierse vergeten instrumenten een beetje terug te brengen. Die je niet heel vaak hoort. Zoals een tin whistle. Fiddle hoor je natuurlijk wel vaker. Maar een accordeon. En zo heb je heel veel instrumenten die je niet vaak hoort.
1: Ja.
2: En zo'n, ken je Transatlantic Sessions van vroeger? Waar ze gewoon letterlijk in zo'n kring zitten. Ik vind dat zoiets magisch.
1: Prachtig,
2: dat je gewoon met elkaar, met muzikanten bij elkaar komt. Weet je, alles is
3: dat
2: zo digitaal. En ja, echt wel heel, heel leuk. Dus
1: heel keltisch ook.
2: Heel keltisch, ja. Dus daar, dat
0: ken
2: zou
0: je,
2: ik wel leuk vinden.
0: Peter Châtelet van het Pink verhaal.
2: Nee.
1: Pink Project.
0: Van Pink Project.
2: Wat dan?
0: Die heeft hier echt in de regio, heeft hij eigenlijk, daar zou je zijn contact mee moeten leggen, alle kerken lopen gebroken in die zin.
2: Oh,
0: hij heeft ook in de kerk in Den Haag ook gestaan met die show. En dan zet hij ook het orgel in, mocht het even kunnen.
2: Ja, ook heel
0: fantastisch
2: cool.
0: Hoe hij dat heeft gedaan. En hij heeft echt ook een soort van kerkentour ook gedaan. Dus,
2: cool, ja. Superleuk.
1: Dus, ik zet je wel op het spoor.
0: Hij heeft wel deurtjes ook al geopend, ook hier in de regio, qua kerken optreden. En het is een fantastische show. Natuurlijk al het werk van Pink Floyd, wat hij daar laat horen met strijkers en alles erop en eraan. Dus,
1: dat
2: mooi.
1: Zeg je heel goed.
0: Ja, ik denk dat je best wel, als jullie een keer met elkaar in gesprek raken, dan zou je nog wat...
1: Het is een goede vriend van me, dus dat zal zeker lukken.
2: Gaan we kaarsjes aansteken, toch?
0: Ja.
1: Maar hou je dan ook van de muziek? Ja, de Coors kwamen al langs, maar bijvoorbeeld Enya, Clannad, Mary Brennan, die pas geleden helaas is overleden. Fantastische zangeres.
2: Ja.
1: Kende je haar?
2: Ja, zeker. En ik moet zeggen, als jonger meisje heb ik heel veel naar die type muziek geluisterd. Op dit moment luister ik iets meer naar Darren Keeley bijvoorbeeld. Dus iets meer folky, toch al richting country muziek. Ik heb er gewoon heel veel mee. En ik vind het ook vet als ik soms moet ik naar Dublin om te schrijven. En of voor sessies. En daar zie je gewoon ook muziek. Iedereen ademt muziek. En ik denk dat als je daar opgroeit als kind. Niemand, dat weet ik niet, vul ik in. Maar ik kan me voorstellen dat je dan gewoon geen stage fright hebt. Omdat het zo normaal is om gewoon lekker mee te doen. En ja, dat vind ik wel heel mooi.
0: Ken je Ellie Sherlock toevallig?
2: Ja.
0: Uit Cork.
2: Zij is echt in één keer als een soort kanon gegroeid, zeg maar. Ja, ze had best wel veel haat.
0: Okay,
2: terwijl ze echt fantastisch is. En ik vind het echt te gek dat zij ineens is uit... gebloeid. Volgens mij gaat ze nu op tour, zag
0: Komt
2: ik.
0: Komt ook naar Nederland,
2: ja,
0: inderdaad.
2: Hè? Ja. Vandaag zag ik dat toevallig. Ja, grappig.
0: Ja, heel goed. Zoek er even op. Ellie Sherlock.
2: Ja, heel goed.
1: Mary Black is ook een hele goede met Ierse roots. En bijvoorbeeld Eva Cassidy zingt ook prachtig.
2: Maar zij is niet Iers, toch?
1: Eva Cassidy,
2: is zij niet Amerikaans?
1: Volgens mij Amerikaans, maar wel ook met een Ierse sound.
2: Ja.
1: Ontzettend mooi.
2: Ja, heel mooi. Ja, ik ben van haar ook.
1: Fields
2: zeker.
1: Of Gold.
2: Haar versies.
1: Ja.
2: Songbird ook mooi.
0: Ja, Justin, zou jij je eigen werk kunnen inleiden? Want ik heb het hier klaarstaan. En omwille van de tijd vind ik het wel heel belangrijk... om in elk geval het muzikale verhaal natuurlijk even te laten horen.
4: Ja, live, dat lijkt me geweldig als hier gedraaid wordt. Ja. ik moet hem aankondigen. Is dat,
0: dat zou wel leuk zijn inderdaad. Dat je hem een beetje inleidt misschien.
4: Inleidt met een introductie.
0: Ja.
4: Ja, dus dit is hem. De remix van de track These Memories. Oorspronkelijk een track van Peter Zirps. Ja, ze noemen dat ex-J.D. Bolland. Ik heb liever een ampersand, maar oké. Ex-J.D. Bolland. Maar dan de Stefan Deutsch remix. Peter Zirps en J.D. Bolland, These Memories, Stefan Deutsch remix. Hier komt-ie.

0: Ja, is het iets om voor te applaudisseren? Ik denk het wel toch eigenlijk gewoon. Ja, natuurlijk. Ik zie dit ook wel in op een enorm groot festival. We hebben afgelopen weekend hadden we The Grave in het Zuiderpark in Den Haag. Helaas was het weer wat minder. Maar uiteindelijk alle kaartjes waren verkocht. En bijna iedereen is ook gekomen. Dus dat is wel heel erg cool. Maar ja, dan kun je ooit een beetje zo'n, zeg ik dat goed, zo'n drop-down zit er een beetje in.
1: En
0: dan
1: ik ben ook niet in thuis. Maar dat heet blijkbaar is dat het. Het wordt ook aan dat soort playlists toegevoegd. En dat soort jongens geven feedback. Die zeggen van, ja, we gaan hem draaien. We supporten hem. We doen full support, noemen ze het dan. Kortom, hij wordt in die sets opgenomen. Dus,
0: Het is eigenlijk lekker als je bij een strandtent in Kijkduin ligt om te horen op de achtergrond. Maar perfect. Ook in een setting als je met 60.000 man helemaal uit je plaats staat te gaan.
2: Dus, ja, het is net muziek die een beetje buiten het normale stramien valt.
3: Het is
2: lekker.
3: Die jeugd,
2: het ligt niet toegankelijk. Het is makkelijk in het gehoor liggend. Ja, ik hou er wel van.
4: Ik ook. Bedankt. Ik hoor hem wel hoor. Deze zomer. Hoppa.
3: Ja.
0: Waar kunnen we het vinden online? Ben jij ook op... ik was even helemaal van de zender af, maar het geeft niet. Ja. ben jij op Spotify actief bijvoorbeeld, op social media?
1: Ja, als het goed is ben ik inmiddels overal actief.
0: Ja.
1: En ik gooi gewoon al die genres door elkaar. Dus dit staat gewoon op Spotify. Dus als je JD, dus dat zijn mijn initialen, JD, spatie, Bolland. Dan vind je mij.
0: Ik zat net al even te loeren. Ik weet niet of het deze track was, maar daar zag ik al 40.000 keer stream.
1: Dat is het origineel. Kijk. En dat is dus opgepikt in die soort van alternatieve 3FM's van Europa, zou ik maar zeggen. Okay. En deze die is net pas uit, dus die moet nu daar overheen gaan.
0: Nou, wat is er, een euro per stream? Nee, zo is het niet.
1: Dat is wel waar.
0: Ja, je moet heel veel keer gedraaid worden. Wil je daar wat aan gaan verdienen?
1: Ik heb ooit gehoord, 1 miljoen streams is 1.000 euro.
0: Oké, nou, dan gaan we daar in elk geval.
2: Ja, daar gaan we voor.
0: Daar gaan we voor. En social media, ben je daar ook op actief?
1: Ja. Dan moet je je handle noemen, toch? Hoe werkt dat?
0: Nee, je Instagram.
1: Instagram, @ JD Bolland. Het is heel simpel.
0: En als we jou de komende periode ergens nog live willen zien...
1: Dan moet je mijn studio openbreken, want daar ben ik live te horen. Nee, ik ga heel veel doen. Maar dat moet eigenlijk allemaal, zeg maar... Ik heb mezelf als doel gesteld dat er binnen 24 maanden... een stortvloed aan materiaal uitkomt. Dus dat moet zo overweldigend zijn, ook voor mezelf... dat het in één keer allemaal naar buiten komt. En ik ga ook niet wachten. Ik ga niet releases ruimte geven om te breathen of weet ik wat. Ik wil alles nu eruit gooien.
0: Okay.
1: Dus er komt trouwens een samenwerking aan met een Italiaanse producer. Die doet een soort Italo-achtige sound.
3: Ah, mooi.
1: En daar heb ik weer zo'n hele vocal toestand voor gedaan. Dus dat komt eraan. Die gaat Evening News heten.
0: En Jennifer, Douwe Bob, heb je natuurlijk een heel avontuur mee beleefd. Krijgt dat nog een vervolg?
4: Ik heb geen idee. Ik zou hem even bellen. Ja. Nee, ik weet het niet. Lijkt mij superleuk. Ik hou van die man. Dus het lijkt me hartstikke leuk.
0: Maar de live performance in Den Lande, waar kunnen we jou nog aanschouwen met jouw prachtige muziek?
4: Ja, ik wil veel meer festivals doen, zeg maar. Ik heb nu sinds afgelopen jaar een te gekke band bij elkaar. Want deze EP's, ik schrijf gewoon veel meer uptempo dan voorheen. Alleen met ik en mijn piano. Dat was gewoon wel ander type muziek.
0: Ja.
4: Dus ik speel nu nog heel veel op de besloten markt. Maar ik ben wel bezig met boekingskantoor om festivals te gaan betreden. Maar ik weet het nog niet. Als ik het weet, dan kom ik heel graag bij je aankloppen.
0: Ja, nou, als het vanuit de beslotenheid openbaar gaat... dan deel je dat natuurlijk op jouw social media kanalen. Dus blijf dat volgen.
4: Ja.
0: Wij gaan hier, tenzij je nog een prangende vraag... een wisseling van de wachten.
3: Meer een opmerking, Martijn en Ron. Justin, Jennifer, vrienden van de show. Dat betekent niet... uit het oog, uit het hart, als je dadelijk weer weg bent. Want volgende keer draaien we gewoon Real Deal. En jouw prachtige nummer draaien we ook weer. Hè? Dus die blijven wel op de playlist houden. Nogmaals. En als jullie dan weer nieuw werk hebben, dan zien we jullie graag ook terug.
4: Leuk.
3: In de show.
0: Zeker. Ja. En wij gaan sowieso naar de kerkentour. Mocht dat straks aanvang vinden.
4: Ik neem kaarsjes mee dan.
0: Toch? Ja, hoor. Zeker. Hartstikke leuk. Neem ik mijn zoontje mee.
4: Ja, leuk.
3: Martijn.
0: Ja.

0: Ja, voor de mensen die het gemist hebben, die denken van wat is dit voor muziek? Is dit ook een Haags product? Nee, dit was Harry Styles, Ron.
1: Ja, en dat klinkt gewoon ook geweldig lekker. Past bij de geest van het programma.
0: Ja, sterker nog, het is 2 weken lang natuurlijk gewoon stijf uitverkocht geweest in de Amsterdam Arena. En het was fantastisch. Mijn echtgenote is 2 maal geweest zelfs. Ik ga even Martijn Reitsma openzetten.
2: Ja. Martijn, de kracht van dit programma is dat de plekken allianties worden gesmeed. Ja. Want ja, we zitten hier met de prachtige folder van het Festival Fruit komend weekend. En ja, ik hoor de programmeur. Hoor ik al smoezen met Jennifer Eubank. Nou, misschien volgend jaar jij op het Haagse podium. Ja. Nou, hoe mooi zou dat zijn? Ja, wie Valentijn.
3: Dat is toch prachtig.
4: Ja, dat is,
0: wie A zou mooi zijn. Nu, ja, dames en heren.
3: Ja.
0: Wij gaan iedereen hier in de studio verzoeken. Als je gezellig met elkaar wilt netwerken en kletsen, dan moeten we heel eventjes naar buiten. Want nu gaat het gebeuren.
1: Ja, want ook de Dutch Disease heeft hier in de studio een beetje toegeslagen. We hebben de heren van Fruit hier aan tafel zitten. Kunst, muziek, workshops, eten, drinken, theater en markt. Nou, dat is
3: alles.
1: Alles op één zaterdag.
3: Eén muzikaal kleintje.
1: Ja, het Fruitfestival, het is weer zover.
4: Ja.
1: Abrikozenplein.
4: Abrikozenplein in de Vruchtenbuurt.
1: Hoe kan het ook anders?
4: Ja.
1: En eigenlijk is het wel een beetje het grote geheim van Den Haag. Want het is klein, groot, leuk, origineel.
4: Ja, we willen het graag... iedereen is welkom. En je moet sowieso zeggen geheim. Het is echt wel een buurtfestival.
1: Ja.
4: Waar lekker de buren connecten ook met elkaar op die dag.
1: En, maar ik vind het ook zelf. Iedere keer gewoon een grote reunie. Want eigenlijk is het mensen die ik jaren niet gezien heb, die kom ik tegen.
4: Nee. Ja, die kennen wij ook. Dus die nodigen wij speciaal uit voor jou.
1: Ja, oké. Nee, dan is dat duidelijk. Wie hebben we aan tafel zitten? Aan de overkant Raymond Veling. Met een biertje in zijn hand over het algemeen.
4: Ja, een colaatje.
1: Whisky-cola. Ik denk dat je dat wel goed maakt tijdens het Fruitfestival. En Valentijn Twisk.
5: Altijd met koffie in zijn hand. Welkom allemaal. Fijn om hier te zijn.
1: Het meest spannende eigenlijk van dat hele Fruitfestival, dat zijn niet alle leuke dingen die er omheen zijn. Maar natuurlijk vooral de programmering.
4: Dat is wel de hoofdmoot.
1: En dan kijk ik Raymond even aan.
4: Ja, dat mag. Ja, die heb ik weer, hoe zeg je dat? Die heb ik weer helemaal ineen gemaakt dit jaar weer. En ik heb van alles wat, voor iedereen wat wils, heb ik geprobeerd te programmeren.
1: Nou, laat maar horen, zou ik zeggen.
4: Wij trappen altijd af met onze vrienden van Ready to Play. We geven altijd de kans aan 2 bandjes van Ready to Play om... op te treden op een podium in Den Haag, op ons podium.
1: Op een echt podium.
4: Zodat ze hun kunnen laten zien wat ze waard zijn.
1: Ja.
4: Verderop ga ik daar zeggen dat dit jaar ook verderop in de programmering ook te zien is.
1: Okay.
4: Want we hebben dit jaar voor het eerst 2 bandjes staan die ooit bij Ready to Play zijn begonnen. Dus dat vind ik dan, daar kwam ik eigenlijk achteraf pas weer achter. Maar dat is wel heel leuk, want we hebben Soef. Dat is Moos de Walle. Zijn vader is Sinterklaas. Hoe heet hij? Frank de Walle.
1: Ja.
4: Dus dat is wel grappig. Die is ooit begonnen bij Ready to Play op de Dalton School. En Helit, die heeft ook bij ons op Fruitfestival gestaan als
5: Ready to Play,
4: afvaardiging van Ready to Play. Ja. Dus nou, dan heb ik gelijk 4 namen genoemd.
1: Het is eigenlijk wel een springplank.
4: Het is zeker een springplank. Daarnaast hebben we Dees, ook Ready to Play geweest vroeger. Zijn vader is de voornaamste drijfveer achter Ready to Play. Ik heb 2 bandjes van het muziekplan Zegbroek. Want ook die mensen wil ik een kans geven. Ja. De school in de buurt.
1: Precies.
5: Hoe belangrijk is het uiteindelijk dat muziek weer op scholen terechtkomt?
4: Dat is heel belangrijk. Want je ziet het. Dance is heel leuk. En ik merk het aan de jeugd. Ik vind dat er minder bandjes...
1: Ja, maar wat muziekonderwijs kan natuurlijk nooit kwaad.
4: Zeker niet.
1: En dat hoeft niet per se op een blokfluit te gebeuren. Maar gewoon muziek is muziek. Dat is fijn.
4: Ja. Ja. Ik heb ook weer aan de... Ja, ik ben inmiddels zelf die leeftijd. Die leeftijd begin ik aardig te benaderen. Maar voor de wat oudere mensen. Een bluesband van de, ik noem maar wat, 60 plus. 55 plus. Spelen die lekkere nummers van vroeger.
1: En, herkenbaar vooral.
4: Ja, vooral herkenbare nummers. Die komen in de middag. Vinden die mensen ook leuk. Kunnen ze nog lekker een drankje doen.
1: Biertje erbij.
4: En dan kunnen ze als ze toch echt moe worden, kunnen ze naar huis.
1: En wat gaat de weersverwachting doen?
5: Oh, prachtig. Dat is de reden dat we radio luisteren. We denken alle muziek en dj's weg, maar we concentreren ons op het weerbericht. Het weerbericht. En dan denk ik, daarnet zette jij die nieuwsberichten van vandaag in, maar je bent iets vergeten. Je hebt volgens mij het weerbericht van februari opgezet. Ik hoorde dat.
0: Is dat zo? Dat weet ik niet. Maar ja, het weerbericht. Ik zei al, dat afgelopen weekend was er in het Zuiderpark het technofeest The Grave. Overigens klinkt dat zwaar techno. Je hebt ook toegankelijke muziek en wat harder. Maar het was niet fantastisch weer, maar het heeft niemand gedeerd. Want het was gewoon feest. Dus, ja. En alle de kaartjes waren, het was volledig uitverkocht. En iedereen was er. Wow. Dus dat is ook niet van, ja, het is vanmiddag misschien zoveel millimeter regen. Wel, nee joh.
5: Nee, joh.
1: Maar bij Fruis zijn ze er ook altijd al.
5: Altijd.
4: Altijd.
1: En er is ook altijd wel een spettertje.
4: Ik heb last weer niet, hè?
1: Nee.
0: Een van mijn mooiste concerten heb ik vaak in de regen beleefd op Pinkpop Lowlands. Ik heb bij Blondie gestaan, die in Parkpop. Man, het goot, het kwam naar beneden. Zij kwam met een paraplu boven haar hoofd op. En dat was een fantastisch concert.
1: Ja.
0: Je moet alleen niet met een microfoon in de regen gaan staan, heb ik wel eens gezien. Nee, dat gaat niet zo goed.
5: Nee. Effectenbakken twee van gitaristen gaat ook niet zo tellen. Dat hebben we gezien op school op Pop.
0: Nee.
4: Maar Ron, ik heb ook nog een mooie dame wezen te strikken.
1: Oh.
0: Dan is Ron gelijk weer wakker, hoor. Want die
4: Teddy Mac
0: af te dwalen.
4: Teddy Mac, die ken jij.
1: Ja, dan die kennen we van tv.
4: Die kennen wij van tv. Ja. Die heeft de knock-out gehaald van The Voice dit jaar.
1: Ja.
4: Dus die heb ik ook nog even wezen te strikken op het laatste moment.
0: Komt zij hier uit de buurt of niet?
4: Zij komt uit Scheveningen.
0: Oh, kijk eens. Oh, dat is helemaal een mooie thuiswedstrijd dan.
4: Ja. Ja. En ook, ik vind het... Ja, ik blijf het zeggen. Ook zij heeft de kans toen zij jong was. Daar kwam Valentijn mee. Want wij zitten al 32 jaar in de muziek, programmeren. Je vergeet wel eens wat. Maar zij heeft ooit als... hoe oud was ze? 13? Soms op het podium van Schollepop. Ja, dat vond ik ook wel... Nu zag ik dat zij in de Voice speelde. Ik denk, die moet ik ook hebben op Fruit.
0: Oh, geweldig inderdaad.
5: Heel respectvol gezegd, toen deze Ted nog een tijdje was. Ja, we bewonderen er nog steeds de muzikale capaciteiten. Dus leuk dat ze zo
0: goed hoor, gaaf dat ze er staat. Ja. Ja.
4: Nou, we hoorden net Martin zeggen over netwerken. Wij hebben altijd heel goed contact met een strandtent Millers. Aan de rand van de vruchtenbuurt, zeg maar, bij het strand daar. Daar is één keer per jaar een 90s only feest. En die vroeg aan ons, kunnen jullie een keertje gewoon ook een uurtje 90s only muziek draaien?
1: Nou, dat is wel heel lekker.
4: Ja, dat is toch...
1: Dat is de feest van de herkenning, toch?
4: Dat is de feest van de herkenning. Ja, nou, dat gaan we niet aan het einde van de avond doen. Want dan moeten we altijd weer doorgaan en dan wordt het weer te laat. Dus die hebben wij tussen 7 en 8. En je moet niet weten hoeveel mensen daarop positief hebben gereageerd. Ja, dan zijn we, dan nemen we onze kinderen mee.
1: Ja, en dan krijgen we toch de druppels nog, maar dan van het zweet.
4: Ja. Nou, dat gaat een mooi experiment worden, denk ik. Nou, vervolgens ben ik ook dus benaderd door Marcel Dupri, een goede muzikant uit Den Haag. Die ken jij ook, zeker.
1: Van
4: Mojo Man.
1: Ja, precies.
4: Die vroeg of hij met een nieuw bandje mocht optreden op ons festival. Hij had wat... wat redelijke muzikanten. Theo van Niel junior. John Apono, Richie Blijenberg. Die hebben al hun sporen verdiend in Den Haag. Die gaan voor het eerst samenspelen in een band. Okay. Ze hebben allemaal al een keer met elkaar gespeeld, maar niet in één band. En ik dacht, die ga ik gewoon de kans geven om laat in de avond.
1: Ja.
4: Om te laten zien hoe zij hun muzikale ervaringen kunnen bundelen tot één mooie.
1: Ja, Richie drums, John Apono op bas.
4: Ja, uiteraard.
1: Ja,
4: Theo op gitaar. En,
1: Theo van Niel.
4: Theo van Niel junior.
1: Junior.
4: Ja, junior zeker.
5: Nou, John en Richie die hebben al vaker over uitgestaan.
4: Ja.
5: Dus dat is ook weer hartstikke leuk. Een beetje wat je krijgt.
4: En vervolgens rond de klok van 10. Als iedereen een beetje de schoon van zich af heeft gegooid van het publiek. Dan gaan wij de avond afsluiten met de Haagse plagiaat. Ja. Die ons het hele Haagse genre weer gaat voorschotelen. En dus voor iedereen, dat wordt ook weer een feest van herkenning voor iedereen.
1: Ja, dat is hier regelmatig
0: dat is fantastisch. Ja. Hebben hier ook echt twee keer een volledige set staan spelen hier in de studio. Het was gigantisch. Ja, het was fantastisch. Een van de hoogtepunten van de jaren cultuurboulevard, moet ik eerlijk zeggen.
4: Het is verrassend hoe zij het publiek bespelen, hoe zij het meekrijgen. Ja, de nummers sowieso, maar kwalitatief. Het is echt,
0: Met de frontvrouw, maar eigenlijk ook iedereen in de hele band doet mee. En het is echt een feest, joh. En zij weigerden ook echt dat we hier een beetje als stokstaartjes gingen staan. We moesten meedoen en dansen.
4: Ja, ze nemen een vuurwerkshow mee, volgens mij. Nou ja, ze doen er alles aan. Ik vind het geweldig.
0: En ze hebben het ook nog een beetje West Coast. Wat doen ze nu ook nog een beetje extra
1: ja,
0: erbij?
1: Ja, ze hebben een andere band.
4: Glamour Rock.
0: Maar dit wordt echt, zeg maar, weer die Haagse muziek. Ja. Alles erop en eraan wat we van ze kennen. Ja, ja.
1: Dat wordt ongekend
0: een feestje.
4: Dat sluit ik, dat weet ik zeker.
0: En ik denk dat ze het ook wel heel erg vet vinden dat ze echt uiteindelijk de knaller zijn.
4: Dat vinden zij zeker vet.
0: Ja.
4: Want dan kunnen ze uitpakken.
0: Ja, zeker. Ja, dat kan ik me goed voorstellen.
1: Er zijn natuurlijk nog veel meer dingen die knallen tijdens het festival. Want ja, we hebben nu de muziek gehad. Er is kunst.
4: Dan zijn we de mensen die hun kunst willen promoten op het festival. Die bieden ze aan via Markraam, Tijn.
5: Ja.
4: Jij weet wel alles toch van de kunst?
5: Een beetje wel. Het is niet alleen de huisvlijt die mensen aanbieden, maar het is ook wel kunstwerken. Want laten we niet vergeten dat in de Vruchtenbuurt ook wel een paar goede kunstenaars op dat creatieve vlak zitten. Ja. Dat is ook wel erg leuk om te zien.
0: Leuk dat alles samenkomt, inderdaad. Ja. Ja.
4: En laten we vooral ook niet vergeten de kinderen. Die komen ook
0: Ik wil het net aan vragen, het voor de kleintjes. Ja.
4: We hebben een springkussen neer.
0: Anders komen de ouders niet.
4: Nee. We hebben de knutselhoek bij ons om de hoek. Die kunnen de mensen knutselen. We zetten wat van die Jenga-toren neer. Ja. Dus, en we hebben de speeltuin gewoon. Dus ja, die zit helemaal vol. Bomvol.
0: Helemaal fantastisch.
1: Mogen de ouders ook mee knutselen?
4: Wat mij betreft.
1: Als ze willen. Ja,
4: tuurlijk,
0: als het niet aan een vuurwerkbommetje is, dan mag het allemaal.
5: Nou, we hadden dit jaar gedacht aan cobra's knutselen. Molotov cocktail shaker en dat soort dingen.
0: Fantastisch.
5: Het staat wel op de flyer, maar het is niet 90s only voor dat publiek.
0: En dan 90s only is trouwens wel heel erg vet inderdaad. Dat jullie dat er tussendoor fietsen. Mensen voor wie het heel erg vlug is gegaan, die net pas de radio aanzetten. Hangt er nog een website aan waar kunnen mensen...
4: Fruitfestival op de social media's van Insta en Facebook. En we hebben ook een site, het Fruitfestival.
0: En het is naastig dichtbij. Wanneer is het?
4: Ja, zaterdag 13 juni.
0: Zaterdag 13 juni.
5: Ja, zie ons hier zitten, slapeloze nachten van al het werk.
4: Nou, dat valt wel mee. Het
1: is om 12 uur. En het is afgelopen om
4: 11 uur.
5: Kwart over elf.
4: Kwartiertje speling altijd.
0: Zorg ervoor in elk geval dat alle uilen weg zijn. Want een vriend van mij is medeorganisator van onder andere het Bevrijdingsfestival in Zoetermeer. En daar zat dus, kwamen ze 3 dagen daarvoor erachter toen de bankzitters en andere hazen die iedereen al klaar stond, dat er een uil zat.
5: Oh.
0: En toen hebben ze een soort van constructie moeten maken van 50 meter lang, 8 meter hoog, voor die bomen, zodat de takkelingen, zo heet dat, de uilskuikens, daar komt het de naam van, daar vrolijk en vrij eruit konden lopen. Maar er is echt een ecoloog van de gemeente bij geweest, alles op en eraan. Ze hebben s'nachts tot 3 uur, half drie doorgewerkt.
4: Wij hebben net al het plastic weer van de bomen gehaald.
0: Oh, dat moet ook alweer gebeuren.
4: Ja, het mag niet.
5: Nou, ja. Dat hoorde ik met het oranje.
1: Je zou beter met oranje jute kunnen doen.
5: Oh, jute. Ja.
0: Wij gaan ook met jullie natuurlijk een... volg ze dan even op de socials trouwens. We gaan een mooie foto maken buiten, dames en heren. En heel veel plezier en mooi weer. Dat wordt het ongetwijfeld.
5: Heel zeker.
4: Dankjewel.
5: Okay. We hebben er nu al veel op in.
0: Yes. You know you drive me up a wall, the way you make good fun.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het Mauritshuis 25 kunstwerken niet hoeft terug te geven aan de nazaten van Abraham Bredius. Bredius was eind 19e eeuw directeur van het museum en liet een grote collectie na met onder meer werken van Rembrandt. Volgens de familie was afgesproken dat alle werken altijd te zien moesten zijn. En omdat veel schilderijen nu in het depot liggen, eisten zij de kunst terug. Maar de rechter oordeelt dat die verplichting niet zo strikt in het testament staat. De familie, verwant aan erfgenaam Jozef Kronig, gaat in hoger beroep. En in de Haagse Marktweg wordt opnieuw groots uitgepakt voor de titel Mooiste Oranje Straat van Nederland. De straat is volop versierd met vlaggetjes en oranje aankleding en ook de bomen doen mee. En die versiering zorgt wel voor discussie. De Partij voor de Dieren en natuurorganisaties maken zich zorgen omdat boomstammen zijn ingepakt met plastic. En dat kan volgens hen schadelijk zijn voor bomen en de insecten die erop leven. Initiatiefnemer Danny van Dijk ziet dat anders. Hij organiseert de versiering al jaren en zegt dat de bomen er geen schade van ondervinden. In totaal hangt er zo'n 77 kilometer aan vlaggetjes in de straat. En de versieringen blijven een paar weken hangen tijdens het WK voetbal. Daarna wordt alles weer verwijderd. En in Den Haag gaat vandaag het jubileumjaar van cabaretfestival Kameretten van start. In de Koninklijke Schouwburg is een speciale voorstelling met jong talent dat eerder in de finale van het festival stond. Tijdens deze jubileumvoorstelling zie je dynamische duo's die indruk maakten. En cabaretier Remco Veldhuis van het duo Veldhuis en Kemper vertelt over de samenwerking in een duo. En vanochtend vertelde Remco Veldhuis in West wordt wakker op Radio West wat Kameretten voor jong talent kan betekenen.
4: Als je meedoet aan een festival, en zeker Kameretten, dan leer je eigenlijk in ieder geval heel veel van de periode tussen je auditie en de grote optreden. Omdat je dan veel begeleid wordt in workshops met de regisseurs en dat soort dingen. Je groeit hoe dan ook, ook al eindig je uiteindelijk niet in de finale.
3: Kameretten is in 1966 ontstaan in Delft als studentenactiviteit en bracht grote namen voort, zoals Brigitte Kaandorp en Theo Maassen. En dan het weer. We hebben geregeld zon. In de loop van de dag ook enkele buien, mogelijk met hagel of onweer. De wind is zuidwest tot west, aan zee soms vrij krachtig. En het wordt ongeveer 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu

0: We hebben gelijk maar even alles ingelost al direct dit uur. We hebben hem gelijk opgenomen in de playlist natuurlijk. Real Deal van Jennifer Eubank, Martin.
1: Ze is er ook heel blij mee.
0: We hebben hem gelijk eens even weer in de ether geslingerd.
1: Ja,
0: en dat
1: mooi.
0: Is overal te zien, te horen natuurlijk ook op het Spotify-kanaal van Jennifer. Zoek er het even op en volg haar op de socials. Ik ga hier heel even kijken in de singeltjes, want ik moet een mooi object gaan vinden van Greenfield en Cook. En jij kan even vertellen, misschien Martin ondertussen genietend van een wit chocolaatje.
1: Ja, van Jennifer.
0: Ja, zo, echt waar. Ja. Wat wij straks gaan horen en waar we naar gaan luisteren. Dan ga ik eens even hier in de Benny's Jukebox loeren.
1: Ja, we hebben hier Ben zelf, maar we hebben hier ook een jukebox van Ben.
0: Zeker.
1: En daar hebben we de mooiste nummers in zitten. En dadelijk gaan we dus Greenfield en Cook horen met Easy Boy. Geweldig nummer, heel catchy. Allemaal uit Benny's Jukebox. Ron,
2: ja.
1: Hoe vond jij het eerste uur? Vertel eens.
2: Het was weer ontzettend gezellig.
1: Mm-hmm.
2: Gezellig.
1: Zeker.
2: Ja.
1: En het tweede uur wordt ook weer bruisend. Ja. Want we hebben Ben Fransen met de primeur. We hebben Maroen Fransen die een ode aan zijn vader gaat brengen.
2: Oh.
1: We hebben Michael Withuis midden in de Haagse samenleving met 070 online. Prachtige videoproducties en hele mooie artikelen op zijn site. Mensen, kijk naar 070 online als je iets over Den Haag en omstreken wil weten. Maar met name Den Haag. 070 online.
0: Ja, en Maroen vertelde mij net Duitse iets. Ik weet niet of ik daar iets over mag vertellen. Of moet hij, ik zal er niet te veel vertellen. Maar dat hij ook nog weer in een ander project iets aan het releasen is op dit moment. En dat komt volgende week naar buiten. Ik weet niet of ik dat nu al mag zeggen, maar dan kan hij het misschien straks vertellen. Dus we hebben heel veel primeurtjes. Maar eerst eens even Easy Boy van Greenfield & Cook.
1: Wow!

0: Ja, ze gaan tijdloze muziek dit, hè. Dit is toch heerlijk, dit.
1: Ja, en wie denk je dat er in de backing vocals zitten van dit iconische nummer, Martijn? Wie denk je? Gooi eens op.
0: Ja, Patricia Pai.
1: White.
0: Nee, oh, is dat echt zo?
1: Ja, Patricia Pai.
0: Oh, mijn god, ik noem
1: en
0: maar
1: nog
0: wat.
1: Een naam, nog een naam.
0: Jeetje, dat vind ik lastig, hoor.
1: Anita...
0: McNeil? Nee.
1: Anita Meijer.
0: Anita Meijer.
1: Yvonne Pai en Hilde Marschall. Nou, die wil iedereen wel in zijn backing vocals hebben.
0: Zeker.
1: Wat een iconisch viertal.
0: Anita Meijer, ja, misschien wel de beste zangeres van Nederland.
2: Ja, beter dan
0: toch, ja.
1: Vlak onze Jennifer niet uit, hè?
0: Nee,
1: vlak onze Jennifer
0: maar
1: niet
0: in
1: uit.
0: Maar in het tijdspad, zeg maar, in het tijdsbeeld van destijds.
1: Ja, in historisch perspectief.
0: Greenfield en Cook hoorde je op de radio. Zoek dat eens eventjes op als je daar niet bekend mee bent. Ik kan me bijna niet voorstellen, maar...
1: Prachtige nummers. Ja, kijkers, luisteraars, tweede deel van Cultuurboulevard... met Ron, Martijn en mijzelf. En natuurlijk onze filmer Ryan Dirks. Ben Fransen, welkom. Michael Withuis, welkom. Maroen Fransen, welkom.
3: Dankjewel.
1: Jullie hebben een paar hele mooie primeurs, Ben. Er gaat vrijdag iets heel moois gebeuren. Wat gaat er gebeuren, Ben? Aanstaande vrijdag. Vertel, deel het met ons.
0: Ja, we willen het weten.
4: Oké.
1: Deel het.
4: Ja, oké. Burgemeester van Zanen, burgemeester van Den Haag, die komt naar Belly Swifties in Scheveningen. Want die Belly Swifties bestaat 50 jaar. Nou, dat is toch een hele mijlpaal.
1: Ja.
4: Toch? En ik weet niet of ik daar een gouden oorkonde, ik weet niet waar we dit over hadden, maar dat merk ik graag. Dat is een verrassing natuurlijk.
1: Ja. Hoe is dat nou zo gekomen? Kijk, er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die een jubileum te vieren hebben. Of dat nou 10, 20, 25, 30, 50 jaar is. Maar jullie krijgen een hele prestigieuze onderscheiding. De Gouden Ondernemersprijs van Den Haag. Hoe is dat zo gekomen? Wat is het draagvlak? Wat is de onderbouwing daarvan?
4: Nou, ik denk dat we een heel speciaal bedrijf hebben, wat je niet op iedere hoek van de straat vindt. En wij reizen heel veel door Amerika en dan kopen we jukeboxen, kolenmachines, allerlei collectibles uit Amerika. En dat is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Ik had vroeger antiekzaak, ik heb nog op Langer voor Hout gestaan. Nou, dat antiek, dat ging helemaal niet meer. Dat weet Venno ook wel. En op een gegeven moment had ik een jukebox. Ja, en toen was ik aangestoken.
1: Ja. Ja, maar hoe bereikt dat dan de gemeente Den Haag? Want er zijn zoveel ondernemers. Hè. Waarom hebben ze nu specifiek jullie uitgekozen om die...
4: Aangestoken.
1: Ja. Ja, maar hoe bereikt dat dan de gemeente Den Haag? Want er zijn zoveel ondernemers. Hè. Waarom hebben ze nu specifiek jullie uitgekozen om die hele prestigieuze prijs uit te...

0: zeer terecht. Ik vind het hartstikke mooi. Het is een supermooi bedrijf. Ik ben blij dat mijn broer het ooit gaat overnemen. En dat het ook nog doorgaat. Dat het niet 50 jaar voor niks is geweest. Dus nee, super tof.
1: Want het straalt ook op jullie af natuurlijk. Hè? Ben stond natuurlijk met Astrid aan de basis. Die hebben dat iets ontzettend moois opgebouwd. Waar jullie toch een belangrijk deel van je leven ook dit hebben meegemaakt natuurlijk. Hè? Vanaf jongens liepen jullie al in de zaak. Stonden jullie in reclame volgen. Jullie hebben alles meegemaakt.
0: Ja, zeker. Ja, het is ook zijn schuld dat ik gitaar speel natuurlijk. Ja. Want thuis werd ik allemaal muziek gespeeld. En kwam dat Crazy Beat Rockabilly Band over de vloer. Ja, toen moest ik natuurlijk ook gitaar spelen. En het is toch wel ergens goed voor geweest. Ja. Ben.
1: Ron, ga ik naar jou toe. Je bent heel goed met woorden. Kan jij nou eens in een paar kwinkslagen, want daar ben jij heel goed in. Kan jij nou eens benoemen wat Benny's 50's nou zo bijzonder maakt? Dat zij deze onderscheiding hebben ontvangen. Want hij is mooi.
2: Ja, het is natuurlijk een unieke zaak. Niet alleen die jukebox, hè, maar gewoon alles wat rond die 50's... populair was. Dat staat daar in het magazijn. De benzinepompen, reclameposters, je kan het zo gek niet opnoemen. Of het is er.
1: Ja.
2: En als je dan Ben ontmoet in de zaak, dan zijn het de verhalen die erbij horen. Die het gewoon doen. En je mag ook nog onderhandelen over de prijs. Dus hoe gaaf kan het zijn?
3: Wat ik zeg, ik heb een keer iemand gehad die al de jukebox gekocht. En die kwam later in de winkel om singeltjes te kopen. En die zegt, Ben, ik heb niet jouw jukebox gekocht. Maar ik heb die verhalen van je gekocht. Hij zegt, die vertel ik aan iedereen. Dat vond ik wel heel leuk.
2: Ja. En je hebt natuurlijk ook een verleden, niet alleen met de jukeboxen. Maar ook als chauffeur van de Stones. En ik noem maar wat dingen op.
3: Ja, we hadden natuurlijk een contract met Mojo 7 jaar lang. We hebben alle artiesten rondgereden. Die kwamen uit Amerika, Engeland, overal vandaan. Dus we hebben alle grootte de aarde in de auto's gehad. We hadden 5-stress limousines, Mercedes, busjes. En ook dus de Stones. En het was voor mij een revival. Want op 8 augustus 1964 was ik uitsmijter in het koorhuis. En ze zeggen dat ik mijn werk niet goed heb gedaan. Want bij het 5e nummer ging het los. Kwamen de gordijnen naar beneden. En kreeg ik dus de stoelpoten naar ons toegeworpen. En het leuke is dat het drumstel waar Charlie Watts op stond, dat staat nu bij ons thuis.
2: Oh, fantastisch toch?
3: Ja.
2: Ja, dat zijn de verhalen. 50 jaar. Het is een hele tijd.
3: Hele tijd, ja.
4: Ik zal het thuis eens vragen, want mijn vader is die avond erbij geweest. Hij heeft nooit iets gedaan, zei hij. Hij was heel snel weg, maar hij was er die bewuste avond bij inderdaad. Ja, ik heb ook een keer de eer gehad om inderdaad in het magazijn te mogen kijken. En het leuke vind ik altijd ook dat het niet alleen het technisch verhaal de jukebox is, maar dat jullie ook echt fysiek artiesten er allemaal naartoe halen. En ook een heel groot hart hebben, ook met Record Store Day en dergelijke. Ook echt voor de muziek. Het is niet alleen de benzinepomp en de McDonald's sign. Maar het is ook echt als jullie de deuren openen en het is weer een keer een feestje, dat is wel meermaals per jaar. Ja. Dan komen er ook echt artiesten die jullie ook echt aan je hebben weten te binden. Zoals bijvoorbeeld een Danny Vera en dergelijke. En het is ook, wat ik ook heel erg leuk vind, is dat ik ook inderdaad al 2 kleindochters volgens mij van jou ook alweer op social media voorbij zie komen. Dus het is echt alweer een derde generatie die ook alweer actief is.
3: Dat is heel grappig. Mijn 2 kleindochters die runnen de hele online store, de 50 store. En die zie ik de hele dag door die winkel rennen om al die pakjes, om al die artikelen te zoeken. Die moet toch ergens liggen, die metalen plaat. En dan hebben we hem eindelijk gevonden. En dan gaan ze hem inpakken. En dan om 3 uur iedere dag gaat er een hele pallet met cadeautjes weg, zeg maar.
4: En een jukebox, die lever je wel persoonlijk af, denk ik, toch?
3: Nee, die worden tegenwoordig ook online besteld. Dat is ongelooflijk. Je krijgt gewoon... Zeg maar dat, dan denk ik, hey, er komt zoveel geld binnen. Die meneer heeft een jukebox in die. En die versturen dan op een pallet naar Londen. Of naar Spanje. Of naar Zwitserland. Die mensen hebben waarschijnlijk. Of ze zijn ooit in de winkel geweest. Of ze hebben van een kennis gehoord. Joh, als je een jukebox wil, dan moet je daar gaan. Dan is het goed. En we hebben een hele goede naam opgebouwd. En dat vind ik belangrijker als dat geld. Ja. Want dat geld, als je goed bezig bent, dan komt dat geld toch wel.
4: Ja. Zie je dan bijvoorbeeld, hij gaat naar P. McCartney of zo. Zie je, daar staat wel bij de grotere aarde staan jouw jukeboxen, denk ik.
3: Nou ja, Sargon is net in Las Vegas geweest. En daar ontmoette hij de vrouw van Ozzy Osbourne.

0: spoor. Ja. En dan gaat hij naar me zitten praten.
1: Ik zag fout en zijn zoon.
0: Ja? Ja, ja. Ja, en nou willen ze een Ozzy Osbourne jukebox natuurlijk. Ja, ja, het is een kwestie van onderhandelen daar eventjes daar in Vegas.
1: Ja, ja, ja, ja. Ik zag foto's inderdaad. Jij ook met de zoon van Ozzy op de foto stond. Ja,
0: klopt. Ja.
2: Ja. Nu is het voor een onderneming zoals jullie hebben, Benny's 50's, natuurlijk ook heel belangrijk dat je een stuk promotie krijgt. En iemand die daar mede voor zorgt, dat is de man naast je. Dat is Michael Withuis van 070 Online. Michael, ik hoefde maar iets te schrijven over Benny's 50's. En jij was altijd de eerste die het voor ons plaatste op jouw prachtige, grote, veelbekeken platform 070 Online.
3: Ja, dankjewel. Maar dat is ook mee te maken, want misschien ken je mij niet meer. Maar ik ben een paar keer bij jou geweest. Het heb ik gefilmd toen ik bij Den Haag TV werkte. Heb ik weer items over jou gemaakt. Dus ja, Benny's 50 is gewoon een kenmerk van Den Haag.
0: Ja. Ja.
3: En dat soort dingen moeten juist gepromoot worden.
2: Haags cultuurgoed.
3: Precies. Ja, en alles wat maar met Den Haag te maken heeft. Welke cultuur dan ook. Of je nou de pop, rock, techno, hardcore, whatever zit. Ja, dat moet gepromoot worden.
1: Ik vond het trouwens zo leuk, want ik was nog heel veel nog wat research aan het doen. Ik wil altijd nog een klein beetje nog extra dingetjes weten over de gasten. En toen tikte ik in een Google 070 en toen kwam er gelijk online achter te staan.
3: Ja, goed,
1: dus dat heb je goed gedaan. Ja, ja, niks een telefoonnummer van iemand of een stukje gezien. 070 stond er gelijk al ingevuld online. Dus.
3: Ja, en we hebben nu nog meer domeinnamen. Want we hebben nu ook Laak 070, Scheveningen 070, ja. Alle stadsdelen. Daar gaan we ook op inspelen nu.
2: Heel mooi. Wat een grote plannen nog steeds.
3: Ja. Ja, ja, we zijn continu mee bezig.
0: Ik ben echt trots op je.
3: Dank je, dank je.
1: Nou, kijk eens.
3: Ja. Ik ook op jou.
1: Over 49 jaar dan gaat de Gouden Award jou
3: maar we staan al sinds 2019. Dat is nog iets minder.
2: Maar feitelijk hebben jullie, Ben en Maroen, jullie hebben een landelijke, maar ook een wereldwijde uitstraling. Want overal ter wereld weten ze jullie wel te vinden. Als ze geïnteresseerd zijn in jukeboxen, in allerlei retro, prachtige dingen en dergelijke. Gadgets, mooie attributen. Buten, ze weten je te vinden. Je hebt een prachtige website wat dat betreft. Maar ook de hele regio neemt het nu over. Hè. Vandaag heeft Delft het overgenomen. Wassenaar neemt het over. Leidschendam-Voorburg. Kortom, Rijswijk. In de hele regio is inmiddels bekend dat jullie komende vrijdag een prestigieuze ondernemersprijs krijgen.
0: Ja.
2: En dat is heel mooi natuurlijk.
0: Het is ook niet niks natuurlijk. Hè? Ik bedoel, 50 jaar is toch wel een hele mijlpaal, vind ik. Weet je?
2: Ja, aan de andere kant, er zijn genoeg organisaties die 25, 30, 40, 50 jaar bestaan. En die doen dat met een personeelsfeestje. Maar ik blijf het benadrukken. De prijs die je nu krijgt is prestigieus. En dat de burgemeester hem dan ook zelf nog komt uitreiken.
0: Geweldig.
2: Met prachtige artiesten die ook nog eens gaan optreden. Bijvoorbeeld Lou Prins. Misschien komt Rob Bolland ook nog. Rob, als je luistert, van harte welkom. Je wist dat nog niet, maar we hopen dat je komt. Tim Akkerman gaat optreden natuurlijk.
0: Rudy Bennett komt.
2: Rudy Bennett komt. Alidus Hidding komt. Patricia Steur. Er komen heel veel bekende artiesten.
0: Heel leuk.
2: Hey, ja. Puur op Benny's 50's. En deze prijs.
1: Ja, weet je wat wel leuk is? Wij hebben onlangs, omdat wij ook heel graag een keer Jan van Zaan hier in de uitzending willen hebben. Dat ligt altijd een beetje gevoelig, want dan wordt het al gauw politiek. Maar dat willen we helemaal niet. We willen hem juist bevragen over
2: cultuur,
1: muziek en dergelijke. En ik weet niet meer wie het was, maar die wist ons te vertellen. Want wij zijn er wel een beetje. We willen hem dan ook wel muzikaal verrassen. Maar wij wilden eigenlijk een beetje weten, waar ligt zijn hart dan? Nou, hij is gigantisch fan, dus onthoud dat even als hij langskomt. Misschien heb je ergens nog wat liggen. Wat je hem zou kunnen overhandigen. Hij is helemaal gek van ABBA. Dus alles wat te maken heeft met ABBA, de ABBA-muziek en dergelijke. En, dus dat daar ligt zijn hart. Dus
0: nou, zal er wel even met hem over
1: hebben. De Dancing Queen.
2: Ja, absoluut. Michael.
4: Maken jullie ook ABBA jukeboxen?
0: Als het, nee, dat kan.
5: Op bestelling.
2: Vast Polar.
1: Als die heel Scheveningen gratis parkeren, dan wordt die gemaakt. Dan,
0: ja, want ik denk dat we niet zo lang meer in Scheveningen zitten. Nee. Met alle ellende. Dat is wel jammer.
2: Ja. Nee, wat dat betreft, ondernemers zijn goud waard. Maar het is natuurlijk ook heel belangrijk, Ben, dat dan de gemeente Den Haag een klimaat voor de ondernemers schept. Hè, waar ze, nou, ik zal niet zeggen gepamperd worden, maar waar ze toch wel allerlei faciliteiten mogen gebruiken. En niet dat het afkalft en de faciliteiten steeds minder worden. Parkeerbeleid bijvoorbeeld.
0: Ja, het is geweldig. Ze hebben een paar keerplekken minder in de straat sinds het Rio's vervangen. En parkeervergunningen pakken ze af, want ze vinden dat we niet genoeg personeel hebben voor de parkeervergunningen. Milieu, ik heb 2 bussen aangeschaft voor categorie 6, hè, dat je de binnenstad in mag.
2: Ja.
0: Nou ja, wat gebeurt er dan? Ik krijg van het... ze hebben hem blijk, een van die bussen is teruggekeurd van vrachtwagen. Maar ik heb een kenteken en een factuur, ik heb een bestelwagen gekocht. Nou krijg ik een brief van die instantie dat ik... kilometerheffing moet gaan betalen. En dan denk ik, ik heb geen vrachtwagen. Nee. Weet je, het is... Het, allemaal de hele dag ben ik alleen maar bezig om brieven te schrijven en verweerschriften. En dat is wel jammer, want ik wil me graag bezighouden met ondernemen.
1: Terwijl ook een politieke partij zegt tegenwoordig, ja, minder regeltjes. Ze hebben het eigenlijk allemaal bovenaan staan.
0: Het worden meer. Het is
2: Kijk, ondernemers zijn naast het feit dat ze voor Den Haag ontzettend belangrijk zijn. Daarom vind ik het ook een goed initiatief dat de Gouden Ondernemersprijs bestaat. Hè. Maar aan de andere kant, het moet niet ondernemerspesten worden. En dat er steeds meer faciliteiten afkalven in plaats van dat men faciliteert.
0: Nou, de ondernemers, die betalen belasting. En als die zaak niet goed draait, dan wordt er weinig belasting betaald.
2: Ja.
0: Dus ze zijn zichzelf de nek aan het omdraaien, denk ik.
2: Ja, dat is niet leuk. Dus dat betekent dat mensen zoals jij, ondernemers zoals jij, straks zeggen, nou ja, ik ga eens buiten Den Haag kijken wat mogelijkheden zijn.
0: Dat doen we al, ja.
2: Natuurlijk. Ja. Martijn?
1: Maar dan heb je hetzelfde lak en pak natuurlijk ook weer. Het is overal is het wel wat. Ik zou het in elk geval tijdens dat mooie momentum zou ik het gezellig houden.
2: En ja, dan absoluut.
0: Heb ik ook afgesproken.
1: Een afspraak maken op het stadhuis om toch een keer daarover te bomen.
0: Ja, maar er komt een delegatie mee. Ik heb met een van de dames afgesproken. Die heb ik het bij Kaderok afgelopen vrijdag nog even mee gesproken. Want daar was de burgemeester ook. Ik zei, we gaan niet zeuren, we gaan niet negatief praten. Ik ben vandaag teruggebeld door de gemeente Den Haag, door degene die hierover gaat. En we hebben volgende week een afspraak. En zo werkt het natuurlijk. Dan kan ik vertellen wat de problemen zijn. Ja. Dan kan de gemeente beslissen, willen we jullie in Den Haag houden? Of zeggen we, sorry, we kunnen niks voor je doen. Dat wil ik weten. Dat is de laatste kans.
1: En met een status als gouden ondernemer, dan denk ik wel dat je ook wel een beetje wat kaarten in handen hebt. Dat ze een beetje zuinig op jullie moeten zijn.
0: Weet ik niet.
1: Zeker als een nieuwe generatie klaar staat.
0: We gaan het zien.
1: We gaan het zeker meemaken.
2: Ja, dus dan... ik geloof dat Ron nog een vraagje heeft. Ik zie jou iedere keer al een poging naar de microfoon.
4: Ja, maar het gaat zo goed, dat gesprek, dat ik zoiets heb van, nou, dan ga ik er tussen zitten.
2: Maar je bent medepresentator, dus brand los.
0: Medeplichter.
4: Ik zit dan zo te kijken en te luisteren en ik zie wat Martin doet. Maar als ik dan naar Ben kijk, dan heb ik zoiets van, wat betekent Martin nou voor jou?
0: Martin is een hele goede jongen die alles kan verwoorden. Snap je? Daar ben ik niet zo goed in. Hoewel, ik zit lekker te lullen nu. Maar aan de andere kant, hij heeft ook wat contacten. We doen ook heel veel samen. De popreunie, de open dagen in Scheveningen.
2: De Benny's Oeuvre Awards.
0: Oeuvre Awards, die we bij de popreunie uitreiken. Dat is dit jaar 19 september. Nou, de eerste was bij ons in de winkel, kwamen er 50 man. Vorig jaar waren er 80 man en ik hou me hard vast. Want de laatste keer kwam Henny Huisman binnenlopen. Ik denk, wat komt die nou doen?
2: Hij is
0: vroeger drummer. Vroeger drummer geweest. Dus er komen steeds meer grotere namen. En ik vind het geweldig, want ik heb eten en drinken. En die mensen vinden het zo geweldig dat ze elkaar weer zien na zoveel jaar.
4: Het is één grote reunie eigenlijk.
0: Het is één groot feest.
1: Ja,
0: en de kranten komen, de Privé was er, de Telegraaf was er. Dat is toch geweldig.
1: Ja, je bent ook sponsor ook van Martin's Lifetime Achievement Award.
2: Ja, dat klopt. Die noemen we dus ook met trots Benny's 50's Oeuvre Award. En die is heel prestigieus. Wat wil je als het AD, de Telegraaf, RTL Boulevard, SBS6... duiken er allemaal bovenop, zenden het uit. Dus dan heeft zo'n prijs wel een landelijke uitstraling, Ben.
0: Ja, geweldig. Ja. En ik vind het leuk om te doen.
4: Hoe hebben jullie elkaar ontmoet eigenlijk? Daar ben ik dan weer benieuwd naar.
2: De Society Lunch. Ja. Bij Tony Tetro.
0: Ja, dat kan. Ja.
2: En ik kwam natuurlijk in de jaren 90 kwam ik al in de Palace Promenade bij Ben. Ja. Hè, en dan zat ik me te vergapen aan die prachtige jukeboxen.
4: Dat is al lang geleden.
2: En al die prachtige gadgets. En die mooie wagen die hij daar had staan. Hè, dus ja, Ben was toen al een begrip in Den Haag.
4: Een held.
2: Absoluut. Een Haagse helden, hè.
1: Ja, het is inmiddels een nieuwe eigenaar, hè? De Palace Promenade. Ja, ik ben altijd van de feitjes.
2: Ja, oké. Ja, ja. Michael, naar jou toe. 070 online. Het gaat booming, hè?
3: Ja, qua nieuwsgeving gaat het booming. Dat gaat perfect. We proberen ook steeds meer nieuws te zoeken uit alle plekken. Ik zit nu weer in een of andere nieuwe WhatsApp-groep. En daar komt echt het ene bericht naar het andere bericht van allerlei organisaties binnen. Ja, daar springen wij weer op in om daar weer artikelen over te maken. Of misschien dat we dan een keer weer langs gaan om te filmen. Dus ja, dat gaat booming.
2: Heel mooi. En hebben jullie ook sponsors, donateurs? Of voer je daar ook actie voor en mee?
3: Nou, we hebben natuurlijk op de website heel veel mogelijkheden voor sponsoren of mensen die willen adverteren. Alleen moet ik wel zeggen dat je merkt dat de economie steeds slechter gaat. En ja, we hebben er één gehad dit jaar. En dat was het. Dus ja, dat is wel heel vervelend dat er niet meer binnenkomt.
0: Maar dan moet je bij die schriftjes even bellen.
3: Ja, je zit nu naast me. Dus. Nee, maar inderdaad, we proberen steeds meer bedrijven te benaderen. Alleen ja, het gaat heel veel per mail, omdat we zijn allemaal vrijwilligers. En we hebben allemaal fulltime banen gewoon daarnaast.
2: Ja.
3: Dus alles gaat in de avonduurtjes, in de weekenden als we kunnen. Dus we doen ons best, maar het gaat traag dit jaar.
2: Ja, ik zat vanmiddag bij Reporn in Den Haag, de White House. Imposant gebouw bij Ralph Meppelder. En met een jongere collega die evenementen van hem organiseert. En toen hebben we dus over een van je prachtige video's gehad om Reborn te promoten.
3: Ja, dat was toen Reborn had het net overgenomen, maar toen heette het nog Eve. En dat heeft volgens mij echt één maand Eve geheten, geloof ik.
2: Ja.
3: En toen werd het de White House. Nou, eigenlijk moet ik dan geld krijgen aangezien ik Withuis heet. Dus ik moet even met ze gaan praten van hallo. Ja. Als ik ga filmen, we hebben natuurlijk meerdere mensen die voor ons filmen, maar ik heb zelf geïnvesteerd in drones, goede apparatuur. Dus ja, ik probeer sowieso, en de rest ook natuurlijk, om zulke mooie video's te maken.
2: Ja, maar dat wordt door Reborn ook herkend. We hadden het er ook over. En ik moet zeggen, het is een uiterst professioneel product. Hè? En daar sta je voor. Professionaliteit.
3: Ja, maar dat heb ik eigenlijk hier geleerd. Althans, niet hier. Maar toen ik bij Studio A werkte, maakten wij het programma voor Den Haag TV. Het programma Dag Den Haag.
2: Jij plaatst natuurlijk best veel, heel veel Haags nieuws. Is er nou een bepaald artikel, een onderwerp waarvan je zegt, nou, dat heb ik met heel veel voldoening, heb ik dat onlangs op mijn site geplaatst?
3: Het is niet echt de pop. We zitten hier natuurlijk, dit is meer pop gerelateerd. Maar ik was vorige week, kon ik kiezen tussen of naar Kanerok of naar de Grey Festival.
2: Ja.
3: Nou, dat is de Grey Festival geworden.
2: Ja.
3: En ja, ondanks dat het echt, het was echt super slecht weer.
2: Ja.
3: Maar de sfeer zat er gewoon geweldig in. En ja, ik hou van alle soorten festivals. Of het nou rock is, pop, klassiek. Maar ja, bij mij ligt meer toch de techno wat meer in mijn hart. Ja, een heerlijk festival. En dat soort festivals moeten meer in Den Haag.
1: En dat was uitverkocht.
3: Ja.
1: En het leuke is toch wel dat, ondanks het slechte weer, konden ze natuurlijk zien dat alle betalende bezoekers waren ook gewoon bijna allemaal gewoon gekomen.
3: Klopt, het was ook ontzettend druk. Ja. Alleen als het ging regenen, rende iedereen de tent in. Ja, dan kon je. Het is gelukkig is dat het techno, dus je hoeft je voeten niet te bewegen. Maar je kon alleen nog maar met je arm in de lucht.
1: Ja. Het had nog slechter gekund, maar.
3: Maar voor de rest, ik heb een paar nieuwe DJ's leren kennen. Die fantastisch draaiden. Ja, gewoon heerlijk.
1: En er lag een kaartje voor je klaar.
3: Ja, dat is heel fantastisch.
1: Ik heb mijn krachten nog even aangewend.
3: Daar ben ik heel blij mee. Dus, ja.
2: Michael, waar vindt men jou? Waar vindt men jouw prachtige site? Heel veel Hagenaars kennen hem natuurlijk al. En Hagenezen.
3: Ja, het wordt ook steeds bekender. Maar het is heel simpel, 070online.nl. Maar je vindt ons tegenwoordig ook op X, Blue Sky, Twitter, Pinterest, Facebook
2: Instagram,
3: Threads, Tumblr. Ja, ik heb tegenwoordig zoveel. Ik ben uren bezig om alles te delen op die pagina's. Maar we zitten echt overal op.
2: Heel mooi.
1: OnlyFans ook al? Nee.
3: Nee. Dat, die nog niet. Maar dan moet dan iemand verscharteren.
2: Ja, dames en heren, luisteraars. We zitten hier nog altijd met Ben, Maroen Fransen, Michael Withuis van 070 Online.
1: Ik heb kijk eens volgens mij een
2: Chloe en Lunar.
1: Ja, ja, zeker. Heel mooi. Want ik sprak Maroen net even buiten. En ik weet niet of we het mogen onthullen. Maar er zit wat. Er is al wat geüpload richting streamingdiensten.
5: Toevallig is vandaag de tweede single geüpload. En daar gaan ze altijd wel wat tijd overheen. Een maandje ongeveer voordat hij gereleased wordt. Nu hebben we gekozen voor 17 juli. Komt hij uit.
1: En ik denk
5: wel een toffe plaat geworden.
1: Dat de lat hoog ligt, want de vorige was echt waanzinnig goed.
5: Ja, deze is iets meer uptempo.
1: Ja.
5: Ietsje. Maar ook wel echt leuk, omdat het ook met de drummer is gedaan die ook in de live band gaat spelen.
1: Ja.
5: Dus het is wat wat meer mensen. Het is gewoon level up, zeg maar.
1: Ja, want jullie hebben een band nu.
5: Ja.
1: Ja, vertel daar eens over.
5: We hebben, ik kan het maar noemen, we hebben Steven van den Brug. Die heeft zijn eigen drumschool dan in Den Haag ook. We hebben Jeffrey Taal. Die was vroeger, toen hij heel klein was, een van mijn gitaarleerlingen. En die speelt nu bij me in de band. We hebben Jelle, ik weet alleen zijn achternaam even niet aan mijn hoofd, op bas. Te gekke bassist. En ik speel natuurlijk zelf ook gitaar. En ik doe toetsen tegelijk eigenlijk, want we hebben toch twee gitaristen. Dus ik neem de toetsenpartij ook live maar een beetje voor mijn lief. En we natuurlijk Kim die zingt natuurlijk de Sterren van de Hemel.
1: En gaan jullie nog groots releasen of gaat het op social media een beetje plaatsvinden?
5: Het wordt vooral een online release.
1: Ja.
5: We willen eigenlijk pas een leuke echte release als we een EP gaan uitbrengen of een album. En nu zijn we gewoon singles aan het droppen. We hebben na deze single nog een soort van hele snelle release, een soort tussendoortje. Dat wordt een cover, maar ik ga niet zeggen welk het is. En we staan dit jaar ook weer een keertje in het voorprogramma van Danny Vera zijn weer uitgenodigd. Ah. Maar dan met de hele band. Dus dat is ook wel een leuke comeback
2: niet
5: dit
2: jaar.
5: Ja.
1: Dat is
5: dus dat zijn een beetje de nieuwtjes die zeker doorgaan. En verder zijn we met heel veel dingen bezig.
1: Ja, zeker als je jezelf dat echt mag laten zien met een band, zeg maar. Voordat Danny gaat beginnen.
5: Ja.
1: Gaaf hoor.
5: Ja, heel tof.
2: Martijn, ik heb Fenno Werkman van de Nacht van de Popmuziek Top 2000 naast me. Fenno, ik voel en ik weet dat jij toch ook wel een speciale band hebt met Benny's 50's. Kun je eens wat vertellen hoe jij tegen Benny's 50's aankijkt?
6: Een geweldige toko. Oh, dat is hartstikke leuk.
2: Dat is het reclamedeel.
6: Nee, ik ken zijn winkel al sinds hij er zit. Want ik ken Benny al sinds de jaren 80 ergens. Dus wat dat betreft. En ik heb ook een Scorpitone filmjukebox bij hem gekocht.
0: Ja, pas nog.
6: Ja, dat is zo'n lief is hem komen brengen. En,
0: ja, tuurlijk. Je kwam hem niet halen.
6: Nee, want jij hebt die vrachtwagen, Ben. Jij hebt die vrachtwagen.
0: Dat weet ik.
6: En zo'n ding is wel een
0: bestelwagen.
6: Bestelwagen. Zo'n ding is wel een beetje looien. Maar goed, ik heb nu de filmpjes eruit gehaald. Dan gaan ze binnenkort digitaliseren.
0: Hij is leuk, hè? Doep, doep, doep, doep, doep, doep, doep, doep.
6: Heerlijk, joh.
2: Vertel eens, wat is dat voor ding?
6: Nou, de filmjukeboxen zijn in feite, die stonden in Frankrijk in de jaren 60 in de cafés en ook in Marseille op de boulevard.
0: Ja.
6: En er zaten gewoon filmpjes in van Johnny Hallyday, Dalida, Brigitte Bardot. Dus heel veel Frans liedjes.
0: Heel veel Frans.
6: En die filmpjes werden speciaal voor deze jukeboxen gemaakt.
0: Ja.
6: En dat maakt het heel leuk. En je hebt Arabische, Italiaanse, je hebt Engelstalig, je hebt Duitse, ook Amerikaanse filmpjes. Want ook de Scorpitone is ook in Amerika gekomen. Dat is. Daar heeft hij ook een paar jaar heeft hij, is hij daar geweest en toen is hij een stille dood gestorven.
0: Geen succes geweest.
6: Nee, maar hij was in Europa wel een groot succes.
0: Ja, ja. Maar ik zei vooral Frankrijk.
6: Ja, maar ook in Duitsland. Want ik heb ook een Duitse filmjukebox gekocht. En er zat Udo Jurgens in met twee Engelstalige liedjes. Okay. Nou ja, Udo Jurgens, die zong alleen maar naar Oostenrijk. Hij zong alleen maar in Duits. Ja. Maar ik had in zijn beginperiode deed hij Engelstalig.
0: Ach,
6: en die zaten in de jukebox. Dus ik vind allerlei schatten, joh. Dus het is voor mij
1: en het zijn
6: schatgaven.
1: Unieke filmpjes, hè? Er is er altijd maar één van. En die zit dan op die jukebox.
6: Die zijn speciaal voor die jukeboxen gemaakt.
1: Ja. Dat is ongelooflijk.
6: Ja, en ik heb er ongeveer nu zo'n 11.000 filmpjes liggen. Want ik heb nu 2.500 Arabische filmpjes. Die zaten ook in die jukeboxen. En die ben ik nu aan het digitaliseren. Yo, ik ben buikdansexpert. Je wil niet weten.
0: Je hebt nergens meer tijd voor.
6: Ik heb nergens meer tijd voor. Ik ben echt de hele dag bezig om die meuk te digitaliseren. Maar het is geweldig.
0: Ja, prachtige hobby.
6: Ja.
2: En daar wil ik het volgende nog even over opmerken. Los van jouw bekendheid, Nacht van de Popmuziek bij de NTR. Natuurlijk, top 2000. Waren er op een gegeven ogenblik, op enig moment, waren er vier landelijke prestigieuze kranten. AD, Telegraaf, Volkskrant, NRC. Die allemaal pagina's lange artikelen over jouw activiteiten hebben geschreven en geplaatst.
6: Ik vind het leukste te vertellen. Onze koning en Mark Rutte die hebben nog nooit 2,5 pagina in de Volkskrant gehad. Ik wel. Ja.
2: Zo. Maar daar kunnen we mee doen.
7: Maar dan kunnen we elkaar een hand geven. Hè?
2: Ja. Ja. Ja. En nou moet de kroon op je werk, maar daar zorg ik wel voor. Michael Withuis, dan moet je wel. Hè, want hoe haags wil je het hebben? 070 online. Als de aanleiding voor is, gaan we voor 070 online jou ook een mooi artikel over Venno zijn activiteit ja, aanbieden. Maar dan moet het actueel zijn. Maar dat is de kroon op je werk. 070 online.
6: Dankjewel.
1: Ja. Beeld en Geluid heeft de schatkamer geopend. Maar ja, als jouw schatkamer open gaat met al die filmpjes, dan...
6: Ik heb mijn schatkamer, die bij Beeld en Geluid zit, geblokkeerd.
1: Ik heb het gezien. Ik heb het gevonden.
2: Ja, ja, ja. Dus Maroen, jij bent hier met gitaar. En ja, we weten hoe goed jij speelt en hoe melodieus. Maar in aanloop naar komende vrijdag wil jij toch een speciaal eerbetoon aan je vader brengen op gitaar. Wat heb je in gedachten voor Ben en voor ons als luisteraars?
5: Nou, het is eigenlijk een beetje jouw schuld, want jij belde me natuurlijk op. En jij zegt, joh, hoe komt die ouwe van jou?
2: Nou, ik zei met iets meer gesprekken, hè?
6: Heb je dat weer gedaan?
2: Nee. Ja. Ik doe alles voor je.
5: Nee, maar zeker. Nee, maar jij zei dat Ben komt en wil je wat spelen? Nou, Ben is natuurlijk onwijs een Stones-fan, dat weten we inmiddels wel.
2: Ja.
5: Dus ik heb net nog zitten bedenken welk nummer het wordt. Ik hoop alleen dat ik de tekst weet. Want dat is 100 jaar geleden dat ik gespeeld heb. Maar ik wil toch een Stones liedje voor hem spelen. Omdat hij toch een prijs krijgt. En, dat soort
0: heb jij nog wel tijd om te tatoeëren?
5: Ja, ook nog. Vandaag nog.
0: Ja?
5: Ja,
0: want
5: zeker.
0: Hij heeft ook een tattoo shop.
5: Doe ik ook nog.
2: Ja, waar? Vertel eens.
5: In Voorburg.
2: Oké, okay. Waar kan je die vinden?
0: In de Herenstraat.
5: Nou, dan kan je gewoon fearlesstattoo.nl of @fearlesstattoo Instagram. En... ja, dat is het tattoo gedeelte. En verder doe ik nog gitaartekken tegenwoordig voor onder andere Danny Vera, The Young Analogs. Verder heb ik de studio nog, True Sound Lab, waar we alles zelf ook opnemen. En ook andere bands.
2: Heel mooi.
5: Een stuk verhuurd is.
2: Ja. En je gaat nu een ode vanwege die onderscheiding aan je vader brengen.
5: Ja.
2: De Stones.
5: Yes.
0: Nou, wat een verrassing.
5: Dat
2: is mooi, hè?
5: Wist jij niet, hè?
2: Nee. We zijn een en al oor.
5: Ja, ik ga even kijken of het een beetje opvalt. Ik heb niks gecheckt.
0: Ik ga ook luisteren.
2: Doen we deze ook even. En die van Michael ook.
5: Ik ga wel staan, ja? Dat is beter, denk ik.
2: Ja.
5: Kijk al de microfoons zijn.
2: Ja, we hebben nog een gast in de studio. Karin van Jaarsveld. Welkom, Karin. Annette Oud, die foto's maakt.

0: Ja, dankjewel.
1: Ben, die precies.
2: Korte versie.
1: Ja, heel mooi, Maroen. Ben, die prestigieuze onderscheiding, die hebben we op de Boulevard of Music gezet natuurlijk. De aankondiging.
3: Ja.
1: We zitten inmiddels over de 30.000 kijkers die inmiddels kennis hebben genomen van die prijs. Het staat er pas een paar uur op. Nou. Dus dat gaat sky high.
3: En nu?
1: En nu? Dan nu gaan we, na de uitzending gaan we je uitbetalen natuurlijk. Hè? Het werkt ook nog allerlei views.
3: Dat dacht ik ook.
1: Ja. Daar hoor je de ware ondernemer. Hè? Niks voor niks. Hè?
3: Ja.
1: Leuk al die views, maar wat staat er tegenover?
4: Precies.
3: Ja,
4: hè?
3: Ja,
5: dat is wel leuk om nog even te benoemen dat Sargon ook en Ben is daar ook in betrokken. Natuurlijk hebben we ook een heel gaaf YouTube-programma. Dat heet de Dutch Pickers.
1: Dutch Pickers.
5: En daar moet je zeker even naar kijken. Want die views die mogen nog wel een beetje omhoog gaan. Daar filmen ze zeg maar op het moment dat ze naar Amerika gaan. En ze halen daar al die jukeboxen en al die artikelen. En die McDonald's logo's en al die andere gekkigheid. Soms zelfs op bestelling, hè, Ben, dat jullie gaan
3: verzamelaars, die zoeken bepaalde dingen.
5: Ja.
3: En, trouwens, we hebben net met Danny Vera, we hadden twee gitaren gekocht op een jukeboxbeurs. En we hebben Danny even gefacetimed. Ja, ik wil ze wel hebben. Nou, die hadden ze weer verkocht.
5: Kijk, zo staan gaat dat.
1: Nog een anekdote. Je weet, ik ben langzamerhand op Delft gaan mijn huis wat aan het leeghalen.
5: Ja, en de schatkamer van Delft.
1: Ja, de schatkamer van Delft. Laat ik niet te veel vertellen daarover. Dat blijft een beetje intern. Maar ik kwam nog twee originele spots uit de jaren 60 tegen. Die wellicht, en dat is me ooit verteld, die hebben nog bij Joop van den Ende gefungeerd. Maar of dat waar is, dat weet ik niet. Dat is me toen verteld in Aalsmeer.
5: Ja.
1: Spotjes.
5: Ja.
1: Hele oude spotjes uit de jaren 60.
5: Ja.
1: Heb jij ze gezien?
3: Ja, ik heb ze gezien.
1: Ja.
3: Ja.
1: Is het wat?
3: Ik heb die platenhouder al de winkel in gedaan. Ik heb al die oude lamp heb ik al de winkel in gedaan.
1: Ja, ja.
3: Ik heb prijsjes erop gehangen. Ja. Bedankt hoor, Martin. Ja,
1: de schatkaart. Nou, ik deed niet voor een bedankje, maar na verluid komen die bij Joop van den Ende vandaan. Dus ik heb ze ooit van iemand gekregen die zei, nou jou gun ik dat, hè, en ik gun het Ben weer, want ja, ik moet gaan ruimen.
3: Ja, nou, ik had twee lampen, die waren zo lelijk, die heb ik aan mijn monteur meegegeven.
1: Oké, en dat is aanvullend loon.
3: Ja, dat bedoel ik.
5: Nou, ben, jullie hebben toch ook een tijdje geleden 100.000 singeltjes toch gekocht? Kan ik, als ik me dat herinner?
3: Nee, waren er 300.000.
5: 300.000?
3: Ja,
5: ben je er al een beetje doorheen?
3: Twee weken waren we er doorheen. Ja.
4: Meen je dat?
6: Zo snel?
3: Ja, maar kijk, je gaat niet alles opzoeken en doen. Je haalt het leuke spul eruit wat in de jukebox gaat.
5: Ja.
3: En de rest hebben wij eind juni in het pakhuis voor een euro per stuk. En dan kunnen de mensen, dan vinden ze ook wat leuks. Nou, geweldig toch?
5: Ja.
3: Die Venno staat vooraan, hè, s'ochtends om 9 uur.
1: Ja.
3: En die gaat dus met zulke stapels. Ja, een euro, nou dan staat die vooraan hoor. Hey.
5: Ja. En heb je het dan ook nog een beetje gearchiveerd? Is het gesorteerd? Of,
3: nee, niks.
5: Ja. Gewoon
3: je denkt niet dat ik. Nee. Dan ligt het binnen een minuut of 10 ligt het weer door elkaar.
5: Ja, dat is ook zo.
3: Dat heeft geen zin.
1: Ja.
5: En welk singeltje draai je nou zelf het liefst op de jukebox? Wat is jouw all-time favorite hit?
3: Satisfaction.
5: Satisfaction.
3: Dat is ook mijn ringtoon.
5: Ja. Kijk, absoluut, absoluut Stones fan.
1: Ja, Ben, hoewel het een besloten bijeenkomst is, we kunnen nou eenmaal niet half Den Haag in de 50s store hebben aan de Namense straat.
3: Nee.
1: Maar het grote publiek krijgt sowieso de kans om de onderscheiding zelf te zien. En dat is op 27 en 28 juni, want dan gaan jullie dus ook iets speciaals op Scheveningen organiseren.
3: Ja.
1: Vertel daar eens wat van.
3: Nou ja, we doen 1 of 2 keer per jaar doen we het pakhuis open. Dat is dus alle spullen die dubbel zijn, die we niet kwijt kunnen, die we kwijt willen ook. En dan hebben we leuke aanbiedingen.
1: Oude lampen, lelijke lampen bijvoorbeeld.
3: Ja, die zijn al weg.
1: Toch niet in de dump, hè?
3: Nee.
1: Maar ga verder.
3: Dan hebben we ook bandjes. Dus de mensen kunnen genieten gratis van bandjes. En dan staan er hele rijen met LP's en singeltjes en allemaal aanbiedingen van spullen die we uit Amerika hebben gehaald. Misschien te veel en dan moeten we toch ruimen, want er moet weer wat geld uitkomen, er moet weer ruimte komen voor de volgende container die uit Amerika komt.
1: Nou ja, hartstikke mooi. En waar is dat? Waar worden die open dagen gehouden?
3: Nou, het is Scheveningenhaven. Achter de Gamma heb je de Menningstraat. En dan op nummer 4 zie je een rode roldeur, maar die staat open.
1: En gratis parkeren bij de haven, hè? Begrijp ik. Tot 5 uur 's avonds. Ja, 6 uur. Ja.
3: En er is een lekkere ijssalon. Het is gewoon...
5: Oma Toos, tante Toos.
3: Ja, Toos. Ja? Nee, ja. Opa Pino heet dat.
1: Oh. Gaat Chloe en Lunar daar ook weer optreden? Of ga jij optreden? Of ben je gewoon heel gezellig?
0: Ik zal waarschijnlijk wel weer het geluid doen.
1: Ja.
0: Met de PA.
3: En, hij wil werk.
0: Ik ben niet... we zijn nog niet gevraagd, dus ik weet het nog niet.
1: Oké, okay, goed.
3: Kan jij 7:28 minuten?
1: Ja, ter plekke.
0: Werk of een liedje spelen?
1: Okay. Ja, nog even...
0: We gaan het zien.
2: Nee, je pauze liedje spelen. Ja.
1: Nog even een 070 online. Wat wil jij nog met de luisteraars delen?
2: Nou ja, wat eraan. Ik weet niet of het al eerder besproken is. Ik was wat later binnen. Ja. Maar ja, dit weekend staan er weer een paar leuke dingen natuurlijk. Het Fruitfestival.
1: Ja.
2: Dat is altijd heel gezellig. Maar ook Hipfest in Scheveningen.
1: Heel goed, Alexander Serban en Leslie Warendorf.
2: En dat is ook weer terug in de Keizerstraat. Dat was volgens mij vorig jaar was het dus in de White House, toen Yves.
1: Ja.
2: Maar toen ook heel slecht weer. Dus laten we hopen dat het dit weekend heel erg lekker weer wordt voor Hipfest en het Fruit Festival.
3: Maar nou, vergeet wat,
1: hartstikke
3: wat,
1: mooi.
2: Ja.
3: Benny Swifties is zaterdag en zondag ook open in Scheveningen.
2: En even naar Benny Swifties uiteraard.
1: Hij komt er gelijk in.
3: Maar schrijf het even op, want misschien vergeet je het weer. En dat
5: nou, weet je wat het leuke is? Wij hebben vorige week hebben we een mailing gekregen van de directie van Omroep West en AFM. Dat we geen reclame meer mogen maken.
1: Nou, dit is geen reclame. Dit is geen reclame. Nee, dit is geen reclame.
5: Nee, natuurlijk, nee, dit is gewoon, ons hart spreekt gewoon. Dus,
1: ja, maar dit is onderdeel van het muzikale gebeuren.
5: Ik ben
1: en daar ligt onze passie. En dan komt dat vanzelf naar boven drijven.
5: En als het niet zou mogen, dan toch. Ja.
4: Dat, en als Jan van Zanen bij Benny Swifties komt, dan is dat toch gewoon nieuws.
5: Wij zitten hier volledig onbezorgd.
1: We verdienen er toch geen geld mee.
5: Zo is dat.
3: Benny Swifties bestaat 50 jaar.
1: Ja, bestaat 50 jaar.
5: En
1: dan gaan we vieren vrijdag. Yes.
3: Dat gebeurt ook niet iedere dag.
5: En anders kent verder nog wel een Russische advocaat die ons even gaat helpen met deze kwestie.
1: Ja, maar de Russen liggen momenteel een beetje moeilijk.
5: Ja, dat is heel lastig. Ja.
1: Trouwens, ook Rudy Bennett is er komende vrijdag bij. En heel veel andere grote artiesten. Luisteraars, helaas, kijkers, helaas is het besloten. Maar op 27 en 28 juni wordt het een enorm grote happening bij Benny's 50's in de Mennekenstraat 4 op Scheveningen. Gratis parkeren. Dus kom!
6: Ik heb al gespaard.
1: Ja. Yes! Eigenlijk een klant.
5: Nou, we zijn
2: allemaal losse euro's.
5: Ik wilde zeggen, we zijn er over 14 dagen weer. Nog een mooie anekdote, want de dame hier achter ons, onze fotografe, die had er ook wel lucht van gekregen dat we om de 14 dagen zitten, maar die heeft elke keer op het verkeerde woensdagavond hier gestaan met de fototoestel.
1: Annette.
5: Super.
1: Ja, Martijn, ik wil een speciaal dank aan Ryan Derksen. Ja. Hij maakt iedere keer prachtige videoreportages.
5: Slapstick zelfs.
1: Doet hij belangeloos. Ryan, hartelijk dank. Top. Annette, bedankt. Karin, bedankt. Ben, geweldig. We kijken uit naar vrijdag. Wordt een enorme happening met een enorme uitstraling.
3: Ik
1: Michael bedenkt. Je slaapt al bijna niet meer. En toch ziet er nog zo goed uit. Maar Roen, dankjewel. Ron, dankjewel. Martijn,
5: we worden daar uitgekikt. Fenno,
6: Ben, ik krijg net een appje van je vrouw.
1: Ja. Oh.
6: Weet je dat ze hier is? Ja.
3: Ik sta vanaf vanavond niet thuis komt.
1: Doe ik.
5: Ik ga
1: naar Amsterdam.
5: Ik ga een plaatje draaien van jouw vriendin, Fenno, van Taylor Swift.
1: Ja.
5: Oh, ja. Nou, kijk eens, hartstikke goed. Tot over 14 dagen.

0: Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het Mauritshuis 25 kunstwerken niet hoeft terug te geven aan de nazaten van Abraham Bredius. Bredius was eind 19e eeuw directeur van het museum en liet een grote collectie na, met onder meer werken van Rembrandt. Volgens de familie was afgesproken dat alle werken altijd te zien moesten zijn. En omdat veel schilderijen nu in het depot liggen, eisten zij de kunst terug. Maar de rechter oordeelt dat die verplichting niet zo strikt in het testament staat. De familie, verwant aan erfgenaam Jozef Kronig, gaat in hoger beroep. En in de Haagse Marktweg wordt opnieuw groots uitgepakt voor de titel Mooiste Oranje Straat van Nederland. De straat is volop versierd met vlaggetjes en oranje aankleding en ook de bomen doen mee. En die versiering zorgt wel voor discussie. De Partij voor de Dieren en natuurorganisaties maken zich zorgen omdat boomstammen zijn ingepakt met plastic. En dat kan volgens hen schadelijk zijn voor bomen en de insecten die erop leven. Initiatiefnemer Danny van Dijk ziet dat anders. Hij organiseert de versiering al jaren en zegt dat de bomen er geen schade van ondervinden. In totaal hangt er zo'n 77 kilometer aan vlaggetjes in de straat. En de versieringen blijven een paar weken hangen tijdens het WK voetbal. Daarna wordt alles weer verwijderd. En in Den Haag gaat vandaag het jubileumjaar van cabaretfestival Kamerette van start. In de Koninklijke Schouwburg is een speciale voorstelling met jong talent dat eerder in de finale van het festival stond. Tijdens deze jubileumvoorstelling zie je dynamische duo's die indruk maakten. Een cabaretier Remco Veldhuis van het duo Veldhuis en Kemper vertelt over de samenwerking in een duo. En vanochtend vertelde Remco Veldhuis in West wordt wakker op Radio West wat Kamerette voor jong talent kan betekenen.
2: Als je meedoet aan een festival, en zeker Kamerette, dan leer je eigenlijk in ieder geval heel veel van de periode tussen je auditie en de grote optredens. Omdat je dan veel begeleid wordt in workshops met de regisseurs en dat soort dingen. Je groeit hoe dan ook al eindig je uiteindelijk niet in de finale.
1: Kamerette is in 1966 ontstaan in Delft als studentenactiviteit en bracht grote namen voort zoals Brigitte Kaandorp en Theo Maassen. En dan het weer. We hebben geregeld zon. In de loop van de dag ook enkele buien, mogelijk met hagel of onweer. De wind is zuidwest tot west, aan zee soms vrij krachtig. En het wordt ongeveer 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

of tomorrow.

Ja, ik ga er zo meteen uitgegooid worden voor het nieuws van 11 uur. Niet getreurd, ik ben bij u tot 12 uur. Daarna neemt Oida Radio het van mij over. Zo, de crew komt midden op het uur binnen stormen hier. Wees welkom. Met skateboard in de hand. Je weet wat gezegd is. Voel je beter mol dan skater. Dat is een hele foute uitspraak uit een heel ver verleden. Oftewel, ik ben na het nieuws terug. Blijf vooral luisteren hier op Radio Tonka.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het Mauritshuis 25 kunstwerken niet hoeft terug te geven aan de nazaten van Abraham Bredius. Bredius was eind 19e eeuw directeur van het museum en liet een grote collectie na, met onder meer werken van Rembrandt. Volgens de familie was afgesproken dat alle werken altijd te zien moesten zijn. En omdat veel schilderijen nu in het depot liggen, eisten zij de kunst terug. Maar de rechter oordeelt dat die verplichting niet zo strikt in het testament staat. De familie, verwant aan erfgenaam Jozef Kronig, gaat in hoger beroep. En in de Haagse Marktweg wordt opnieuw groots uitgepakt voor de titel Mooiste Oranje Straat van Nederland. De straat is volop versierd met vlaggetjes en oranje aankleding en ook de bomen doen mee. En die versiering zorgt wel voor discussie. De Partij voor de Dieren en natuurorganisaties maken zich zorgen omdat boomstammen zijn ingepakt met plastic. En dat kan volgens hen schadelijk zijn voor bomen en de insecten die erop leven. Initiatiefnemer Danny van Dijk ziet dat anders. Hij organiseert de versiering al jaren en zegt dat de bomen er geen schade van ondervinden. In totaal hangt er zo'n 77 kilometer aan vlaggetjes in de straat. En de versieringen blijven een paar weken hangen tijdens het WK voetbal. Daarna wordt alles weer verwijderd. En in Den Haag gaat vandaag het jubileumjaar van cabaretfestival Kamerette van start. In de Koninklijke Schouwburg is een speciale voorstelling met jong talent dat eerder in de finale van het festival stond. Tijdens deze jubileumvoorstelling zie je dynamische duo's die indruk maakten. En cabaretier Remco Veldhuis van het duo Veldhuis en Kemper vertelt over de samenwerking in een duo. En vanochtend vertelde Remco Veldhuis in West wordt wakker op Radio West wat Kamerette voor jong talent kan betekenen.
2: Als je meedoet aan een festival, en zeker Kamerette, dan leer je eigenlijk in ieder geval heel veel van de periode tussen je auditie en de grote optredens. Omdat je dan veel begeleid wordt in workshops met de regisseurs en dat soort dingen. Je groeit hoe dan ook, ook al eindig je uiteindelijk niet in de finale.
1: Kamerette is in 1966 ontstaan in Delft als studentenactiviteit en bracht grote namen voort zoals Brigitte Kaandorp en Theo Maassen. En dan het weer. We hebben geregeld zon. In de loop van de dag ook enkele buien, mogelijk met hagel of onweer. De wind is zuidwest tot west, aan zee soms vrij krachtig. En het wordt ongeveer 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: kill me. I fucked her video camera.
1: Ja, sorry jonge dame, ik ga er even tussendoor. Ik ga zo meteen lekker naar huis. Dankjewel voor het luisteren naar Foutman Productions. Blijf aan je radio gekluisterd, want zo meteen hoor je daar radio met een en al jeugdsentiment. Want hier is het allemaal mee begonnen, kreeg je juist te horen. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga de zandzak alvast vullen. Dus maak je borst maar nat. Radio Tonka. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.

0: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
0: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het Mauritshuis 25 kunstwerken niet hoeft terug te geven aan de nazaten van Abraham Bredius. Bredius was eind 19e eeuw directeur van het museum en liet een grote collectie na met onder meer werken van Rembrandt. Volgens de familie was afgesproken dat alle werken altijd te zien moesten zijn. En omdat veel schilderijen nu in het depot liggen, eisten zij de kunst terug. Maar de rechter oordeelt dat die verplichting niet zo strikt in het testament staat. De familie, verwant aan erfgenaam Jozef Kronig, gaat in hoger beroep. En in de Haagse Marktweg wordt opnieuw groots uitgepakt voor de titel Mooiste Oranje Straat van Nederland. De straat is volop versierd met vlaggetjes en oranje aankleding en ook de bomen doen mee. En die versiering zorgt wel voor discussie. De Partij voor de Dieren en natuurorganisaties maken zich zorgen omdat boomstammen zijn ingepakt met plastic. En dat kan volgens hen schadelijk zijn voor bomen en de insecten die erop leven. Initiatiefnemer Danny van Dijk ziet dat anders. Hij organiseert de versiering al jaren en zegt dat de bomen er geen schade van ondervinden. In totaal hangt er zo'n 77 kilometer aan vlaggetjes in de straat. En de versieringen blijven een paar weken hangen tijdens het WK voetbal. Daarna wordt alles weer verwijderd. En in Den Haag gaat vandaag het jubileumjaar van cabaretfestival Kameretten van start. In de Koninklijke Schouwburg is een speciale voorstelling met jong talent dat eerder in de finale van het festival stond. Tijdens deze jubileumvoorstelling zie je dynamische duo's die indruk maakten. En cabaretier Remco Veldhuis van het duo Veldhuis en Kemper vertelt over de samenwerking in een duo. En vanochtend vertelde Remco Veldhuis in West wordt wakker op Radio West wat kameretten voor jong talent kan betekenen.
4: Als je meedoet aan een festival, en zeker kameretten, dan leer je eigenlijk in ieder geval heel veel van de periode tussen je auditie en de grote optredens. Omdat je dan veel begeleid wordt in workshops met de regisseurs en dat soort dingen. Je groeit hoe dan ook al eindig je uiteindelijk niet in de finale.
3: Kameretten is in 1966 ontstaan in Delft als studentenactiviteit en bracht grote namen voort zoals Brigitte Kaandorp en Theo Maassen. En dan het weer. We hebben geregeld zon. In de loop van de dag ook enkele buien, mogelijk met hagel of onweer. De wind is zuidwest tot west, aan zee soms vrij krachtig. En het wordt ongeveer 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Macarena.

Okay.

Do not touch it.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het Mauritshuis 25 kunstwerken niet hoeft terug te geven aan de nazaten van Abraham Bredius. Bredius was eind 19e eeuw directeur van het museum en liet een grote collectie na met onder meer werken van Rembrandt. Volgens de familie was afgesproken dat alle werken altijd te zien moesten zijn. En omdat veel schilderijen nu in het depot liggen, eisten zij de kunst terug. Maar de rechter oordeelt dat die verplichting niet zo strikt in het testament staat. De familie, verwant aan erfgenaam Jozef Kronig, gaat in hoger beroep. En in de Haagse Marktweg wordt opnieuw groots uitgepakt voor de titel Mooiste Oranje Straat van Nederland. De straat is volop versierd met vlaggetjes en oranje aankleding en ook de bomen doen mee. En die versiering zorgt wel voor discussie. De Partij voor de Dieren en natuurorganisaties maken zich zorgen omdat boomstammen zijn ingepakt met plastic. En dat kan volgens hen schadelijk zijn voor bomen en de insecten die erop leven. Initiatiefnemer Danny van Dijk ziet dat anders. Hij organiseert de versiering al jaren en zegt dat de bomen er geen schade van ondervinden. In totaal hangt er zo'n 77 kilometer aan vlaggetjes in de straat. En de versieringen blijven een paar weken hangen tijdens het WK voetbal. Daarna wordt alles weer verwijderd. En in Den Haag gaat vandaag het jubileumjaar van cabaretfestival Kameretten van start. In de Koninklijke Schouwburg is een speciale voorstelling met jong talent dat eerder in de finale van het festival stond. Tijdens deze jubileumvoorstelling zie je dynamische duo's die indruk maakten. En cabaretier Remco Veldhuis van het duo Veldhuis en Kemper vertelt over de samenwerking in een duo. En vanochtend vertelde Remco Veldhuis in West wordt wakker op Radio West wat kameretten voor jong talent kan betekenen.
2: Als je meedoet aan een festival, en zeker kameretten, dan leer je eigenlijk in ieder geval heel veel van de periode tussen je auditie en de grote optredens. Omdat je dan veel begeleid wordt in workshop met de regisseurs en dat soort dingen. Je groeit hoe dan ook, ook al eindig je uiteindelijk niet in de finale.
1: Kameretten is in 1966 ontstaan in Delft als studentenactiviteit en bracht grote namen voort, zoals Brigitte Kaandorp en Theo Maassen. En dan het weer. We hebben geregeld zon. In de loop van de dag ook enkele buien, mogelijk met hagel of onweer. De wind is zuidwest tot west, aan zee soms vrij krachtig. En het wordt ongeveer 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nieuwsuur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De rechtbank in Den Haag heeft bepaald dat het Mauritshuis 25 kunstwerken niet hoeft terug te geven aan de nazaten van Abraham Bredius. Bredius was eind 19e eeuw directeur van het museum en liet een grote collectie na met onder meer werken van Rembrandt. Volgens de familie was afgesproken dat alle werken altijd te zien moesten zijn. En omdat veel schilderijen nu in het depot liggen, eiste zij de kunst terug. Maar de rechter oordeelt dat die verplichting niet zo strikt in het testament staat. De familie, verwant aan erfgenaam Jozef Kronig, gaat in hoger beroep. En in de Haagse Marktweg wordt opnieuw groots uitgepakt voor de titel Mooiste Oranje Straat van Nederland. De straat is volop versierd met vlaggetjes en oranje aankleding en ook de bomen doen mee. En die versiering zorgt wel voor discussie. De Partij voor de Dieren en natuurorganisaties maken zich zorgen omdat boomstammen zijn ingepakt met plastic. En dat kan volgens hen schadelijk zijn voor bomen en de insecten die erop leven. Initiatiefnemer Danny van Dijk ziet dat anders. Hij organiseert de versiering al jaren en zegt dat de bomen er geen schade van ondervinden. In totaal hangt er zo'n 77 kilometer aan vlaggetjes in de straat. En de versieringen blijven een paar weken hangen tijdens het WK voetbal. Daarna wordt alles weer verwijderd. En in Den Haag gaat vandaag het jubileumjaar van cabaretfestival Kameretten van start. In de Koninklijke Schouwburg is een speciale voorstelling met jong talent dat eerder in de finale van het festival stond. Tijdens deze jubileumvoorstelling zie je dynamische duo's die indruk maakten. En cabaretier Remco Veldhuis van het duo Veldhuis en Kemper vertelt over de samenwerking in een duo. En vanochtend vertelde Remco Veldhuis in West wordt wakker op Radio West wat Kameretten voor jong talent kan betekenen.
2: Als je meedoet aan een festival, en zeker Kameretten, dan leer je eigenlijk in ieder geval heel veel van de periode tussen je auditie en de grote optreden. Omdat je dan veel begeleid wordt in workshops met de regisseurs en dat soort dingen. Je groeit hoe dan ook, ook al eindig je uiteindelijk niet in de finale.
1: Kameretten is in 1966 ontstaan in Delft als studentenactiviteit en bracht grote namen voort, zoals Brigitte Kaandorp en Theo Maassen. En dan het weer. We hebben geregeld zon. In de loop van de dag ook enkele buien, mogelijk met hagel of onweer. De wind is zuidwest tot west, aan zee soms vrij krachtig. En het wordt ongeveer 17 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.